Vanavond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
4: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgden voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat er doorgewerkt kan worden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.

0: Catherine. De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
2: Veronica. Radio Veronica, join the club. Drop.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer met het laatste nieuws bij Rijke Ketel.
2: Goedemorgen. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd. Dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis gaan protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, dat melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied, en dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen bij Dač uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Het weer, het wordt zonnig en erg warm vandaag, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en in de Achterhoek. Nou, dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
1: Dankjewel, Marijke.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Let's go!
0: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: vrolijk liedje is dit toch? Jonas Blue hoorde je en Edge of Desire. Goedemorgen, goedemorgen. Wij zijn de ochtendshow van Radio Veronica. Het is vrijdagochtend. Ja, maak je geen zorgen. Komende maandag is hij terug. Gerard Ekdom.
1: Dan is hij gewoon weer terug.
0: Vier weken is hij lekker op pad geweest. Volgens mij bijna de hele tijd ook in Spanje gezeten. Heeft hij een huis, komt hij vaker natuurlijk. Dus hij kent daar iedereen. Hij weet precies waar hij aan toe is. En daar houdt hij van, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Het is geen avontuur hier dus.
1: Nee, ik denk dat hij gewoon lekker aan het zwembad heeft liggen bakken daar.
0: Ja, en, ja. Jij was druk in de weer, maar is dat dan niet voor nu? Is dat voor straks?
1: Oh, wil je dat nu al hebben?
0: Nee, niet. Ja,
1: dat kan wel.
0: Ik kan een plaatje draaien. Maar misschien moeten we even uitleggen. Er is een nieuwe hype op het terras.
1: Ja, nou goed, een hype weet ik nog niet, maar misschien dat wij dat nu ook een beetje de trend gaan zetten. Ik kreeg van onze coördinator Niels een linkje doorgestuurd. Dat online was er iemand, die is barista geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus koffiemaker. En die tipte een espresso met daarbij een ijsklont. En dat je dan een ijskoffie maakt met ginger ale.
0: En ginger ale is hetzelfde als ginger beer, ja, of is het net iets anders?
1: Volgens mij is het officieel net iets anders, okay, maar volgens mij smaakt het een beetje.
0: Een gemberfrisdrank.
1: Ja, inderdaad. Okay. Nou, onze wenkbrauwen waren gefronst. We dachten, dit moet een beetje gekkig. Is dit lekker? Maar goed, dat gaan we dus eventjes testen.
0: Wat leuk. Het zou zomaar de drinktip kunnen zijn voor het komend weekend, inderdaad.
1: Ja,
0: en je kan het zelf dus heel makkelijk maken, want jij hebt net de espresso gezet. Die laat je nu even afkoelen, want ijs hebben we niet in huis hier, denk ik.
1: Ik heb het nog niet gevonden, dus we gaan het met koude koffie doen en koude gember ginger ale.
0: Ja.
1: En dan gaan we even de proef op de som nemen.
0: Lekker. Leuk dat we dat nog even doen. Want het is voor de mensen die... ik krijg best wel veel appjes. Het is mijn laatste ook, hè, van de invalbeurt. Want aangezien Gerard dus weer terug is maandag. Heerlijk, daar niet van. Is het voor mij klaar? Dus we doen af en toe zo'n leuk dingetje tussendoor.
1: Ja.
0: En het is alcoholvrijdag.
1: Alcoholvrijdag.
0: Dus het is ook een alcoholvrij dag. Dit is dan weer een alcoholvrij drankje wat je uit kan proberen op het terras. Je hebt ook nog een alcoholrijk drankje meegenomen.
1: Ik heb alcoholvrijdag. Van alles mee. Zeker.
0: Ben je in te huren voor de mensen die dit horen? Dat
1: zeker.
0: Je langskomt, ja?
1: Tuurlijk.
0: En ben je in te huren inclusief materiaal? Of ben je dan gewoon, is je bedrag dan 100 euro en dan moeten mensen zelf drank kopen nog?
1: Nou, dit is een marketing idee waar ik nog niet over na heb gedacht, maar ik denk dat het wel fijn is als mensen thuis de drank hebben. Dan ga ik de drankjes gek.
0: Ja, ja. Ja, en dan kom je met gekke recepten en ideeën.
1: Gekke recepten. Heb je nog een gek recept wat je zelf lekker vindt?
0: Nee, mijn was gekoelde rode wijn. Ik heb gisteravond 1 glaasje gekoelde rode wijn gedronken. Dat was natuurlijk taffes heet.
1: Ja.
0: En het was lekker en dat was wel eind van de dag. En we waren druk in de weer geweest overdag. Die kinderen waren lekker aan het spelen. En ze hebben met mijn vrouw even de fles opengetrokken. Eén glas gedronken wel. Anders zit ik hier weer uit mijn nek te lullen. Nog meer dan ik al doe. Dus dat is wel nog steeds gewoon mijn tip. Zeker met deze hitte. Gekoelde rode wijn. Oh la la la la la la. Echt heerlijk. Maar misschien moet ik je helpen. Dan kunnen we het even proberen naar Pointer Sisters, toch?
1: Lekker.
0: I'm so excited voor wat het gaat zijn.

0: I'm so excited, Pointer Sisters. Het is Radio Veronica met een klein experimentje hier. Ja, het is leuk. We moeten een beetje onszelf uitdagen en misschien tips geven. En misschien zijn wij net als met Marit Steenbergen, zijn wij de trendsetter. Zijn wij fanclub voor ginger ale met espresso.
1: Ik ben wel heel nieuwsgierig. Het ziet er wel. We hebben het gemaakt. Het is inderdaad een espressootje met wat ginger ale erbij. Dit is online een trend. Zijn we tegengekomen en gaan we even testen.
0: Ja, jij kijkt heel blij gewoon bij hoe het eruit ziet. Dus nou, het is een beetje koffieverkeerd of Guinness, kan het ook zijn?
1: Het is als je dit nu kijkt, ziet het er, ja, je zegt inderdaad Guinness. Het heeft wel een soort schuimlaag gekregen.
0: Het ruikt lekker, zeg. Ja, koffie, gewoon heel erg koffieig. Met een frisse toets.
1: Met een frisse toets?
0: Ja, ja.
1: Wil jij een slokje even
0: nemen? Heel graag. Oh, het is een heel grappig drankje. Oh, wel lekker.
1: Ik vind de koffie ver te zoeken.
0: Ja, een beetje op het eind. Hij komt na afloop. De afdronk is koffieig.
1: Hmm.
0: Oh ja, ik vind het wel lekker.
1: Ik denk dat ik er misschien wat minder ginger ale bij had moeten doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de verhoudingen een beetje uit verhouding zijn.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar dat is, ja, het is wel lekker hoor. Het kan je best wel tippen. Misschien.
1: Ja,
0: maar,
1: ja, het is ook een beetje. Ik heb het idee dat ik gewoon ginger ale aan drink. De koffie vind ik. Ja, de verhoudingen, sorry. Ja.
0: Het is misschien ook wel een beetje ingewikkeld doen om het ingewikkeld doen als je dit gaat bestellen op het terras. Ja, zeg meneer, mag je een espresso en een ginger ale?
1: Ja.
0: Oh, ja, dan zou hij ze gewoon naast elkaar zetten en dan ga je zelf. Ja, doe er maar een glas bij en dan moet je er dus eerst die espresso. Ja, leuk om thuis een keer te proberen. Dingen die met alcohol ook lekker zou zijn wel.
1: Een beetje vodka?
0: Kahlua?
1: Ja, lekker.
0: Ja, heerlijk. En we zijn er weer hoor. Goedemorgen, 7:30. En vodka is alweer gevallen. Kahlua is alweer gevallen. Koude wijn is alweer gevallen.

0: Conversation met de stem van Elvis Presley natuurlijk. Zo het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Vrachtwagens mogen niet meer op de Merwedebrug. En waarom lijken kinderen langer na de zomervakantie?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Goedemorgen, dan zijn we meteen met het laatste nieuws. Het is 6:58. En dat nieuws is in handen van Marijke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Den Haag is gisteravond een stille tocht gehouden voor een vrouw die vorige week in haar huis werd doodgeschoten. De honderden deelnemers hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, vrouwenmoord. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw een drone neergehaald boven Letland. Het is al de 2e keer deze week. Ook maandag werd een toestel neergeschoten. Waar de drone vandaan kwam, is niet bekend. Vrachtwagens die volgende week nog steeds het verbod op de Merwedebrug negeren, gaan meteen op de bon. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland.
4: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
3: Dagelijks rijden er nog zeker 1600 vrachtwagens over die brug. En Frank, ik ben even nieuwsgierig. Jij hebt 2 kinderen.
2: Ja.
3: Misschien nog een beetje te jong voor deze test, maar het AD vraagt zich vanmorgen af: waarom lijken kinderen toch zoveel langer na de zomervakantie?
2: Ja, ik heb het wel een beetje met mijn zoon, is 4. En die is wel echt, die is helemaal zo lang en dun aan het worden nu. Dus ja? Hij is gewoon zo lekker zo'n kindje nog, met her en der wat babyvet. Wat dan, en nu is het, hij heeft echt van die hele lange benen. Zijn vader is natuurlijk ook lang, dus het is niet heel gek. Maar ik heb het, ja, ik denk gewoon zon, veel buiten.
3: Ja.
2: Ja, veel aandacht.
3: Veel aandacht. Je denkt, dit is een beetje alsof je een plantje water geeft. Dat ja, ik denk alles, dat het misschien wel zo
2: is. Alles wat je aandacht geeft, groeit natuurlijk.
3: Ja, het klopt wel, inderdaad. De krant zegt ook dat veel opa's en oma's na de zomervakantie ineens zeggen: god, ben jij gegroeid? En is er dus af gaan vragen van, nou, hoe kan dat nou? Komt inderdaad door buiten spelen, door veel zonlicht, komt ook door veel slaap.
2: Oh ja.
3: Slapen jouw kinderen meer deze zomervakantie?
2: Nee,
3: je
2: kinderen gaan
3: naar school, hè? Dus
2: nee.
3: Dat is natuurlijk ook misschien net even de leeftijd.
2: Nee, vanaf dinsdag gaat hij.
3: Ja, voor het eerst?
2: Ja, het is een moment, hoor.
3: Spannend? Dus,
2: en ik vind het ook wel echt oprecht een beetje lastig.
3: Oh ja?
2: Ja, ik ben wel echt vergroeid met mijn zoon. Want hij kwam ter wereld toen ik switcht van baan. Hè. Ik ging van 3FM naar Radio Veronica. Daar zat best wel een groot gat tussen. Dus de eerste 3-4 maanden ben ik heel veel thuis geweest. Daarna ben ik gaan freelancen. Ofwel, soms werk je heel veel, soms werk je helemaal niks. En mijn vrouw werkte toen gewoon nog 4 dagen fulltime als advocaat. Dus die moest echt hard werken. Dus ik was er gewoon heel veel met hem.
3: Ja.
2: En nu gaat hij opeens weg, mijn vriend.
3: Ja. Ja,
2: is heel goed ook, maar ik ga hem zeker wel missen.
3: Ga je even een traantje wegpinken?
2: Ja, denk ik het wel, ja.
3: Ach, ja. Ah, snap ik wel. Het is toch ook de eerste die uitvliegt?
2: Zeker, dit is de eerste. Nu begint het afscheid nemen, zeggen ze. Ja. Want elke keer komt er dan zoiets. Maar ik hoop dat hij heel goed gaat slapen. Van dan naar school.
3: Ja, dat hoop ik ook voor jou. Het weer nog, we krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. Nou, die hoogste temperaturen vind je vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het ietsje koeler en kan er regen vallen.
2: Dankjewel, Marijke. Sheryl Crow heb ik voor je met All I Wanna Do. Komt eraan op Veronica.
5: Ekdom in de morgen.
2: Ach, en daarna gaan we gewoon dansen met Technotronic. Blijf luisteren.
5: Word wakker met Ekdom in de morgen. Dit is Veronica.
6: Luistert Frank op Veronica.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Technotronic, pump up the jam.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ik heb er nog eentje voor je op deze vrijdagochtend. Het is nieuw werk, het is natuurlijk vrijdag. New Music Friday is gewoon een begrip. En ik dacht, ik vind het wel leuk om even dit hier iets van te draaien. Ze zijn namelijk morgenavond bij mij te gast. Ik heb het over Van Dikhout. Op zaterdagavond tussen 6 en 8 maak ik eigenlijk mijn vaste radioprogramma. Ik mag altijd invallen hier in de ochtend zo. En ik vind het een heel goed liedje. Ik heb het over Van Dikhout. Dus ze hebben de afgelopen tijd al wat meer uitgebracht. Maar deze is echt spot on. Heeft zelfs iets van Bruce Springsteen. Qua muziek. Ja, niet qua stem natuurlijk, want daar lijken ze helemaal niet op elkaar. Het liedje heet Te Veel Is Niet Genoeg. Ja, ik vind het ontzettend goed en ik ga het nu aan je laten horen. Waarschijnlijk helemaal nieuw voor je. Des te leuker, toch? De naam uiteraard niet, het liedje wel.

0: competitie. Vorige week werd het 5-0 voor mij. Het was eigenlijk geen bal aan bijna.
1: Ik begrijp ook niet waarom je daar nou weer over begint.
0: Nou ja, omdat we hebben 2 weken deze quiz gespeeld. Hè. Volgende week gaat het uiteraard gewoon door met Gerard. Maar dit is een groot verschil met hoe het deze week gaat.
1: Ja, weet je, zou ik anders nog wat andere koeien uit de slag trekken? Nee, vorige week was een drama, nu staat het 2-2. Dus het is echt ongelooflijk spannend.
0: Het is de grande finale en het fragment van vandaag komt uit de podcast. Een van jouw favorieten, de Stijn, Toby en Jeppe Show.
1: Ja, dat is leuk.
0: Het is leuk, toch? Podcast waarin dus Stijn, Toby en Jeppe van alles bespreken met elkaar. Denk aan trends, culinaire tips, muzikale hoogtepunten en pikante verhalen. Momenteel zijn ze even op vakantie. Hè? Je moet die jongens ook even rust gunnen. Dus er wordt deze zomer allemaal hoogtepunten, de een naar de ander uitgezonden van de afgelopen 5 jaar. En de quiz van vandaag gaat over porno kijken. Toby vertelt allereerst even wat zijn eerste kennismaking met porno was.
2: Vroeger had je zo van die downloadwebsites, weet je. En dan had ik volgens mij, wilde ik een nummer downloaden. En ik had per ongeluk een filmpje gedownload. En dat was de zangeres was namelijk hetzelfde als de naam van die vrouw. En die rende gewoon met de blote tieten door een weiland. En dat vond ik al heel,
3: heel prikkelend.
2: Nou, Stijn heeft daar ook nog een mooi verhaal over. Waar Stijn vroeger op
1: aftrok. Nee, vertel even.
3: Nee, maar dit moet je even horen. Okay.
0: Nou, dit moet je even horen. Hij is onder indruk van het verhaal van Stijn. Ja, Jeppe. En dat gaat nog wel eventjes door.
4: Ik vind het echt...
3: Stijn, ik zal het nog eens inleiden. Stijn had namelijk een boekje.
4: Ja, het was niet een heel bijzonder boek.
1: Zeg nou.
0: Waar werd Stijn geil van? Wat van welk boekje raakte Stijn opgewonden? Is dat A, een kookboek? B, een schminkboek? Of C, een boek van de ANWB?
1: Oei!
0: Of weet je dit?
1: Nou, ik heb een vermoeden.
0: Ja.
1: Ik heb namelijk volgens mij...
0: Ja.
1: Weet ik het voorwerp waar Stijn opgewonden van wordt. Oh. Alleen nu kan ik het niet helemaal plaatsen bij die boekjes.
0: Oh, waar wordt er...
1: In die studio van de Stijn Toby Jeppe Show, daar hangt een schaar.
0: Nee, je kan meekijken natuurlijk tegenwoordig met podcast.
1: Op de webcam. En er hangt een schaar aan de muur. En volgens mij is het verhaal dat een van de jongens die schaar dus ontzettend vrouwelijk en aantrekkelijk vindt. En toen het mij ooit is uitgelegd, toen dacht ik ook van... oh, ik begrijp het eigenlijk wel. Het is een hele vrouwelijke schaar.
0: En vanwege de ronde vormen dan? Ja, waar je schaar... vingers in steekt en
1: maar nu moet ik even nadenken. Als het inderdaad gaat om die schaar...
0: Dan zou ik een kookboek zeggen.
1: Wel? Toch? Nee, ja, ik dacht al schmink. Een beetje knutselen, toch? Koken?
0: Ja, maar schmink is toch gewoon verf op je gezicht smeren?
1: Ja, maar dat is dan nog een beetje koken. Wanneer gebruik je een schaar? Dus je kruiden knipt.
0: Vleesschaar.
1: Vleesschaar.
0: Nou,
1: de ANWB, dat kan eigenlijk niet. Want ik denk toch dat die schaar dat een rol speelt. Okay. Welk boekje dat dan is?
0: Wat grappig dat jij dat überhaupt weet. Ja, ja. Kijk, in een boek van de ANWB staan natuurlijk mensen. En van mensen kan je... Hè, Toby werd toch geil van mensen die dan bloot door het weiland renden.
1: Ja.
0: Misschien is er ook wel iemand die bloot in de ANWB, half bloot in het ANWB-boekje staat.
1: Ja.
0: Maar schminken kan natuurlijk ook heel erotisch zijn.
1: Ja. Nou, ik denk dan toch... Ik vind het
0: maak een
1: zo
0: keuze.
1: Ja, ik ga dan toch misschien voor A.
0: Het kookboek?
1: Omdat hij dan toch... die schaar, ik weet het verhaal van die schaar. Het moet, of was dat Jasper? Dat kan altijd.
0: Ik heb geen idee, lieve Marijke. Ik ga je niet helpen.
1: Het
0: staat 2-2. Ja. Dus wie dit goed heeft, of in dit geval, als jij dit fout hebt, dan win ik.
1: Kookboek. Zeg nou even.
4: Ik hield van schminken.
0: Oh, wat is dit erg?
3: Het is een schminkboekje, maar er stond één vrouw in.
0: Ja, het was een grimboekje.
3: Een, wat was het?
0: Die was geschilderd, gebodypaint op schaar.
3: Die kon ze haar tiet zien, omdat het bodypaint was. Oh. En dat vond Stijn zo opwindend dat hij daar maar op aftrok.
0: Weet je wat? Half punt.
1: Dankjewel.
0: Half punt voor jou, half punt voor mij.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke idee. 2,5.
1: Goed gedaan, Frank.
0: Ja, god, wat een goed verhaal, hè. En die schaar is echt insane dat je dat wist.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Alle verf super voordelig.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Goedemorgen. Laatste nieuws krijgt van Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. In het Zeeuwse Koudekerken, niet ver van Vlissingen ligt dat, is gisteravond een dierencrematorium afgebrand. De vlammen sloegen uit het dak en de schoorsteen. En er was ook veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eentje heeft brandschade, een ander rookschade. Er is niemand gewond geraakt. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen ze nu in het buitenland. En de Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in de Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen. Want ja, het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de politie gaat boeren die zometeen met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden, maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis daar protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Het weer dan. We krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogtemperaturen vind je vooral in het oosten en het zuiden van het land. En komend weekend wordt het ietsje koeler en kans op regen.
19: Dankjewel, Marijke.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
21: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
29: geeft ruimte.
30: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
32: Let's go!
17: Dit is Radio Veronica.

0: Wat een heerlijk setje is dit toch, hè? David Bowie en Mick Jagger sloegen de handen ineen. En toen kregen Dancing in the Street. Goedemorgen, het is 7 over 7. Altijd lekker als het allemaal zo samenvalt. En het is de dag dat er weer veel gesport is gisteravond. Ja, ik heb voor de buis gezeten tot 8:55. Toen ben ik naar bed gegaan.
1: Wat heb je allemaal gekeken dan?
0: Nou, ik heb eigenlijk vooral de eerste 20 minuten van Ajax gekeken tegen Shelbourne. En die waren prima. Toen werd er gescoord, stond 1-0. En net voordat ik hem uitzette werd het 1-1 nog wel. En toen dacht ik, nou, na mij de zonvloed, dit zal wel loslopen. Bleek uiteindelijk 2-2 te worden tegen Ajax Shelbourne. Maar Ajax is door, dus dat is belangrijk.
1: Het voor de Conference League gaat best goed voor Ajax, toch?
0: Ja, maar dit was wel echt gênant.
1: Ja, was het? Ja.
0: Shelbourne staat 5e in Ierland. Ken je één Ierse ploeg?
1: Ja, maar Shelbourne. Je vraagt je ook echt aan de verkeerde.
0: Nee, maar niemand kent het. Ik ken geen Ierse ploeg. Shelbourne nu, omdat we er tegen gespeeld hebben. Ja. Maar ik heb geen idee verder. Twente speelde 3-3 en dat was eigenlijk ook niet heel goed, want die hadden vorige week 6-0 gewonnen. Dus het is moi allemaal. Het is een beetje de avond geweest van de gelijke spelen als het gaat om voetbal. Maar zowel FC Twente als AFC Ajax zijn allebei door naar de volgende ronde van de Conference League. Dat zijn de play-offs. En als ze die hebben gehaald, dan zit je echt in het hoofdtoernooi.
1: Ja,
0: van de Conference League. Want het echte hoofdtoernooi is natuurlijk
1: De Champions League. Waar NEC kans op maakt. Dat wil ik toch maar even nog een keer gezegd hebben.
0: Zeker, die gaan dinsdag weer voetballen. Ja, leuk hoor. Het is echt ontzettend leuk. We doen het goed. De PSV en Feyenoord doen sowieso mee met de Champions League dit jaar. Dus het is een leuk Europees seizoen zit eraan te komen voor de Nederlandse clubs. Dan, ja, mijn fanclub, hè. Dit is echt fantastisch weer.
1: Jouw fanclub?
0: Mijn fanclub die ik aan het oprichten ben.
1: Oh.
0: Nee, niet voor mij, niet voor Van der Leyen. Nee, ik ben een fanclub aan het oprichten voor Marit Steenbergen.
1: Oh ja, jij bent daar heel erg fan van.
0: Zeker, de zwemster met de mooiste techniek ooit. Als het gaat om hoe je door het water glijdt. Heeft gisteren weer zilver gepakt. Het is ontzettend knap. Ze is zo goed. Ze is ook ontzettend leuk. Daar niet van. Dus ze komt leuk over in de interviews. Niet het allerbelangrijkste natuurlijk. Want ze zwemt gewoon vooral heel erg goed.
1: Ja.
0: Ze is heel goed in de sport. En we gaan zoveel van haar horen nog. En je hoorde haar niet voor het eerst hier, want ze haalt al zilver en goud en noem maar op. Maar wij gaan haar wel nog groter maken. Waar het kan, ga ik dat proberen. En dan nog, laatste sportblokje. Femke Bol, Femke Broedersbol, ze is getrouwd ondertussen. Die is de rentefinale van de 800 meter vanavond.
1: Ja, spannend.
0: Leuk, toch?
1: Ze heeft gisteren ook weer een prijs gewonnen, toch?
0: Oh, dat
1: is
0: niet zo veel.
1: Geloof ik. Dacht
0: Femke,
1: ik.
0: Onder Fem? Oh, dan gaan we even op.
1: Heb ik dat niet goed? Nou, in ieder geval, ze doet het echt supergoed.
0: Zij is altijd goed, maar ze heeft natuurlijk die overstap gemaakt van de 400 meter naar de 800 meter. 400 meter was de allerbeste van de wereld vaak, of soms ook niet. Ze wisselt een beetje stuivertje met een ander. Maar zeker van Europa. En nu zijn natuurlijk de EK, de Europese kampioenschappen. En die 800 meter, ja, ik denk, ik heb haar zien rennen op die 400 of op de voorrondes van de 800 meter. Het ging zo makkelijk. Het is zo oneerlijk. Je ziet haar gewoon, ja, alsof ze een blokje omdoet. En die mensen erachter zo, allemaal slijmslierten en zo. En zij, top, pop, pop, die grote passen, joh.
1: Echt een hinde.
0: Nou, maar echt. Ja, nou, mooi. Dat is een mooie omschrijving inderdaad. Ja, ik ben met mijn sporthart, jongen, die kan het echt. Dit is heerlijk. Die vult zich helemaal. En zometeen hebben we nog iets sportigs. Maar dat is in combinatie met dieren. Dat moet jij dan weer aanspreken. Wat voel jou nog op vandaag, Marijke?
1: Nou, als ik jou vraag, wat is nou het warmste moment van de dag?
0: Bedoel je voor mezelf of buiten?
1: Buiten.
0: Ja, ik weet dat het is verschoven naar eind van de dag altijd. Vroeger was het al tussen 12 en 3, dacht ik. En nu is het zo rond 5 uur.
1: Ja, dat is dus niet zozeer verschoven. Oh. Het is gewoon een misvatting. Dat is wel leuk dat je daarover begint. Want ik was de AD aan het lezen en daarin stellen ze zichzelf ook de vraag van, nou, wat is nou het warmste moment? Iedereen, ikzelf ook, dacht altijd zo rond 12 en 3. Tussen 12 en 3.
0: Omdat je dan uit de zon moest blijven, dat was de tip vroeger.
1: Nou, dat is dus ook wel zo. Ja. Het is een misvatting. Tussen 12 en 3 is de zonkracht het sterkst.
0: Dus
1: dan moet je inderdaad of heel goed smeren of niet in de zon gaan liggen. Maar het warmst is het tussen 3 en 6. Heeft allemaal te maken met dat de aarde die warmte dan nog vasthoudt. Waardoor het warmer is in je tuintje. Pas 's avonds koelt het weer af. Dus het warmste moment is einde van de middag. De sterkste zon is begin van de middag.
0: Precies, dus eigenlijk moet je gewoon tussen 12 en 7 binnen blijven.
1: Misschien is dat het allerbeste.
0: Maar nooit meer naar buiten gaan. Nooit meer naar buiten gaan. Ja, zometeen dus iets met sporten en dieren. Het heeft te maken met een hamster.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik zou blijven luisteren hoor.

Imagine Dragons en Thunder. Thunder. Thunder. Radio Veronica. Daarvoor nog Halleluja van Dr. Alban. Ja, de hamster ligt nog op één oor, dus hij wordt wakker gemaakt. En als hij bij de pink is, dan kunnen we even met hem bellen. Over 3 minuutjes hoor je het hier voor het verhaal van de hamster.

0: Beste film ooit, als je naar mij vraagt. Fakie Valley, Grease. Ik ben geen filmliefhebber, hè?
1: Dus verbaas mij.
0: Ja, maar de muziek, de verhalen, John Travolta, Olivia Newton-John, de nostalgie, gewoon alles. Ja, I love it. I love it.
1: Oh, leuk.
0: En ook de muziek, dus ja, Grease hoor je. Ja, we hadden het er net al eventjes over, een hamster. Het heeft alles te maken met... Jij bent ook wel een sporter natuurlijk, dus jij kent de app Strava.
1: Ik ken het, ja.
0: Toch? Ja, ik gebruik hem ook. Nou, ja, deze zet je aan als je gaat hardlopen, wandelen, fietsen of iets anders. Kan ook in de gym. En,
1: het is vooral om te laten zien je resultaat, toch?
0: Ja, en dan kan je kijken hoe hard je hebt gerend en zo. En kan je ook laten zien aan de rest van de wereld hoe goed je wel niet bent.
1: Daar gaat het om.
0: En dat je weer gegaan bent. Oh, Pieter is weer gegaan. Dat moet ik ook wel. Ja. Nou goed, in Utrecht is een opmerkelijk gebruiker van deze app Strava. Die gaat onder de naam Molly schuil. Molly rent 70 kilometer per week.
1: Oh.
0: Dat is best wel veel. 10 kilometer per nacht met een snelheid van ongeveer 11 kilometer per uur. Ja, het is een ongekende prestatie. Molly is dus geen mens, maar een hamster. Er zit wel een mens achter deze hamster. Achter elke goede hamster staat een goed mens natuurlijk. En dat is het baasje van Molly. Thijs de Buk. Thijs, goedemorgen.
2: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ja, vertel eens eventjes. Waarom ben je een account begonnen voor je hamster sowieso?
2: Dat is echt een hele goede vraag. Ik gebruik zelf dezelfde app, Strava. Ja. En mijn hamster die rent ontzettend veel. Hij doet twee dingen, rennen en slapen. En ik vond het wel leuk om een beetje te kijken hoe ver rent hij nou, hoe snel gaat hij. Het is geen 11 kilometer per uur hoor, meer rond de 3 dat hij zit.
0: Oh, meer 3 kilometer per uur, oké.
2: Ja, hij gaat niet zo heel snel, maar hij gaat wel heel lang en consistent.
0: Ja.
2: En blijkbaar gaan de hele dag door. Dus we wilden wel eens weten, wat doet hij nou echt op zo'n nacht?
0: Want jij ziet hem dan rennen in zijn hamstermolentje, daar doet hij het allemaal wel. Of gaat hij echt door zijn hele, hoe noem je dat, zijn hele kooi?
2: Nee, gewoon in het modetje. Alleen het modetje kan ik ook tracken. Als je andere meters maakt, dan is dat verloren meters. Die komen niet op Strava.
0: Nee, precies. En hoe doe je dat dan technisch? Hoe track je zo'n hamstermolen?
2: Goeie vraag. Het idee is een beetje hetzelfde als bij zo'n oude fietscomputer.
0: Ja.
2: Als je dan een magneetje aan het wiel hebt en elke keer als het wiel ronddraait, weet je hoe lang het wiel is. En dan tel je dat op en dan heb je de afstand en de snelheid, et cetera. Dus ik heb een magneetje aan de andere achterkant van het wiel gehangen. En dan daarbij een sensor en dan een klein computertje die het allemaal bijhoudt. En elke ochtend gaat er iets draaien op mijn laptop dat het automatisch naar Strava stuurt. Dus ik hoef helemaal niks te doen. Alleen Molly moet harder werken op dinsdag.
0: Ja, Molly moet heel hard werken. En heeft jouw hamster een vast patroon? Rent hij het altijd achter elkaar, die 10 kilometer? Of stopt hij ook ondertussen even? Doet hij een intervalletje?
2: Hij doet vooral intervalletjes inderdaad. Hij begint wel altijd op hetzelfde moment rond 9:45 ongeveer.
0: Ja.
2: Beetje speling eromheen. Maar daarin is hij heel steady. Dan gaat hij gewoon lekker beginnen, een beetje water drinken, weer wat rennen, weer wat water drinken. En dan tot 4:00 of zo uit het vol.
0: Nee, joh, de hele nacht is
2: voor de rest van de dag.
0: Ja. Mijn god, maar word jij er niet lijf van dat molentje dan?
2: Hij hoort hem niet heel erg. En hij staat ook niet in de slaapkamer, dus dat...
0: Dat scheelt wel.
2: Kan ik hebben.
0: Heb je er al over nagedacht om een keer met hem mee te trainen, met Molly? Dat je gewoon een loopband ernaast zet en samen gaat rennen?
2: Nou, wat ik wel zat te denken is dat ik misschien zelf een keer moet challengen om meer kilometers aan hem te lopen in een week.
0: Dat is een goeie.
2: Maar dat is me nog niet gelukt. Nee, ik heb iets van 60 halen.
0: Maar het is echt fors. Veel. Het is echt veel, hoor. Als je dat in een week bent. Wat goed zeg. Leuk. Kunnen wij Molly volgen op Strava ook, als je dat hebt?
2: Zeker, ja. Hij heet gewoon Molly, met een hamster smileytje erachter. Hij is inmiddels vrij populair, dus als je gewoon Molly Strava googelt, dan kom je wel bij hem uit.
0: Oh, wat goed. Wat leuk. Nou, succes. Fijn weekend voor jou en natuurlijk ook voor Molly en Renze. Hè. Doe voorzichtig.
2: Dankjewel, hè. Heel fijn dag.
0: Doei thuis.

0: Comeback en Stay op Radio Veronica van Paul Young. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Natuurbrand Veenendaal onder controle. En waarom sommige mensen geen ijs meer willen bij McDonald's.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Goedemorgen, precies 19:30 is het. En zoals verwacht, het laatste nieuws. Het bereikketel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de fik. Het nablussen gaat nog een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege die natuurbrand daar. 1800 mensen moeten hun huis uit. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een rel over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kom. Het was bijzonder wat daar gebeurt allemaal.
0: Ik heb het voorbij zien komen. Ik vond het ontzettend grappig. Hij heette grappig. Hij heette ook iets van Bin, toch?
1: Bin-face. Count Bin-face. Ja,
0: heel grappig. Maar fijn voor Farage dat hij gewonnen heeft, want anders is het heel gênant geweest.
1: Ja, wel een beetje. Goed, nu probeert hij weer via de achterdeur dus weer het Britse parlement in te sluipen. We gaan het allemaal gaat houden.
0: De Britse politiek is eigenlijk heel interessant. Als je er een beetje in verdiept, daar gebeuren zoveel rare dingen de hele tijd.
1: Ja, daar zou je een Netflix-serie van kunnen maken.
0: Maar echt,
1: ja. Hoeveel premiers hebben ze de afgelopen 10 jaar al niet gehad? Ja, echt bizar.
0: 6, 7 of zo. Ja, dan, ja, je had het over ijs bij McDonald's.
1: Ja, er gaat iets mis namelijk daar. Hou je daar wel eens een ijs?
0: Ja, zeker. Daarom, ik weet niet of ik het bericht wel wil horen.
1: Ja, echt vies vind ik het niet. Ik heb wel wat ergers een keer meegemaakt bij de McDonald's, maar daar kom ik zo op terug. Er gaat een filmpje rond van een fout bij het ijs maken bij McDonald's, wat blijkbaar regelmatig gebeurt. Want onder het filmpje reageert iedereen met, hey, dit had ik ook, dit had ik ook, dit had ik ook. Wat gaat er nou fout als je zo'n hoorntje haalt?
0: Ja.
1: Met zo'n soft ijs. Dat is dan zo'n hoorntje die je kan bestellen daar. Wat er dan gebeurt, is dat je dan het hoorntje hebt met het ijs en dat er om dat ijs nog een papiertje zit. Dus het lijkt dan alsof het ijs in een soort papieren bakje is gedaan. Ja. En dat dan in het hoorntje.
0: Dus dan zit je papier te eten?
1: Ja.
0: Oh, hè?
1: Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Maar blijkbaar is het iets wat vaak gebeurt. Dus ik vraag me ook wel af, mocht er iemand luisteren die bij de McDonald's werkt, die weet hoe dit werkt.
0: En waarom dat papiertje dan nog in het zit dat dan in het hoorntje of gaat dat mee met het ijs?
1: Ja, ik vraag me dus heel erg af hoe dat werkt.
0: Maar hier kan je lelijk in verslikken wel.
1: Ja. Of als je dan een hap neemt van het hoorntje, dat je dan dus papier in je mond hebt.
0: Ja, dat is wel niet lekker.
1: Maar goed, echt heel vies. Valt wel mee. Ik heb een keer gehad.
0: Ja, wat wel echt heel vies is. Dus.
1: Heel vies.
0: Ja.
1: Maar toen was het nog McFlurry. Dat heb je nog steeds.
0: Oh, heerlijk. Dat is eigenlijk mijn lievelingsijsje.
1: Ja, dat is hartstikke lekker. En er zat bloed in.
0: Hoe kan dit?
1: Ja, dat was een medewerker die zich had gesneden, denk ik.
0: Nee.
1: Heel.
0: En hoe wist je dat het bloed was?
1: Ja, ik eet nooit iets met aardbeien saus. Ik denk iets met chocolade. Er zat allemaal bloed. En ik denk, dit klopt niet helemaal. Dus ik ben ermee teruggegaan, heb een nieuwe gekregen. Dat is heel vies. Dat is heel vies.
0: Heb je ooit nog een McFlurry gegeten wel daarna? Meteen die nieuwe die je had gekregen?
1: Ja,
0: heb je ook gegeten?
1: Tuurlijk. Tuurlijk. Nee, je moet het dan ook meteen het ijzer smeden als het heet.
0: Zeker.
1: En een McFlurry zou ik niet willen missen.
0: Nee.
1: Het is ook wel weer voor een McFlurry. Ja, een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen, vooral in het oosten en zuiden. En het weekend, nou gaat het een beetje afkoelen en kan er wat regen vallen.
0: Nou, sterkt iedereen.

0: toch? Zoveel hits inmiddels al. Dit is zijn laatste hit, Mr. Know It All. 16, 17 en 18 maart 2027 in de Ziggo Dome te Amsterdam. En het is echt live ook een aanrader.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: Daarvoor nog Starship We Built This City op Radio Veronica. Ja, het is een beetje zo aan het einde van de zomervakantieperiode. Het hoogseizoen, iedereen gaat weer langzaam werken en dergelijke. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die op vakantie gaan. Of nu dus pas juist op vakantie gaan of weer terugkomen. In ieder geval, we kunnen gratis en helemaal voor niks op vakantie in iemands hoofd. Je hoeft niet in te checken, je hoeft niet in te pakken. Je hoeft helemaal geen eten voor onderweg te maken. Je kan gewoon blijven zitten waar je bent en meereizen met Annabel van Eyck uit Soest. Annabel, goedemorgen. Hi.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Neem ons mee naar jouw prachtige vakantieherinnering, dat we op de achterbank mogen zitten of naast je in het vliegtuig en we gaan helemaal in jouw verhaal op.
2: Oké, nou ja, kijk, 7 jaar geleden, toen ging ik voor het eerst op vakantie met mijn vriend, mijn nu verloofde. En we stonden gewoon op de camping bij het Gardameer in Italië. En ja, het was gewoon een waanzinnige vakantie. Het was gewoon heel gezellig. Ik bedoel, 7 jaar later gaan we bijna trouwen.
0: Oh.
2: Maar overal waar we kwamen, werd gewoon het nummer True van Spandau Ballet gedraaid.
0: Mooi.
2: Overal. En mijn vriend die vond het nog niet eens zo'n heel leuk nummer. Maar we kwamen er gewoon niet omheen. En op een gegeven moment zaten we gewoon bij onze tent op de stoeltjes.
0: Ja.
2: En echt de buren zetten hem op.
0: Nee.
2: En toen keken we elkaar ook echt aan van ja, Jezus. We komen er gewoon niet omheen.
0: Het kan geen toeval zijn meer. Nee, het was overal, in elk restaurantje. Nou ja, zelfs dus op de camping bij de buren.
2: Ja, het was echt niet normaal. En eigenlijk vanaf dat moment is het een beetje ons liedje geworden.
0: Ja, en je zei dus even tussen neus en lippen door dat je gaat trouwen. Komt deze dan ook voorbij uit de bruiloft?
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar echt in een openingsdansvorm of gewoon DJ wil je deze keertje opzetten?
2: Nee, we gaan als iedereen plaats gaat nemen, zeg maar. Daar hebben we een leuk playlistje gemaakt. Want in de loop van tijd hebben we natuurlijk wel wat meer liedjes die bij ons passen. Dus al die liedjes die zitten in de playlistje. En als iedereen gaat zitten, dan hoor je onder andere True.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, je hoort hem nu ook op de radio. Het Gardameer,
2: leuk.
0: 7 jaar geleden, hè, was dat ongeveer?
2: Ja, 7 jaar geleden.
0: Mooi. Zitten we daar naast Annabel en haar vriend op de camping. Op zo'n campingstoeltje ook, neem ik aan.
2: Ja, echt zo'n vissersding.
0: Ja, lekker. Wit wijntje erbij.
2: Precies.
0: Oh, goed. En dan deze op de achtergrond. Dankjewel, Annabel. Yes. Geniet van Spandau Ballet.
2: Dankjewel.

0: Panda Ballet. En True op Radio Veronica. Lekker aan het Gardameer met Annabel en haar vriend. Ik wil even aandacht voor het volgende. Misschien heb je haar naam al een paar keer voorbij horen komen hier op Radio Veronica. Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het gaat namelijk over de 5-jarige Muk. En Muk leidt aan een ernstige vorm van kinderdementie. En in Amerika is er zicht op een nieuwe behandeling. Alleen dat kost dus 1 miljoen euro. Dat is echt ontzettend veel geld. Nu is onze grote vriend en collega Rob Stenders van de Bonanza een paar weken geleden in de bres gesprongen. Ontzettend goede actie om te helpen om dat geld bij elkaar te brengen. Toen stond de teller op 500.000 euro, dus op de helft. En we hebben net even gekeken hier met de redactie. Inmiddels is er meer dan 800.000 euro opgehaald, oftewel 81% van het einddoel. Dus we komen steeds dichterbij. En toen dacht Rob Stenders, ik moet mijn netwerk inschakelen. Ik moet al mijn muzikale vrienden eventjes bellen. En Danny Vera die hapte toe en die wil heel graag zijn steentje bijdragen. Met namelijk iets heel speciaals.
1: Ergens een klein steentje bij kunnen dragen dan met alle liefde. En eigenlijk dacht ik, het wordt veel bijzonderer, want ik heb een heel leuk pakhuis. Ja. En er zit ook een soort studiootje in en een bar. En toen dacht ik, nou, misschien is het veel leuker dat ik een huiskamerconcert bij mij doe. Dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil

hoogste bod nu op voor Danny Vera's huiskamerconcert. Dat is een mooi bedrag. Danny Vera is natuurlijk ook wel een fenomeen. Over fenomenen gesproken. Stichtingmuk.nl. Dit is Stardust and Music Sounds Better With You.

0: the line.
1: Ik krijg een leuke audio-appje binnen.
2: Ja, morgen langer. Ah, het zonnetje schijnt. De muziek is goed. Wie doet me wat? Hey, succes daar, hè.
1: Hoi, hoi. Ja, dat is precies wat de radio moet zijn toch op dit soort dagen. Het is vrijdagochtend, fijne muziek, het zonnetje schijnt inderdaad. En zometeen deze. Hou me hier, hou me hard.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: Wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Ja hoor, het is 8 uur. En het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Een groot boerenprotest vandaag. De eerste boeren zijn al gezien inmiddels op de A59 bij Vlijmen. Op dit moment kunnen andere auto's daar nog wel langs. De boeren zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is straks een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Volgens de verslaggever van Hart voor Nederland is het daar nu nog rustig.
8: Ja, er zijn wel wat boeren nog niet massaal aanwezig. Hoor. Ik denk dat ik misschien 15 heb geteld.
7: Maar er begint om 10 uur een vergadering straks over vergunningen. En dan pas wordt grote drukte verwacht.
8: En er worden ongeveer 2500 mensen verwacht. Dus dat staat hier straks helemaal afgeladen vol met mensen.
7: De politie heeft laten weten geen demonstranten tegen te gaan houden, tenzij ze echt de snelwegen gaan blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels wel onder controle. De brandweer denkt nog wel een tijdje bezig te zijn met nablussen. En een unicum in het politieke bestuur van Tiel, want Forum voor Democratie heeft daar een deal gesloten met PRO, voorheen GroenLinks PvdA. En daarom komen ze nu samen in de lokale coalitie daar. De twee partijen die de verkiezingen eigenlijk wonnen doen niet meer mee, want die liggen onder vuur door een vertrouwensbreuk. Nou, de Gelderlander, en zo klinkt het ook wel een beetje, noemt de Tielse politiek een groot wespennest. Het weer dan, we krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. De hoogste temperaturen vooral in het oosten en zuiden van het land. En het weekend koelt het een beetje af. En is er kans op een spatje?
6: Hela, goed nieuws eigenlijk wel. Zeker voor de natuur.
7: Zeker.
6: Dankjewel, Marijke.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week in de bonus. AH

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Dit is Radio Veronica.

0: Nena und 99 Luftballons. Daar zijn we met de ochtendshow van Radio Veronica. Het is 10 minuten over 8. Bereiken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is de dag van het boerenprotest natuurlijk in Breda, Den Bosch.
1: Den Bosch.
0: Oh, ik was even in de war. Den Bosch, hè? Ja. Ja, het wordt druk. 2500 mensen verwachten ze daar. Het is de dag van dat Ajax en FC Twente door zijn voor de Conference League naar de play-offs. Waren wel miserabele wedstrijden.
1: Ja,
0: maar ze zijn door.
1: Het gaat om het ei dat uiteindelijk gelegd is, toch?
0: Zeker. En er is veel gescoord. 3-3 bij Twente, 2-2 bij Ajax. Dus dat is wel leuk. Veel
1: dit betekent
0: te zien.
1: Dan dat ze nog een wedstrijd moeten spelen. En dan komen ze mogelijk in de Conference
0: League. Het is ongekend hoeveel. Ja, dat is gewoon. Ajax en Twente hebben het niet super goed gedaan vorig seizoen. Althans, voor Twente begrippen best wel dat ze Europees spelen. Maar niet fantastisch. Dus dan moet je heel veel voorrondes door voordat je een play-off mag spelen. En dan zit je pas echt in het eindtoernooi. En dat is voor hen dus de Conference League. Europa League hebben we ook ploegen die daar aan meedoen. Ja, NEC moet natuurlijk nog eventjes alles op alles zetten volgende week om aan de Champions League mee te doen. Waar heel ook Feyenoord spannend. En PSV dan weer in zitten. Dus, ja. En we doen het best wel goed. En verder is het natuurlijk de dag dat het 38 graden wordt. 38 graden, 38. Hoe dan?
1: Het is mij te heet. Hoor. Ja.
0: Ja, het viel mij mee gisteren. Hoe ben jij de dag doorgekomen dan?
1: Binnen.
0: Ja, nou ja, precies.
1: Nou, misschien heel stom, want ik heb ook het gevoel dat ik naar buiten moet.
0: Ja, maar nu niet hoor. Dit is overleven wel.
1: Nou, ik vind dit echt, weet je, lekker cool binnen. Helemaal goed.
0: Ja, nou, zeker. Dus kleed je erop en drink genoeg water. En ja, echt goed smeren. Tussen 12 en 3, hè. Dat is een zonkracht het hoogst. Dat is het warmste eind van de dag. Nou, dan ben je weer helemaal bijgepraat. Dan nu... Laatste polletje ook van deze invalflow-show natuurlijk. Volgende week is Gerard weer. Die landt dan met het vliegtuig. Ja, en daar gaat hij over, het polletje. Ik wil graag een ja of een nee van jou. Aan welke kant sta jij? Er is geen goede of slechte kant. Ik wil gewoon ja of nee. Het polletje van vandaag. Meteen gaan staan als het vliegtuig geland is, zodat je er zo snel mogelijk uit kan. Je weet wel, hè, van die ongeduldige mensen. Dat pling en oh, en staan. Waar sta jij?
1: Het is echt een enorme nee.
0: Ja, echt waar? Blijf jij heel rustig zitten?
1: Ja,
0: dan,
1: maar het is een bepaalde volgorde dat je eruit mag. Dus als jij achter in het vliegtuig zit en je gaat al staan. Kijk, als je misschien de benen wil strekken, kan ik me er iets meer voorstellen. Maar het heeft volgens mij te maken met bagage pakken en gewoon snel het vliegtuig uit willen. Maar dat kan dus niet.
0: Aan de bovenkant, die handbagage al vastpakken. Ja. Ja, ik moet maar zeggen dat ik me hier wel schuldig ga maken. Dus ik sta aan de ja-kant in het polletje.
1: Oh.
0: En het heeft vooral wel te maken met die benen strekken. Ik ben dus vrij lang, 2,2 meter. En zeker in zo'n chartervliegtuigje zit ik helemaal opgevouwen. Dus als het kan, ga ik liever 20 minuten staand wachten dan zittend wachten. Mijn bagage laat ik wel ongemoeid. Maar geen nuance hier. Het is gewoon ja of nee. Aan welke kant sta jij in het polletje? Meteen gaan staan als het vliegtuig geland is. Zodat je er zo snel mogelijk uit kan. Ja of nee, stuur het door via de app van Radio Veronica.

0: Sting. Op Radio Veronica. If I ever lose my faith in you.
1: Ach, wat is er weer leuk en wat komt er veel binnen. Dank, dank, dank, dank daarvoor. Ja, het gaat dus over het volgende. Misschien heb je het wel eigenlijk net gedaan. Dat je terugkomt van vakantie en dat je gewoon daar alweer stond of juist bleef zitten. Meteen gaan staan als het vliegtuig geland is, zodat je er zo snel mogelijk uit kan. Dat is het polletje. Er komen ontzettend veel reacties op binnen. Dank daarvoor. Leuke nog wel. Een ja is van Renny. Ja, ik ga wel meteen staan, maar ook omdat het fijn is om voordringers te stoppen. Ja, ja, een beetje de mensen dwarsbomen. Bas die zegt nee, daar pas ik voor. Hendrik Bakker zegt ook nee. Nee, heel veel nee's komen er binnen. En een leuke appje van Jordi, die moeten we misschien even terugbellen. Ik wil meer weten.
2: Jordi.
1: Hey Jordi, goedemorgen. Je spreekt met Frank van Radio Veronica.
2: Hey Frank.
1: Hi, je zit in het polletje. Welkom, welkom. Yes. Hey, met ongeveer 2000 vluchten gedaan te hebben, zeg ik volmondig blijven zitten. Of in ieder geval blijven staan. Ben jij piloot, denk ik dan?
2: Nee, zeker. Ik werk met artiesten en de Nederlandse DJ's doen het nogal goed over de grens. Dus die vliegen vaak over de wereld heen.
1: Ja, maar jij staat aan welke kant sta jij dan als qua polletje? Het is ook lekker,
2: zitten,
1: toch?
2: In ieder geval blijven staan. Want als je namelijk, als het begint te lopen in het gangpad, dan iedereen volgt als een soort schaap. Dus als je dan een rijder voor zit, kom je er nooit meer tussen. Tenzij ik zet altijd mijn rugtas dan heel pontificaal op die armleuning, zodat het blokkeert.
1: Oh, ja.
2: En zo kom ik er dan uit. Maar anders kom je er niet doorheen.
1: Nee, maar je kan, ja, oké, maar je kan toch helemaal niet lopen? Het is toch in principe helemaal vol ook, als mensen daar al staan te wachten?
2: Ja, maar dat gaat natuurlijk dringen. En zodra het ook maar beweegt, dan krijg je die druk naar voren en dan gaat het lopen. Dus je kan zeker wel gaan staan.
1: Ja.
2: Alleen als je maar wacht totdat de rijen voor je vertrokken zijn. Precies. Dat is het vliegtuigetiket eigenlijk.
1: Ja. Dus als het gaat om staan terwijl het en wachten, dat zeg je op zich kan wel, maar het slimste is eigenlijk gewoon om te blijven zitten. Dus aan welke kant sta je dan als ik even het polletje nog keihard neerzet? Meteen gaan staan als het vliegtuig geland is, ja of nee?
2: Blijven zitten.
1: Blijven zitten, nee. Eén kleine vraag nog, met welke DJ's heb je allemaal rondgevlogen?
2: Afrojack, WNW, Rehab, Erik Prits, Sander Kleinenberg.
1: Leuk.
3: Ja, dat zijn toch geen privéjets?
1: Zijn dat geen privéjets? Moet je ook blijven zitten?
2: Nee, niet altijd. We vliegen niet altijd privé. Zeker wel veel gedaan. Maar we vliegen ook vaak vooruit. En het is niet altijd privé.
1: Nee, okay.
2: Dat zie je altijd. Maar meestal is het ook wel gewoon normaal, hoor.
1: Wat leuk. Polletje, ja, het zat er wel aan te komen. 90% zegt gewoon lekker blijven zitten. Dus nee, als het gaat om opstaan terwijl het vliegtuig geland is. 10% mensen die zeggen, komen er gewoon eerlijk vooruit. Ja hoor, ik ga staan en probeer zo snel mogelijk naar buiten te komen. Vind ik ook mooi. Dankjewel jullie en fijne dag.
2: Graag gedaan.
1: Hoi.

0: Gimme All Your Love In. ZZ Top op Veronica. Zo het laatste nieuws, maar eerst... Ja. Zing! Leuk spelletje om mee te zingen, maar vooral om geld te innen. Dat doe je middels een fragment af te zingen na het ping. En dan kan je eerst kwalificeren. Als je daarna nog 3 fragmenten goed hebt, win je dus die 150 euro. Lekker bedrag, toch? Oké, daar gaan we. Ja, vind je het moeilijk,
1: Marijke? Ik vind hem wel pittig.
0: Och, het wordt niet veel gezongen in dit liedje, dus ik dacht, dan moet het wel kunnen. Maar vind je hem ook moeilijk? Succes? Vind je hem makkelijk? Zing het dan eventjes in via de audio-app-functie van de Radio Veronica-app. Zo meteen laatste nieuws dus ook. Wat zit daar dan weer in?
1: De eerste tientallen boeren met hun trekkers al de wegen op. En waar is onze mondigheid bij de dokter?
0: Blijf luisteren.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is 8:30 precies. Er staat even vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. Komt door een vrachtwagen met pech. Heb je 8 minuten extra reistijd. Laatste nieuws er meteen achteraan. Niks, geen vertragingen. Marijke Ketel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet alles voorbereid, zie ik nu.
4: Dat wat is ook
5: een
4: doen?
5: Beetje. Nou, ik ben, zeg het maar. Ik heb het nu wel. Ik moet even refreshen.
4: Ja, oké. Nee, ik moet misschien even uitleggen. Het is alcoholvrijdag. Misschien even daarmee te maken. Het kan ook alcoholvrij dag zijn, maar vandaag is het alcoholvrijdag.
5: Daar
4: heeft niks mee te maken. Nee.
5: Ik was gewoon erg druk met andere zaken.
4: Goed, het laatste nieuws.
5: Excuus, een hele goede morgen. Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Dat mag van de politie, zolang ze de snelwegen niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. En daardoor komt er minder geld in onze schatkist, claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is. En een grote natuurbrand in Duitsland, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichterbij huizen. En daarom moeten alle 1800 inwoners nu daar hun huizen uit. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. En wij Nederlanders staan bekend als best mondig. Mm-hmm. Wij zijn best wel brutaal. Mm-hmm. Veel assertiviteit.
4: Ja.
5: Maar uit onderzoek blijkt nu bij RTL Nieuws dat die mondigheid verdwijnt als we bij de dokter zijn. Is dat iets wat jij herkent?
4: Ja, ik zit even te denken. Ik heb wel een goede band met mijn dokter.
5: Met je huisarts?
4: Met mijn huisarts. Ja, ja. Dus ik voel me... Ja, maar je wordt wel gewoon... Ja, ik herken het wel een beetje. Ja, ja, want je wordt toch een beetje nederig of zo dan naar de huisarts toe. Dat je denkt, oké, meneer. Ja.
5: Maar dan
4: en ik wil niet zeuren of zo ook. Dus ik wil wel... Ik ga niet zomaar naar de huisarts natuurlijk.
5: Nee, dat is zo. Maar ik heb wel eens het gevoel gehad, misschien dat veel mensen dat herkennen, maar als je in het ziekenhuis komt, dat ze steeds minder tijd voor je hebben.
4: Ja, het moet allemaal snel.
5: Eigenlijk had ik laatst, een paar maanden geleden was ik bij de dermatoloog, en toen voelde ik me echt in het kluitje 3 gestuurd. Toen dacht ik echt, nou ja. En eigenlijk wilde ik dan graag zeggen van, nou kom op.
4: Ik heb
5: absoluut nog geen antwoord op al mijn vragen, maar dat voelt toch een beetje. Ja. Ik herken het ook wel.
4: Ik zit nu vooral met mijn dokter te praten via praatmetdedokter.nl, zo'n app.
5: Oh, wat is dat? Ik ken dat niet.
4: Ja, dat is een app, dat digitale stuur je een foto van. Ik denk dat het meteen gebroken is. Dus dan stuur ik een foto van mijn teen. En dan zegt hij, oh ja, je hebt een klauwteen. En dan...
5: klauwteen?
4: Ja, zo van die klauwteen. Dat is een hamerteen. Hamerteen. Oh, ja. Ja, dat is een andere benaming ervoor. Dus ik praat vooral met mijn dokter tegenwoordig via een app. In plaats van in het echt. Dat is ook qua zorg en zo.
5: Sorry, maar dat is toch ook de persoonlijkheid is toch ook weg? Ga je zitten appen met je huisarts?
4: Ja, dit is gewoon omdat er te veel patiënten en te weinig artsen. Het is gewoon in de zorg is het gewoon sappelen. Dus ik denk ook dat het daarom zo is. Ah, maar kunnen we er iets aan doen? Heeft dat onderzoek ook tips of zegt het gewoon...
5: Nee, nog niet. Dus het is eigenlijk... Doktoren zien wel dat wij steeds meer ingelezen zijn. Want mensen gaan natuurlijk eerst met ChatGPT en AI en allemaal. Dat je wel dus heel veel vragen hebt. Maar het blijkt dus wel dat we alles maar gewoon als zoete koek aannemen en maar laten gebeuren. Dus misschien is dat gewoon een soort tip van jou dan. Van probeer het via de app en dan durf je het misschien wel.
4: Nou, misschien wel. En gewoon dat is wel wat ik doe. Als ik dan naar hem toe ga, even in mijn notities wat vragen opschrijven. Want je kan gewoon wel eens overwhelmed zijn. Zodat je denkt, oh shit.
5: Ik denk dat het ook is. Ja. Hele goede tip. Het weer nog. We krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. De hoogste temperaturen vind je in het oosten en het zuiden van het land. Dit weekend wat kans op regen.
4: Mm.

0: Ja, daar gaan we weer, hoor. Wat heeft dit ook veel stof doen opwaaien, dit spel, de afgelopen 4 weken. Maar dit is dan de laatste editie met Bart uit Os. Bart, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Frank. Goedemorgen.
0: Jij gaat dit weekend een rondje doen over de kermis, dat is leuk.
1: Ja, dat klopt. Ik ga even met wat familie even gezellig kijken wat er te doen is allemaal.
0: En wat ga jij doen als je er bent? Ga je muntjes schuiven, ga je grijpen, ga je in turbopoliep, wat ga je doen?
1: Nou, je opent eigenlijk al met hetgene wat we standaard als traditie altijd even doen. De muntjes schuiven, dat is al sinds mijn opa en oma, way back. Dus dat sowieso. En dan rondkijken hoe andere mensen hun bril of dan wel telefoon verliezen in de meest extreme rare attracties die er zijn, laat maar zeggen. Ik weet niet of dat ik erin ga. Ik heb de leeftijd dat ik zoiets heb van, misschien laat ik het aan de jongere generatie over. Maar we zien het wel.
0: Ik begrijp niet dat je in zo'n attractie gaat op een kermis. In een pretpark begrijp ik nog wel, maar op een kermis...
1: Ja.
0: Nou ja, ik ben ook van de muntjes schuiven. Volgens mij heb je ook hier 2 kampen in. Of lekker muntjes schuiven en grijpen. Of dus helemaal losgaan op de attracties. En eetjes hengelen. Doe ik met mijn kinderen altijd wel. Dat vind ik
1: Die is ook leuk. Klopt.
0: Oké, we gaan een ander spelletje spelen. En dat is Zing naar de Ping. Dit was het kwalificatiefragment. En dit was jij.
2: Rhythm is a dancer.
0: Dit was het goede antwoord. Het is soms zo simpel. En zo klonken al de andere luisteraars. Oh, en we hebben een parkiet op de achtergrond die meedoen. Goed, we gaan echt spelen nu, hoor. Bart, ben je er klaar voor?
1: Yes. Ja.
2: Here I go again on my own.
0: Oh, je hebt een lekkere bas, hoor. Even luisteren. De eerste €50 is binnen. Wat doe je? Speel je door?
1: Nice. Ja, we gaan door. You're as cold as ice.
0: Ja, gewoon heel simpel. Gewoon duidelijk, doeltreffend. You're as cold as ice. We moeten het toch niet ingewikkelder maken. Je gaat lekker, Bart. Speel je door?
1: Thanks. Ja, we gaan door.
0: Oké. €150 staat op het spel, hè?

0: Oh, als het jaren 80, 90 was geweest, prima. Maar Zero's ben ik zo slecht in.
1: Dit is ontzettend Zero's, dit. Weet je wat? Ik ben milder geworden, hè, na het debaken van vorige week vrijdag.
0: Ja, ik weet dat je streng bent geworden, Frank.
1: Ja, ik was heel streng en ik ben nu iets minder streng, maar nog steeds wel streng. Ik doe nog één keertje en zing gewoon wat er als het eerste bij je opkomt. En ook als dat niks is, dan krijg je een kurkentrekker. Meezingen helpt ook altijd al.
0: I'm pulling blanks right now. I don't know the lyrics.
1: Ach, nee, jammer. Nee. Dit was het. We live on fascination.
0: Fascination. Helaas.
1: Ach, jammer, Bart. Je ging zo lekker en je zat er goed in en je was ontspannen. En op het laatste, nou ja, ging het dus even mis. Kan gebeuren.
0: Ja, helaas. Kan gebeuren.
1: Mag je al heel

0: Harry Styles, American Girls. Ja, Marijke, er wordt gewoon een radioprogramma gemaakt.
1: Dit moet je toch even uitleggen.
0: Ja, ja, jij was boos dat ik opeens niet meer naar je luisterde.
1: We waren in gesprek. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: En opeens was het stil aan jouw kant, maar niet op de radio gelukkig. Je hoorde Harry Styles' American Girls. Zometeen top 3000 uur met onder andere deze. Welcome to the Hotel California. Wat een klassieke. Ja, even ontzettend veel zin in. Ik hou ervan. Eagles komen eraan. En eerst nog even leven en live muziek. Life is Life van Opus.

0: 20. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15%. Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
18: Mooi van Ethos.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager... Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Zeker. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. De eerste boeren zijn inmiddels aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg. Veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie zolang de snelweg niet geblokkeerd wordt. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Doordat Nederlandse pakjes sigaretten zo duur zijn geworden, is er een hele markt ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. En daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist, claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en cheques zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. En het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na wat gedoe over miljoenen aan donaties die hij kreeg. Die had hij niet gemeld en zo wist hij een onderzoek te boycotten. Maar doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. Het weer nog, we krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen vooral in het oosten en zuiden van het land. En dit weekend wordt het dan wat minder heet en kan er wat regen vallen.
6: Dat is wel weer lekker. Dankjewel, mevrouw nieuwslezer Prullenbakgezicht. Ja. Als je het vertaalt, die binface, dan is het echt toch terug.
18: Het is echt terug.
6: Ook wel weer goed. Ja, het gaat over de Britse politiek. Altijd interessant. Goed, verkeersinformatie. Geweld op Flitsmeister, 10 vertragingen. Dit zijn de drie langs. Op de A-wegen. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden door een vrachtwagen met pech, 10 minuten. A59 Os-Zonzeel voor Nuland, 17 minuten. En A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de weg afgesloten, 9 minuten. Extra reistijd.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
26: Allsafe geeft ruimte.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
29: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
30: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
33: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
34: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
35: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
36: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
37: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
36: En verzekerd zijn.
38: Oh ja, verzekering.
36: En weer door met de Ora

0: Elegance op Radio Veronica en Love Fool.
1: Top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: En daarvoor nog die heerlijke Lionel Richie All Night Long. Die is zomers, dat is weekend vibe. Eigenlijk komt gewoon alles samen in dat ene liedje. Het is namelijk 12 minuten over 9 op vrijdagochtend. En nou, de zomer staat zeker voor de deur. 38 graden kan het vandaag worden. Holy moly. Maar zeker het weekend ook. En Rieneke was daar verantwoordelijk voor. Rieneke Vos uit Bokstel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, je bent lekker. Ben jij eigenlijk ook aan het werk of is je werk administratief werk bij een lamineerbedrijf?
2: Ik heb nu even pauze natuurlijk, want ik ben met jou aan het bellen, maar ik ben aan het werk. Ja, tot 12 uur mag ik vandaag.
0: Hey, dat is een stropenrooster, wat fijn.
2: Nou, dat is altijd bij ons hoor. Ook als het gewoon 20 graden vriest.
0: Oké, okay, en begin dan de vrijmibo op kantoor of ga je lekker naar huis?
2: Nee, dan ga ik naar huis. Zeker vandaag, want ik heb een hond thuis zitten en die wil dan heel graag uit.
0: Dat begrijp ik. En lekker wat extra, een bakje water, een bakje voer. Goed zo hoor.
2: Fijn. Precies, ja. Airco aan thuis.
0: Ja, heel goed. Rieneke, jij hebt de lijst gemaakt voor de top 3000 uur. En die is ook echt top, jouw lijst. Eagles ga ik zo meteen draaien, liet ik wel eventjes horen. Maar ook Nothing But Thieves met Impossible. Vind ik een prachtig liedje. Waarom vind jij hem zo mooi?
2: Ja, de eerste keer dat ik hem hoorde, toen greep hij me. En ja, sindsdien heb ik hem nooit meer losgelaten. Hij staat altijd in een van, als ik zo'n lijstje moet maken, dan staat hij erin. Ja.
0: Hij stond vorig jaar op 42 in de top 3000.
2: Ja, dat is veel te laag.
0: Ja, hoger. Veel te laag. Moet hij top 10?
2: Hij moet hoger. Ja, top 10.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Oh, dat vind ik hem een mooi streven. Nou, voor de mensen die dit horen, ga naar radioveronica.nl. En maak dus even je lijstje dan sowieso al voor de echte top 3000 in september weer. De 26 editie. Maar ook voor eventueel dit uur tussen 9 en 10, waar ik dus jouw muziek draai. In dit geval dus van Rieneke. Dankjewel, joh.
2: Dankjewel, Frank.
0: En werk ze.

Lekker een beetje wegdromen. The Eagles en Hotel California op Radio Veronica stond vorig jaar op nummer 6. In de top 3000 hier op Radio Veronica. In september hebben we dus een nieuwe editie, de

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
1: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
0: Ja, goed te doen, toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 11 vertragingen nu, dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht Den Bosch voor Kerkdriel komt door een ongeval, 13 minuten extra reistijd. A59 Os Zonzeel voor Rosmalen Oost, 46 minuten. En de A76 Geleen Keulen voor Duitsland, daar is de weg afgesloten, 14 minuten vertraging.
2: Het top

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

Coldplay en Avicii, mooie samenwerking. Stonden op plekje 93 afgelopen editie van de Top 3000. De beste muziek aller tijden. Nog meer samenwerking hoor, die hoog stonden. Queen met George Michael natuurlijk. Somebody to Love op nummer 64. Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow op 46. En dan heb je natuurlijk ook nog Acta de Munich en Simon en Garfunkel en zo. Maar dat zijn gewoon setjes. Die hebben gewoon vaste verkering. Dit was even een keer kijken of je elkaar interessant vond. Met Tina Turner en Private Dancer. Wat een lekker sfeertje zit hier aan, hè? Achteraan heb ik nog Ed Sheeran voor je met Castle on the Hill. Dit is Radio Veronica. Goedemorgen.

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh ja. Yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
4: Hey, ondernemer.
5: Hallo?
4: Kan je me horen?
5: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
15: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis daar. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dichtbij natuurgebieden staan. Het protest daar is inmiddels begonnen. Hart van Nederland sprak daar wat boeren.
18: Dit voelt als enorm veel steun. Dat is mooi.
19: Ik vind het een schande. Iemand die een vergunning heeft, om die een vergunning af te nemen. Het is eigenlijk gewoon diefstal wat ze plegen.
20: Ik ben vanmorgen mijn camper uitgedreven en ik ben vroeger op de bus gestapt om hier een mooi tijd te zijn.
21: Dit gaat aan alle kanten, alle perken te buiten. En nou ja, dat willen wij met de actie ook onderstrepen.
17: De boeren mogen nu met trekkers op de snelwegen van de politie, als ze die maar niet gaan blokkeren. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Nou, na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Het weer dan wordt snel warmer nu. Vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. En het weekend wordt het dan een stukje minder warm en kan het ook gaan regenen.
22: Dankjewel, Marijke.
17: Graag gedaan.
22: Dan Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 files, 23 kilometer. Dit zijn de twee waar je vertraging hebt van een kwartiertje. Die staan op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 16 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, naar vooruit bijna een kwartiertje. 14 minuten is de vertraging daar en daar is de weg weer even afgesloten. Goeie reis. Lekker Veronica voor Bryan Adams zometeen.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
26: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
27: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
26: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
28: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
29: Voor wie zijn we van weer?
28: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
31: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
32: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

met je op de foto wil. Fame, of vertalen dan nu, ja, want hoe is dat te meten? Minimaal 100.000 volgers? Dan ben je er wel, denk ik, hè? Irene Cara was het bij Radio Veronica. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Goedemorgen, ik ben Jaap met fijne muziek voor je. Sterker nog, de beste muziek aller tijden. De muziek is hier zo goed, je gelooft je ogen niet.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: het zogenaamde vakantierampje. Tenminste, bij ons is dat een term. Hè. Bijna iedere vakantie gaat er ergens wel iets mis. Nou, dit was het vakantierampje van een van de mannen van 10cc. Waar gebeurt het verhaal trouwens ook? Beschreven in Dreadlock Holiday. Ben je lekker op vakantie, word je lastig gevallen op straat. Agressieve gast die ook nog eens je ketting pikt. Ja, vakantie op Jamaica, geen aanrader, maar het levert wel een leuk liedje op. Dreadlock Holiday, Owl City, hoor je ook nog Fireflies. Bij Radio Veronica is het een beetje vol te houden voor je vandaag. Nou, ik was net heel even vanuit de geairco'de auto naar de geairco'de studio. En toen voelde ik buiten dat het volgens mij wat te doen is. Maar die luxe had ik even vandaag. Het is niet voor iedereen zo. Joran in de Radio Veronica. Ik werk in de bouw. Wij zijn om 6 uur begonnen vanmorgen. En we gaan eerder stoppen vanmiddag. En geen heldendaden vandaag. Dat snap ik. Hou vol daar. Mariska die zegt... ik heb vanmorgen om 8 uur mijn boodschapjes al gedaan. En nu rolluik dicht. Ventilator aan. En ik kom tot vanavond niet meer buiten. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Laat even van je horen, dat is leuk. Hoe is het met jou vandaag in de Radio Veronica? Hè?
1: Jaap Brienen.
0: Ik hoop overigens dat Mariska of Marisa zonder vakantierampjes terugkomt van haar vakantie. Maandag gaat ze het je vertellen, want dan is ze er weer op haar plekje. Tot die tijd ben ik er. Maar nu, Why Can I Be You? Radio Veronica. Dit is The Cure.

Je zou maar moeten samenwerken met Bruno Mars. Dat is nog best lastig, volgens mij. Hij is een enorme perfectionist. Zit overal bovenop. Dus dat zeggen mensen met wie hij gewerkt heeft. Ieder melodietje en ieder woord. En overal vindt hij wat van. En dan is hij ook nog eens heel goed in het spelen van zo'n beetje ieder instrument. Hij kan drummen, hij kan toetsen, hij kan gitaar, hij kan zingen. Hij doet het allemaal. Dus het is al snel, laat mij maar even, joh. Maar goed, het levert uiteindelijk wel te gekke muziek op. Dat hele album is top. En die On My Soul ook weer. Bruno Mars bij Radio Veronica. Nog zo'n soort van eenmanszaak zometeen. Fatboy Slim komt eraan.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 files, bijna 50 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Beest. 18 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Grens. Een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Ook daar vertraging. 12 minuten op dit moment. Goeie reis.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
3: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
4: En nu.
3: Ja. Brienen.
4: Met de beste muziek aller tijden.

Maar ik had het al over roem, hè, daar straks. Het is natuurlijk tof als dat lukt als artiest, als je beroemd wordt. James B. was het gelukt. Hij was ineens ontdekt door een filmpje van een optreden dat online stond. Maar het ging een beetje te snel allemaal. Kon hij het nog maar een beetje afremmen? Kon hij maar een beetje hold back the river? Daar gaat het liedje eigenlijk over.

van bergtoppen, mind you, van bovenaf. Schrijft, ha, ik zit op 35.000 voet boven de Alpen en ik heb een lekker bakkie koffie en de buitentemperatuur op dit moment -48 graden.

Bono van U2, die had ook ooit een vakantierampje. Een jaar of 12 geleden vloog hij in een privéjet naar Berlijn. En toen de deur van het bagageruim, die schoot ineens los halverwege de vlucht. Dus die bagage, boven Duitsland, viel zo naar beneden. Ze hebben hem wel gezocht naar zijn koffers, maar echt niet meer teruggevonden. Waar gebeurt het verhaal? Dus ergens in de buurt van Berlijn, stel ik me voor, loopt iemand in een oude leren broek van Bono.

zanger van deze band. Of hoe heet de band? Is dat zo parate kennis voor je? Mick Hucknall, Simply Red, dat waren de antwoorden voor alle duidelijkheid. Misschien vind je het dan leuk om mee te doen met de beste muziekquiz aller tijden. Wout en Frank gaan het land in het kader van de top 3000 van Radio Veronica. En als je het leuk vindt om mee te doen, met je clubpie, misschien wel met je pubquiz team, waarmee je dat vaker doet, kan maar zo. Komende dinsdag bijvoorbeeld al in Gouda, later nog in Den Haag en ook Amsterdam. Check radioveronica.nl als je denkt, dat vind ik nou echt leuk. En blijf luisteren naar Radio Veronica voor deze.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens...

0: goedkoper? Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. Vier auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bewolkter en er kan regen vallen.
11: Dankjewel, Daan. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 21 vertragingen, 76 kilometer. Vanaf 13 minuten krijg je ze van me. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en de Empelbrug. 13 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Ruim een half uur, 32 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven. 20 minuten. En de A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Ook daar kom je in de file. 14 minuten is de vertraging daar. Bij Radio Veronica. Zometeen Yazoo en Kings of Leon.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. voor de makers.
17: Praxis.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
21: Alle verf super voordelig.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

Kings of Leon, Use Somebody. En Don't Go Therefore van Yazoo. Allebei met het keurmerk de beste muziek aller tijden. En daarom draaiden we ze ook. Goedemorgen. Ik ben Jaap, nog even op de plek van Marisa. Maandag is er weer. Heb je dat beeld voor je van Michael Jackson? Moet je even denken. Die zo heel ver

Michael Jackson. Smooth Criminal, met die clip waarbij Michael zo super ver voorover helpt zonder om te vallen. En de vraag, hoe doet hij dat nou? Nou ja, het was in een clip, dus dan zat er een hele stellage achter hem. Ja, dat kan natuurlijk alles, want dat staat gewoon buiten beeld. Maar het tof is, Michael wilde dat dus ook in het echt kunnen doen bij concerten. En dus bedacht hij een soort speciale schoen. En er zat in de hak een soort gleuf en die klikte zich dan vast aan een pennetje uit het podium. En daar kon veel gewicht aan hangen. Daar kon Michael namelijk aan hangen. En dan klinkt het heel easy. Maar het kostte hem alsnog enorme kracht in zijn benen en in zijn enkels. Maar goed, het lukte hem wel. En het zag er fantastisch uit, toch? Michael Jackson bij Radio Veronica. Zometeen Backman Turner, Overdrive. En eerst Miley Cyrus.

0: Eggman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, op de vrijdagochtend bij Radio Veronica. Zometeen even wat Cuba op de radio. Het land van de, nou wat is het, de dikke sigaren en de mojito. En het geboorteland van deze man.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Morgen 1 voor 11:30. Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. 29 files, 107 kilometer. Problemen dus op de A2 vanmorgen. Utrecht Den Bosch. Door de boerenacties kom je in de file tussen Zaltbommel en Empel. 9 kilometer, 20 minuten kost je dat. En Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel nog eens 13 kilometer. En dat kost je nog eens ruim een half uur. En andere files, de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de grens en Duiven. 25 minuten. Arnhem-Oberhausen op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland. Ruim een kwartier. En de laatste, de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en de Maasbrug. Daar gebeurde een ongeluk. Flinke file erachter, 7 kilometer. Kost je 3 kwartier extra. Kijk goed uit. Rij voorzichtig.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
5: En nu,
4: Jaap Brienen.
5: Met de beste muziek aller tijden.

De zomer van Radio Veronica met John Cicada, Just Another Day. En met Mika. En Relax, Take It Easy. Ja, dan Relax, Take It Easy. Geniet er nog maar even van. Het is de laatste dag van de vakantiepiek in Nederland. Ik weet wel, misschien valt jouw vakantie helemaal niet zo. Maar een groot deel van de Nederlandse scholen begint alweer. Hè, in het noorden komende maandag. En dan is het weer gedaan met Relax, Take It Easy. Wat ik eigenlijk best vreed vind altijd. Tenminste, ik weet niet of je dit gevoel herkent. Maar dan ga je op vakantie, heb je een week of twee, drie. En die week of twee in ieder geval heb ik altijd wel nodig om echt los te komen van en de agenda en de planning en het moeten van dingen. En appjes dat ik mijn boodschappen moet bestellen. En dat de groene bak naar buiten moet. Ik heb even nodig om daarvan los te komen. En dan is het toch ook altijd weer even schakelen. Want dan moet je ineens, bam, vol er weer in. Vanaf misschien wel komende maandag dus. Maar goed, van de andere kant is het ook leuk om dan je collega's weer te zien. En toch ook wel leuk, ook wel weer zin om aan de slag te gaan. Het is eigenlijk een beetje zoals de Stones het zeiden. Het einde van de vakantie zorgt voor mixed emotions.

0: routine.
1: Nee, ik heb een tweejarige thuis. Dus als ik drie keer in de week even een uurtje heb, dan is het veel.
0: Ik voel je. Ja. Heb je een lunchtrommel mee?
1: Ja, ik heb zeker een lunchtrommel mee. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel echt een aha-momentje zal zijn, want hij is niet heel lastig. Dus misschien kunnen we hem gewoon openlaten voor alle onze Veronica-vrienden.
0: Mm-hmm. Een aha-momentje?
1: Ja, precies.
0: Oké, dat is Sander. En aha, dus zometeen na 12 uur. Hey, maandag trouwens is Marisa er weer in de ochtend.

0: maandag is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh ja. Yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor. Veronica.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
10: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen.
13: Yippie. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is 2:12. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. 35 minuten vertraging door een ongeluk. De A73 Maasbracht-Nijmegen vanaf Rijkenvoort een half uur vertraging. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Spouwbeek. 38 minuten door een ongeluk. Dat waren de langste vertragingen. De rest van de files zijn korter dan een half uur.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
16: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Waarom Simio.
19: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3-sterren-slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Autotaalglas zit echt overal.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
29: Voor wie zijn we ook alweer?
28: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

eten. Vrijdag gaat het worden. Ik hoop dat je je hele fort hebt dichtgegooid thuis of op kantoor. Dat het allemaal lekker cool blijft. Of je auto. In ieder geval eerst alle ramen open en daarna die airco vol aan. Hou je hoofd cool vandaag. Dat doe je zo meteen met een nieuwe editie van de Radio Crypto en de beste muziek aller tijden. Wat dacht je van somber zo meteen? Homewrecker, ik heb de Communards voor je. Don't Leave Me This Way. En als je het dan echt over de allerbeste muziek aller tijden hebt, ook nog eens van Nederlandse bodem, dan mag deze live uitvoering van I Can't Sleep Without You niet ontbreken. De Golden

Homewrecker van Sander bij Radio Veronica. Het is Sander Hogendoorn hier. En zometeen een nieuwe editie van de Radio Crypto. Hij is oprecht echt heel leuk. Ik ben er heel erg trots op. Ga je zometeen horen na Blondie, na Raccoon en na deze prachtige

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
1: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
0: Ja, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de files vanaf 27 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk-Zuid een half uur vertraging door een ongeluk. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom vanaf de Heinenoordtunnel 34 minuten. En de A76 Aken-Geleen tussen Voerendaal en Schinnen 27 minuten extra. De rest van de files vind je in de app van Flitsmeister.
2: Sander Hoogendoorn.
1: En zometeen Raccoon. Feel like

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom.
2: Now we're ready to party.
1: Veronica. Radio Veronica.
0: Join the club.

0: Weer voorbij die vrijdag, hè? Raccoon en Feel Like Flying bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Oh, wij zitten hier bij Radio Veronica van dit programma, de lunchshow. Dat is ik en Marky. Wij zitten ons al 2 dagen te verkneukelen over deze Radio Crypto. We wisten dat we dit liedje graag wilden draaien. En we hebben er een... we zijn zeer trots op deze crypto. We hopen dat jij ook in onze hoofden kunt kruipen en dat je er iets van kaas van kunt maken. Je krijgt een cryptische omschrijving van een liedje wat er zometeen aankomt. Wat ga ik draaien als ik zeg merengue aan de kust? Merengue aan de kust. Daar moet je het vandaag mee doen. Hij is kort maar krachtig. Maar alles zit er in principe in om tot de goede titel en artiest te komen van deze editie van de Radio Crypto. Heb je enig idee? App het goede antwoord even door via een appje via de gratis WhatsApp-functie. En wie weet, maak je kans.

0: hebben we ook wel eens in de Radio Crypto gehad. Dat is een hele ingewikkelde. The Dire Straits and the Sultans of Swing.
1: De Radio Crypto.
0: Gaat misschien wel worden opgelost door Stefan de Groot uit Alkmaar.
2: Ja, hi.
0: Hoi Stefan, heb je een leuk weekend voor de boeg? Wat ga je doen?
2: Nou, eigenlijk geen plannen, dus een normaal weekend.
0: Dat zijn echt de allerbeste weekenden die je kunt wensen, toch? Gewoon niks op de planning, de boel en misschien ontstaat er wat leuks en misschien ook helemaal niet.
2: Helemaal juist.
0: Ja, ik heb voor jou in ieder geval een Radio Veronica platentas voor je klaar liggen. Als jij de crypto even aan ons kunt vertellen. En misschien kun je ook even uitleggen hoe je op je antwoord bent gekomen. De opgave was merengue aan de kust.
2: Ja, dat was eigenlijk een beetje, zat ik in dubio. Het kunnen er namelijk twee zijn. Merengue, dat is namelijk ook een dans. Dus dan dacht ik eerst aan bluff met dansen aan zee. Maar ja, merengue kan natuurlijk ook een schuimgebak zijn. En dan denk je eerder aan Cake by the Ocean van D&C.
0: Ja, bluff dansen aan zee is natuurlijk echt een supergoeie. Want merengue is inderdaad de dans, die hadden wij ook. En bluff heeft natuurlijk ook een liedje aan de kust. Maar het is dan dansen aan zee. Dus ik denk dat je tweede optie dat beter is. Want inderdaad, de dans die we zochten was D&CE. En Cake by the Ocean, dat is dan die merengue. Dus dat is helemaal goed.
2: Nou, mooi.
0: Lekker bezig, Stefan. We gaan jou de Veronica platentas opsturen. En maak er een heel mooi weekend van, hè.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook.
1: Jij luistert naar Veronica.
3: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
4: Radio Veronica.
5: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Leuk om die weer eens te horen. Steve Miller komt eraan met Abracadabra. En ik begin zo meteen met Madonna Vogue.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
3: Oh yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je raakt.

0: Abofree opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabofree en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delft blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het Veronica weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen.
5: Dankjewel, Daan. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Vanaf de Hocht 38 minuten vertraging door afgevallen lading. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 31 minuten vertraging. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Ook een half uur vertraging. De rest van de files is korter dan 30 minuten. Goeie reis en ook goeie reis, Hans.
6: Ik heb altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we af alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Wereld aan ideeën.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

Abracadabra hebben we er ook nog een beetje Eminem in zitten. Want Raymond Schaver die zegt, jammer, ik dacht even dat het Eminem was en daar had ik heel veel zin in. Nou, Eminem heeft een kleine Houdini gedaan, die draaien we volgende keer weer. Dit was gewoon The Original Abracadabra. En daarvoor Madonna met Folk. Erik Koggen die zegt erover, wat een heerlijke plaat blijft dat toch, die Folk. Ja, ik zat er net ook net te luisteren. Dit is zo'n ongelooflijk goede houseplaat. In de tijd dat ze echt haar tijd ver vooruit was. En net altijd weer de goede subcultuur te pakken had. Dat is echt heel tof gedaan uit 1990 dus. Madonna bij Veronica. Met gewoon weer de beste muziek alle tijden onderweg hoor. Zometeen een liedje voor Henk de DJ. De Smits komen eraan. Ook Sister Sledge onderweg. En dit is Benson Boone. These Beautiful Things.

0: De Smits op Radio Veronica en Panic. Vond ik vroeger altijd zo'n gezellig liedje. Ik ben natuurlijk als radio-dj extra gefocust op liedjes waar radio in zit. Radio Gaga, Radio van Robbie Williams. En ook deze. Want ik dacht, dit is gewoon heel gezellig. En de DJ, en de DJ, en de DJ. Tot ik erachter kwam dat ze zongen. Hang de DJ. Oké. Ik zal het kort houden. Kurt Nielsen zometeen. Maar eerst even de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Met kans op een fantastisch prijspakket voor jou. Veronica Platentas is aan zich al een heel lekker cadeau om het weekend mee in te gaan. Maar wat als ik jou vertelde dat ik daar ook nog een Ekdom in de Morgen kurktrekker bij kan doen? Dan heb je hem maar vast voordat Gerard Ekdom maandag weer terug is. Schrijf het even op in je agenda. Veronica T-shirt. Misschien ga je nog op vakantie. Kun je de hele dag de blitz maken in je T-shirt. Kun je laten zien aan de hele camping dat jij een Veronica-vriend bent. En het spel Remember the Music. Ook lekker om mee te nemen op diezelfde camping op vakantie. Of gewoon lekker thuis. Om samen met vrienden en familie een beetje te testen wie nou de beste muziekkenner in jullie midden is. Dat is het hele prijspakket waar je kans op maakt. Hoe maak je daar kans op? Door even mee te doen met de proefopgave. Dat is deze.
1: 1000 milliseconden.
0: Heb je enig idee welk liedje ik zo meteen ga draaien op Radio Veronica? Sowieso al lekker. Ook Maroon 5 komt eraan. Maar daarvoor dus een liedje die jij even moet inkoppen via de Veronica WhatsApp. Als je het weet, stuur me een berichtje en misschien ben je zo meteen wel mijn kandidaat.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Veronica Verkeer. Door Flitsmeister. File op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batendorp. 48 minuten door afgevallen lading. Een auto met pech zorgt voor file op de A50 Os-Apeldoorn. Dat is vanaf Grijshoort 24 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven vanaf Moergestel 22 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 22 minuten en vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Sander Hoogendoorn.

0: Maroon 5 bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: We gaan naar Arnhem, daar zit Jordi González. Jordi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Lekker, lekker weer.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben nog even op mijn werk. Ik heb hoop zo een weekend te hebben.
0: Dat is lekker zeg. En heb je nog iets af te ronden op je werk?
2: Dit spelletje alleen maar.
0: Kijk, dan heb je het in principe heel goed gedaan qua werk.
2: Ja.
0: Hey, ik heb drie fragmenten voor je klaarstaan uit de Radio Veronica Top 3000. Die er trouwens binnenkort weer aankomt. Over iets meer dan 2 weken, dan zitten we er weer middenin. Dus dit is een mooie opmaat daarvoor.
2: Ja.
0: En ik heb 3 fragmenten uit die Top 3000 voor je klaarstaan. En ieder fragment, dat representeert een prijs. Laten we even beginnen met een Ekdom in de Morgen kurken trekken bijvoorbeeld. Maar daarna ook nog een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music weg te geven. Dus dat kan zomaar eens een hele vruchtbare middag worden voor jou.
2: Ja.
0: Alright. Eerste fragment is 3000 milliseconden en is die kurken trekken waard?
1: 3000 milliseconden.
0: En misschien kun je de radio op de achtergrond even uitzetten. Ik denk dat het daar alleen maar lastiger van wordt. En het gaat heel erg rondzingen ook.
2: Ja, ik loop even een beetje weg en af en toe zie ik even bij de radio. Katie Understall, Suddenly I See.
0: Ja, Katie Tynestoel inderdaad.
2: Of zoiets.
0: Opeens hoor je het en zie je het. Suddenly I See is inderdaad goed. Die kurkentrekker die stoppen wij vast in de tas. Dat is lekker voor het weekend. Maar dan ook nog een Veronica t-shirt in de planning. Voor deze.
1: Okay. 2000 milliseconden.
2: Ja. Ik kon hem niet zo goed horen. Ik hoorde van Devil.
0: Oh, je bent nu zo ver weggelopen dat de verbinding ook een beetje hapert. Kan je mij nog goed horen? Want dan laat ik hem je gewoon nog een keertje horen hoor.
2: Oké. Okay.
0: Zo ben ik namelijk.
1: 2000 milliseconden.
2: Nee, ik weet hem echt niet.
0: Helaas, pindakaas, dag, hagelslag. Het was Smoke on the Water. Ja, en dan krijg je Fire in the Sky. Dan ben ik heel benieuwd of je die laatste wel gaat weten. Is het laatste fragment en ook de kortste. Maar die krijg je altijd 2 keer te horen. Dus als je hem de eerste keer niet weet, geen paniek. Dan komt nog een 2e keer. Dit is je eerste.
1: 1000 milliseconden.
2: Big in Japan, Alpha Feel.
0: Zo, lekker! Alright!
2: Ja, ik ben happy hoor.
0: Ja, zeker! Big in Japan van Alpha Phil is goed. En dat betekent dat jij het spel Remember the Music thuisgestuurd krijgt. Samen met de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. En ook nog eens de platentas waar we het allemaal in gaan stoppen om het te verzenden.
2: Nou, dat is mooi. Ik ben super happy.
0: Nou, lekker afronden op werk en lekker de zon in, hè?
2: Ja, gaat lukken.
0: Oké, fijn weekend.
2: Yo. Hoi.

0: lekker, net als Justin. Aan het einde van ieder liedje een beetje kruinen en fluisteren. Alsof het laatste is wat ik van vandaag nog hoef te doen. Zou zo lekker zijn.
1: Justin Timberlake. Klein beetje jaloers. Rock Your Body bij Radio Veronica. En zometeen inderdaad Rock Your Body. Want Rob en Lisanne zijn hier en die gaan weer plaatjes linken. Dus zij beginnen zometeen met een plaatje. En daar mag jij dan weer iets op verzinnen. En daar mag dan een andere luisteraar weer iets op verzinnen. En zo is het vanzelf 4 uur. En gaat de tijd weer flink voorbij. En is het vanzelf weekend. Ik mag alvast de plaat verklappen waar Rob en Lisanne zometeen mee gaan beginnen. Dat is Glass Animals en Heatwave. Dus dat is mooi toepasselijk. Daar mag je een plaatje op linken. Dus we gaan zo meteen beginnen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: dagen. Lekker zomers, altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken, een hele kilo...

0: actie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
5: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch gaan weer terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest en het kabinet heeft ze gevraagd om niet met hun trekkers over de snelweg te gaan. Vanochtend ging het mis toen achterin een file op de A59 veroorzaakt door trekkers twee doden vielen bij een kettingbotsing. We hebben volgend jaar waarschijnlijk net iets minder te besteden dan dit jaar. Het Centraal Planbureau verwacht voor het eerst in jaren een daling van de koopkracht voor de meeste mensen. Dat komt vooral door de gevolgen van de oorlog in Iran, zoals de veel hogere energieprijzen. Ook gaat de inkomstenbelasting omhoog. En de Nederlandse estafetteploegen hebben op de EK Atletiek in Engeland overtuigend de finales gehaald. Bij de 4x400 meter wonnen zowel de vrouwen als de mannen hun serie. Femke Broedersbol en Lieke Klaver deden nog niet mee. De twee snelste Nederlandse vrouwen werden gespaard. Het weer dan zonnig en tropisch. Het is 30 graden op de stranden in het noordwesten en in de rest van het land 32 tot 37 graden. Morgen eerst kans op een bui, daarna meer zon. Het wordt dan 22 tot 32 graden. Het is druk op de weg. Behoorlijk wat ongelukken gebeurd of andere incidenten. In totaal meer dan 200 kilometer aan files. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor Batadorp 20 minuten extra door een afgevallen lading zijn twee rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg een half uur extra. Ook daar rommel op de weg en twee rijstroken afgesloten. Ongeluk gebeurt op de A12 Duitse grens Utrecht. Voor Arnhem-Noord 50 minuten extra, ook daar twee rijstroken dicht. En tot slot een pechgeval op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum een vertraging van 15 minuten.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Geef ruimte.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei.
1: grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Oh, wat een abrupt einde, denk ik.
1: Ik schrok echt even, Rob.
0: Ja, ik ook. Maar wij gaat hij nog veel langer door.
1: Ah, we waren er al.
0: Ja, Glass Animals en Heatwaves. Een hittegolf. Ik weet niet hoe ik erop kwam. Maar het leek mij een hele leuke om te beginnen. Ja, want we gaan weer schakelen. Gerard Ekdom is nog 1 week op vakantie. Volgende week is hij er weer. Het is een buitenkantje voor ons om te gaan schakelen. Nou ja, Heatwave. Er is toch een prachtig liedje van Martha en de Vandellas. Heet Heatwave. En omdat we er middenin zitten, lijkt me het een goeie om dit te draaien. Daarna hopelijk dat jullie weer een schakel vinden.

0: En Dallas en Heatwave zitten daar midden in de hittegolf. Ja, we zoeken een muziekgolf. Laat me binnenkomen via de app van Veronica. Degene die best wel vaak binnenkomt is The Heat Is On van Glenn Frey. Ik heb alleen het idee dat we die heel vaak draaien. Kun jij in dat systeem een beetje checken? Of
1: die vandaag al toevallig is gedraaid. Ja, dat kan ik zeker checken voor jou.
0: Ja, dat is best wel handig, hè. Ik zie ook een paar keer Billy Idol binnenkomen met het schitterende Heart in the City. Dat is ook leuk. Summertime van Billy Stewart zie ik. The Heat of the Moment. Dat is met een beetje een knipoog. Dat is leuk. Ik zie hier weer een Heat Is On.
1: Die is overigens niet gedraaid trouwens. Rob, heb ik even gecheckt.
0: En hoe zit het met Heart in the City van onze vriend Billy Idol?
1: Ja, dat ga ik ook even checken. Ik moet ook zeggen trouwens, wat mij opviel was van Fresh Prince of Bel-Air. Vond ik ook leuk, Summertime.
0: Ja. Ja,
1: en
0: leuk,
1: ook eentje in Nederlandstalige categorie. Een spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Ik werd daar gek genoeg heel blij van.
0: Ja. Ja, je brengt ons meteen in de problemen. Dat
1: is eigenlijk
0: dat is het enige nadeel van dit concept. Wij hebben allebei de neiging om moeilijk te kunnen kiezen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Fresh Cool and the Gang zie ik ook nog wel heel vaak binnenkomen.
1: Ja.
0: Say Hello, Wave, Goodbye. Ook wel grappig van de Soft Cell. Die Heat Is On van Glenn Frey, die kon, hè, zei hij.
1: Nee, die kan wel inderdaad. Die is niet gedraaid. En Billy Idol wel. Dus als je dan moet kiezen, dan wordt dat toch Glennie.
0: Een beetje nog gehoopt op Dancing in the Street van Mick Jagger, David Bowie. Wat origineel.

Yeah, Tafels Kirk, die van ABBA. Die heeft ook een Heat Is On, is ook best een leuke. Maar ja, collegaatje van Glenn Frey bij de Eagles is Don Henley. En laat hij nou toevallig ook een Heat Is On nummer hebben opgenomen. Dus dat is een hele mooie schakel. The Boys of Summer, Don Henley. Wat gaan we daarna doen? Laat het weten via...

0: allebei in The Eagles. Don Henley, Boys of Summer, daarvoor Glenn Frey. En The Heat Is On. Het is best een dankbaar onderwerp, de hitte, zie ik.
1: Ja. Heb je van Mariette binnenkomen of niet?
0: Even kijken, Mariette. Dan zeg jij het nog, wat staat er?
1: 37 graden bij haar in Noord-Brabant. Even serieus, dat is toch niet te doen?
0: 37 graden. Wanneer zakt het weer in?
1: Ja, als het goed is, morgen maak ik even mijn vriend Siets aan.
2: Ja, nou, in de kustgebieden herop. In de kustgebieden gaat het in de loop van de middag al ietsje afkoelen dankzij een lichte zeebries. Maar inderdaad, vanaf na een beetje regen morgenochtend gaat het behoorlijk afkoelen. Alleen in het zuiden kan het nog wel boven de 30 graden worden, hoor, morgen. Maar vanaf zondag is dat ook voorbij.
0: Het werd zomer. Ze komt net binnen, Margo. Ik zie uiteraard vaak de Boys Top Index te binnenkomen met Feeling Hot, Hot, Hot. Ja. Donna Summer. Ja, natuurlijk, de Boys of Summer, Donna Summer. Wat zie jij nog allemaal binnenkomen? Audio heb je zo en zo?
1: Ja, ik heb Summer Breeze van de Eilie Brothers. Ik heb Someone Somewhere in Summertime Simple Minds. En Ren en Ron, die hadden ook nog een ideetje.
3: In the Summertime van Mungo Jerry. Ook een heerlijke plaat met deze temperaturen.
4: Summer Song van Texas. Dat zou een goede aansluiter zijn.
1: Ja, en ik zie ook nog wel vaak Sabrina binnenkomen met Boys. Die komt ook wel vaker binnen. Ja, wat dit betreft, het is wel echt heel moeilijk kiezen. Want die app blijft binnenstromen. Iedereen heeft natuurlijk gewoon ontzettend Spaans benauwd.
0: Ja, maar ja, get Spanish. Ik heb er eentje weggestreept, net in mijn hoofd. In de Summertime Mungo Jerry, die heb ik gisteren gedraaid. Gisteren tegen vieren. En jij zegt, Sabrina brengt de...
5: Boys.
0: Het hoofd op hollen.
1: Dat doet ze zeker, ja.
0: Die kwam drie keer binnen, toch?
1: Nou, dan gaan we die gewoon lekker doen ook.
0: Drie boys.

0: begin ik om dat twee mensen, onder andere Ingrid, hele grote, ik heb hele grote bloemkolen aan.
1: Ja, dat dacht ik al, dat je daarom wat lachen was. Ja, het brengt iedereen het hoofd op hol, Sabrina, blijkbaar. Ik heb het er even opgezocht, ik snap het wel.
0: Ja. Sabrina, ja, dat was
1: wel
0: wat. Ja, die deed er allemaal niet zo heel moeilijk over. Kwam gewoon heel gunstig uit een zwembad lopen.
1: Ja, hè? Moeten we dat doen.
0: Ja, zo was het ook. Ik weet nog dat zij ook nog rondliep bij ons, toen nog Radio 3. En er is zelfs één DJ geweest die tijdelijke verkeringen met haar heeft gekregen. Ja.
1: Je gaat mij nu natuurlijk vertellen wie dat is, of niet?
0: Ik kan dat beter niet vertellen.
1: Oké.
0: Nee, want de DJ van dienst had toen ook verkering met een ander.
1: Oké. Ja. Nee, laten we dat maar voor het verleden dan, hè?
0: Ja. Is verjaard en nee, ik was het niet zelf.
1: Nee.
0: Nee, boys van Sabrina. Nou ja, ik heb hele grote bloemkolen van André van Duin. Had dus om eerder genoemde redenen gekund. Dan zie ik verder ook nog een paar girls binnenkomen. Bijvoorbeeld Girls van de Moments and Whatnots. Die is natuurlijk ook ontzettend leuk. Walter die vindt het eigenlijk schandalig dat wij boys van Sabrina op de radio draaien. En dan denk je, eindelijk eens een keer een principieel iemand. En die zegt, dan hebben we de beelden er niet bij de radio.
1: Die moet je er zelf bij bedenken.
0: Ja, dat kunnen we niet voor je doen, jongen. Nou, de girls en boys zijn verzameld in dit lekkere Britpop liedje van Blur.

0: buiten dan buiten. Blur and Girls and Boys. Tot zometeen, schakelen we even verder door.
1: Tot zo, Rob.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het is iets over 2:30. We worden bijgepraat over de echte wereld door Sietsi zelf.
6: Goedemiddag. Ondanks oproepen om van de snelweg te blijven, rijden toch tientallen trekkers over de A2 richting Utrecht. Ze komen uit Den Bosch, waar een groot boerenprotest tegen stikstofmaatregelen was. Eerder vandaag kwamen bij een kettingbotsing in de file achter trekkers op de snelweg 2 mensen om. En ik begrijp dat Nick van den Brugge ook tussen de trekkers deze kant op komt rijden, Rob.
0: Oké. Ja. Blijf even zitten. Waar staan de files? Hoe zegt Gerard Ekdom dat altijd weer mooi? Waar heb je ze neergezet?
6: Ja. Ik heb ze weer op heel veel plekken neergezet. Het is echt weer een drukke vrijdagmiddag met zo'n 250 kilometer. Ook behoorlijk wat ongelukken gebeurd of andere incidenten. Zoals de A2 Maastricht-Eindhoven voor Batadorp bijna een 30 minuten extra. Door afgevallen lading zijn 2 rijstroken dicht. Ongeluk op de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Velperbroek nog 3 kwartier extra. Daar is de weg wel weer vrij. En een ongeluk ook gebeurt op de A28 Utrecht-Zwolle. Voor Amersfoort-Vathorst een vertraging van 36 minuten.
0: Dankjewel. Van Blur naar Blurred Lights.

0: Eén generatie na Sabrina kregen we het hier warm van. Lees ik een paar keer. Het clipje van Robin Thicke. De meisjes hadden inderdaad vrij weinig aan, behalve in de gecensureerde versie. Daar hadden ze in elk geval nog een soort regenjas aan.
1: Ja, lerenregenjas.
0: Ja, jij weet het heel goed, want jij was één van de meisjes in de clip.
1: Ja, nou, dat zou iedereen. Ik wel een complimentje vinden als ik er zo bij mag lopen in de clip. Maar, hè?
0: Blurred Lines, een paar dingetjes waren gestolen, dat wist Penny ook. Van Marvin Gaye. Daar hebben ze nog voor moeten betalen aan de erven van Marvin Gaye, omdat het nogal veel leek op Got to Give It Up. En dat is zeker waar. Zou ook wel een linkje kunnen zijn. Maar ik zie nu al een paar keer binnenkomen. Cock Robin. Robin Thicke. Cock Robin is natuurlijk best wel een aardige. Remember the promise you made. En dan laat ik met pijn in mijn hart, laat ik nu I Walk the Line liggen vanwege Blurred Lines. I Walk the Line van Johnny Cash. Had ik er ook wel een leuke gevonden. Oeh, White Lines zie ik nu ook. Grandmaster Flash hadden we daarna doorgekund.
1: Maar misschien komt hij nog voorbij, hè? Je weet het niet,
0: ja. Ja, want we zaten de vorige keer al zo in de cocaïne. Even een veilige afslag nemen. Met de wat merkwaardige naam Cock Robin. Here is the promise you made.

0: Gelukkig gedaan. Carl Grubin and the promise you made. Ik heb een hele nette link voor je naar Carl Grubin. Talk, talk. Dan hebben we de kok, is dan de haan.
1: Oh, zo, ik moest even twee keer nadenken.
0: Wok.
1: Ja, oké, okay, ja, die kan.
0: Associeer ik toch weer met kip, het kan, het kan. Ik zie een paar keer Promise Your Miracle van de Simple Minds binnenkomen. Ja. Onder andere Lotte Burger. Er staan twee puntjes op de O, dus ik denk dat ik het zo moet zeggen. Cockney Rebel, Steve Harley, Cockney Rebel is ook mooi. En jij had een link en die moest ik wel laten uitleggen, door je.
1: Ja, ik zag het namelijk uit op het nieuws. B100 is overleden, de Tears of a Clown van Smokey Robinson. En ja, dat is een acteur van Bassie en Adriaan. En dan kom je bij de clown op die manier. Maar er komen ook nog heel veel anderen binnen ook hoor. Want ze gaan ook nog door op Robin. Je hebt namelijk ook Blackbird van de Beatles. Of Freebird van Lynyrd Skynyrd. Ook nog leuk. Je kan alle kanten op.
0: Mm-hmm. Two Live Crew, Me So Horny. Maar dat zal wel met de kok van Robin te maken hebben, denk ik. Ja. En dat zie ik. Ja, ook de dikke lulbed. Uiteraard, snap ik. Ja. Maar ja, The Promise You a Miracle zie ik toch echt wel vaak binnenkomen. Show Me Love, Robin S. Oh ja, natuurlijk, kok Robin S.
1: Mag ik ook nog eentje even uitlichten? Ja, daar ga ik er zelf wel stiekem goed op. The Promised Land van DJ Paul Elstak. Dat is ook wel een knijter van een beuker. Maar misschien net iets te heftig. Maar dat is wel een goede houseplaat natuurlijk voor de vrijdag. Die is ook nog leuk. Die komt binnen van Peter.
0: In de pause.
1: Maar in de pause.
0: In principe zou die na dit nummer ook nog kunnen. Promise You a Miracle.

Promise You a Miracle. Had hij weer gekund trouwens, Smokey Robinson and the Miracles. Jongen, Tears of a Clown. Promise You a Miracle, Simple Minds. Ik heb het je bijna beloofd, vind ik zelf. En je bent toch ook trotse medewerker van dit programma. Dus waarom zou ik het negeren? Promise You a Miracle, en hier is hij. Het wonder zelf. DJ Paul Elstak in Promised Land.

0: Als weer in de pauze, daar ging je goed op, hè, deze. Ik zag je stuiteren.
1: Ja, het is toch lekker. Gewoon even, heel veel mensen die nu aan het rijden zijn op dat bloedhete asfalt, die zijn er blij mee. Peter zegt, oh, bedankt. Beuken naar de mooiste laatste kilometers van het weekend. En zo is het maar net, toch?
0: Is iemand onderweg naar een leuk 90's feestje? Dat is een goede voorbereiding.
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook wel. Ja, er komt wat post binnen. Ik probeer het allemaal een beetje te lezen. Jij ook. Het beloofde land, dat is Amerika, toch? Volgens hen zelf. Ramstein, Amerika, het kan er allemaal achter, ja. Promised Land van Joe Smooth. Oh, dat is ook een ontzettende goeie. Promised Land, land van hele droge Maas en Waal.
1: Met een bal, ja.
0: Dat is ook wel leuk. Grace Land. Ja, Promised Land van Elvis Presley en dan Grace Land van Paul Simon. Dat kan eigenlijk ook allebei. God is a DJ van Fatalist. Dan hebben we Promised Land van Bruce Springsteen. Maar ik kwam ook deze tegen. Als ik me niet vergis, zit hij ook in de categorie jaren 90. Al weet ik niet helemaal zeker of het gedraaid wordt op een jaren 90 feestje.
1: Maar slow dance.
0: Ja, en misschien als afterparty nog even een sigaretje roken met Beverly Craven. Hier is Promise Me.

0: hitje, 1990 om precies te zijn. Even op moeten zoeken. Beverly Craven en Promise Me. En dan weet Siets wel hoe laat het is. Siets, het is 2:54. Ja, leuk. De vraag is meestal, hoe gaat het met Beverly Craven en wat doet ze tegenwoordig? Maar voor 2:54 doe ik het ook.
1: Nou, het laatste wat ik van haar heb kunnen vinden is dat ze vegan is.
2: Oh, nou, wie is dat nou niet tegenwoordig, zou je bijna zeggen.
1: Maar of ze heel actief is verder, weet ik ook niet.
0: Dat weet ik ook niet. Nee, goed, ik denk twee mensen hier. Niet helemaal. Schakelbedansen, je moest het hardst op lachen. Die ging eigenlijk nog over DJ Paul Elstak. Jack Weggemans, die zegt, wil ik al Bertie kermis? Ik heb geen idee waarom, vraag je dan even. Paul Elstak treedt vanavond op bij de kermis in Opdam.
2: Tuurlijk. Oh, ja.
0: Had gekund. Ik zie nu ook, Landslide, Nicole. Ja, had ook gekund. Maar goed, we moeten verder met de belofte Promise Me. We kunnen alle kanten op. Laat even weten welk liedje straks na 3 als eerste gedraaid moet worden. Want dan schakelen we nog even verder. Mm.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me
3: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker. Het is vrij.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Niet alle boeren hebben geluisterd naar de oproep om niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Tientallen zijn er gezien, onder andere op de A2... na het grote boerenprotest in Den Bosch tegen de stikstofmaatregelen. Na een dodelijk ongeluk in een file achter trekkers vanochtend riep de organisatie op via een andere route terug te rijden. Volgens premier Jette was het ook niet zo slim van de politie om vooraf te zeggen niet in te grijpen.
8: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
7: Jette wil geen acties meer op snelwegen.
8: Of dat je nou dat doet voor het klimaat, voor boeren of voor welk thema dan ook. Er zijn betere plekken om te demonstreren dan de snelweg. En als je het wel doet op de snelweg, ja, dan moet je je ook realiseren dat je daarmee ook de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen.
7: De premier roept boeren die nu op de snelweg rijden op om eraf te gaan. En als het kabinet niet ingrijpt, gaan de meeste Nederlanders er volgend jaar op achteruit. Voor het eerst in jaren verwacht het Centraal Planbureau een lagere koopkracht. De prijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Iran en de inkomstenbelasting gaat omhoog om extra defensieuitgaven van te betalen. Het weer dan zonnig en tropisch, met op de meeste plekken 33 tot 37 graden. Aan zee is het onder de 30 graden. Morgen begint met kans op een bui, later is er meer zon. Het wordt dan van noord naar zuid 22 tot 32 graden. Het drukte op de weg niet alleen door langzaam rijdende trekkers, maar ook recreatieverkeer en meerdere ongelukken. Er zijn zo'n 70 meldingen, meer dan 250 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu, te beginnen met de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 35 minuten extra door een afgevallen lading zijn twee rijstroken dicht. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor Beest 34 minuten vertraging. En dat heeft te maken dan met die langzaam rijdende voertuigen. A7 Hoorn richting Zaanstad voor Weidewormer 40 minuten extra. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Tot slot nog een pechgeval op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek een vertraging van 14 minuten.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
14: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes.
18: Esso. Omdat elke rit telt.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
17: Hens van voordeel.
16: Aldi.

0: Beverly Craven. En er kwam dus muziek uit Beverly Hills Cop.
1: Ja. Dat,
0: ken
1: ja.
0: He, Axel F. zag ik langskomen.
1: Ja, maar dat, ja. Is dat niet een beetje timide, zeg maar? Het is natuurlijk een beetje een soundtrack, maar ja, er gebeurt niet heel veel. Of zeg ik dan iets heel verkeerds nu?
0: Niet per se verkeerd, het is instrumentaal voor allemaal.
1: Ja.
0: Ja, nou doen we even in de Crazy Frog uitvoering gebeurt heel veel, maar dit is niet van de Beverly Hills Cop. Ik vind het ook wel goed, dan kunnen we even nadenken over het vervolg. Vind je ervan?
1: Ja, dit brengt mij terug bij dat vroggetje. Dat vind ik echt zo mooi, dit.
0: Ja, Crazy Vroggetje, ja. Harold Faltermeyer en Axel F. En de link is Beverly Craven met Promise Me, Beverly Hills Cop. Deel weet ik niet meer. Schakel maar even, je hebt een mooi pauzemuziekje gekregen. Wat gaan wij schakelen op Harold Faltermeyer en Axel F. Is volgens mij nog niet zo makkelijk. Alhoewel, ik moet jullie nooit onderschatten.

0: Bang.
1: Ja, je wilt hè.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt hem klaargezet. Start hem dan maar in ook, je Crazy Frog.
0: Oké, goed zo. Stop, kikker, stop. Ja, ik stop mooi.
1: Jammer dat het niet de Crazy Frog is, want dan hadden wij nog heel veel mogelijkheden met Kermit, Love Is All, Roger Glover en Guests. Maar dit is er wel eentje waarvan ik dacht, dat is nog wel een slimme. Axel F. Het is in dit geval dan wel een andere Axel, het is Axel R. Maar leek me toch wel een leuk. Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Of je daarna weer wilt schakelen, alsjeblieft, via de app van Radio Veronica. We zijn er nu. Ja, er komt iemand aan ook met The Heat Is On, ook uit de soundtrack van Beverly Hills Cop. Maar hey, die hadden we toevallig al gehad.

0: Guns N' Roses. En uiteraard de albumversie van Sweet Child of Mine. En daar kunnen we weer alle kanten mee uit. Ook de goede. Maar ja, wat gaan we nemen? Dit gaat geen makkelijke ronde worden.
1: Nee, ik denk dat dit tot nu toe de moeilijkste is op het moment.
0: Ja. Je hebt toch zoveel aanknopingspunten bij Guns N' Roses. Je hebt een gun. Je hebt veel roses, je hebt een sweet, je hebt een child.
1: Ja, klopt.
0: Allemaal.
1: Alle kanten op. Roses, ja. Van Outkast zie ik binnenkomen. Children van Robert Miles vind ik leuk. Bloed, zweet en tranen. Nou, sweet, zweet, André Haas natuurlijk. Ja, the sweet, Fox on the Run. Ah, het is moeilijk kiezen.
0: Gaat de middel met de rose.
1: Ja?
0: Ja. Child in Time, Peter Poppen, Deep Purple. Sweet Surrender van de Wet Wet Wetjes.
1: Oh ja.
0: Den Haag, Harry Klorkenstein. Even over nadenken. Sweet Child. Oh ja, tuurlijk. Kids in America van Kim Wilde. Oh ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, dan heb ik nog Poison, natuurlijk. Every Rose. Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Has its thorn. Iets van de sweet, iets van de sweet. Wat dacht je van sweets voor me? Sweets ook leuk. En ja, Dick Markenstein, een van mijn favoriete liedjes ever, komt ook binnen. Guns. Daar gaan we het dan op schakelen.
1: Nou.
0: En dan hebben we Give Up Your Guns van The Boys. Nou, zeg jij het maar.
1: Ik hoorde jou net zeggen een van mijn lievelingsliedjes. Dus ik heb niet meer reden nodig. Ik zou zeggen, doe lekker die.
0: Kan ook, hè, maar ik heb ook nog een van mijn lievelingsliedjes. Dan was het dus deze. Sweet Child had ook gekund. Ja. Ik zie ook nog een andere favoriet, Outkast. Roses, die is ook mooi.
1: Ja,
0: mag ik het nu zeggen? Wat wil je?
1: Dan wil ik Roses van Outkast. Ja.

0: Kast. En het schitterende Roses. Ik zie wel heel vaak de kast nu binnenkomen. Maar niet één specifiek nummer. Het popquizje heeft nu alles te maken met de echte grote internationale popquiz van Wouter Frank. En toevallig heb ik net een appje gekregen van Wouter van der Roes. Hij zit denk ik wel te luisteren, want hij zegt: uit Beverly Hills Cop komt Neutron Dance van de Pointer Sisters, of je die even wil draaien. Nou, dat is toch mooi. Hij zit toch te luisteren, dus kunnen we hem ook wel even promoten.
1: Ja, dat doen we.
0: Want ja, we moeten met z'n allen natuurlijk naar de leukste popquiz van Nederland, van Wouter Frank. En ik ben er geweest, dus journalistiek onafhankelijk kan ik zeggen, dat klopt. Hij is erg leuk.
1: Maar hoe deed je het bij de popquiz? Neem aan dat je natuurlijk wel een van de betere was daar.
0: Ja, zeker. Ik werd 27ste van de...
1: Van de 30?
0: Ja, van de 30 kandidaten. Ik zou zeggen, dat is toch een buitengewoon historische prestatie. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, maar hoe kunnen we er komen? Hoe mogen we mee? Waar is het allemaal? Wat moeten we doen?
1: Nou, ik leid je heel graag even naar de website radioveronica.nl. Want de eerste muzikale popquiz die is al deze dinsdag. Casa Ciao in Gouda, 18 augustus. We staan ook in Café Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag. Ja. En de Q-Factory in Amsterdam. We hebben dus drie mooie locaties. Dus meld je gewoon nu alvast even aan.
0: Oké, dus jij zegt eigenlijk gewoon zoek het zelf uit. Ga naar de site en dan vind je het wel.
1: Ja, nou, dan kan je aanmelden. En dat moet je wel snel doen, want vol is vol.
0: Ja. En aanstaande dinsdag is dus al de eerste.
1: Ja, in Gouda. Daar wil je bij zijn.
0: Ja. Dus komen net terug van vakantie. Maandag zijn ze er weer. En meteen dinsdag, hoppakee, een popquizje erbij. Ga naar de site van Veronica en doe mee aan de popquiz. Ja, deze hadden we natuurlijk. Roses. Dan komen we uit bij Rolls Royce. Dat is lekker. Car wash.

0: today. Een zogenaamde murder ballad. Nick Cave, Kylie Minogue en Where the Wild Roses Grow. Het is heel grappig, want er komen een paar mensen binnen met Nick Cave, de Cave van Mumford & Sons.
1: Ja, logisch.
0: Ja, vind ik ook logisch. En dus die zet ik eigenlijk klaar, hè. En weet je wat er dan gebeurt?
1: Komt er nog iets beters binnen?
0: Nee, maar ik moet erom lachen. Even kijken, ja. Er komt zoveel post binnen dat ik even moet zoeken. Maar in elk geval, de basis was in godsnaam niet de Cave nu. Van Mumford & Sons. Kees Leidekkers wil hem dan weer wel hebben. Maar eens even kijken wie zij het nou toch over weer had. Nou ja, ik moest er in elk geval erg om lachen. Want in godsnaam niet die. Nou, ik ga er nog even over nadenken. En dat kan, hè, want volgens mij moeten we naar de reclame.
1: We moeten inderdaad naar de reclame. Dus je hebt nog een klein minuutje erom over na te denken.
0: Ja, een klein minuutje over na te denken. Dus dat is goed. Ja. En de rol van Ekdom wordt gespeeld door Lisanne.
2: Tot zo, Rob.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is iets over half vier. We worden bijgepraat over de stand van de wereld door onze eigen Siet zelf. Siet, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Tijdens de boerendemonstratie tegen het stikstofbeleid in Den Bosch zijn jodensterren uitgedeeld. Met daarop de letter B in het patroon van een boerenzakdoek. Brabantse media brachten het in beeld. Premier Jette noemt het een walgelijke en zeer ongepaste actie van actiegroep Farmers Defence Force. Volgens de premier helpt het de boeren niet om steun te houden voor hun acties.
4: Farmers Defence, die gaan dat niet te officieel ondersteunen. Dat kan toch niet waar zijn?
5: Nou ja, er is dus beeld dat die worden uitgedeeld door die actievoerders. En er is nu nagevraagd inderdaad bij de leiders van Farmers Defence Force wat hier precies achter zit.
4: Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat zij daarachter staan. Sietsi, nu je er toch bent. Hoe zit het op dit moment met de files in Nederland?
5: Het is druk hoor, 300 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Den Bosch-Utrecht. Daar rijden trekkers op de snelweg die vanuit het protest komen. Tussen Waardenburg en Nieuwegein-Zuid. Daardoor erg langzaam rijdende voertuigen. 28 minuten file in totaal. A12 Utrecht-Den Haag voor Bodegraven. Een half uur extra. En het is erg druk door een ongeluk op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Tussen Elden en Velperbroek een uur en 10 minuten extra.
4: Ja, ik durf nu bijna niet. Oh ja, Accent met Kylie. Maurice, die is ook wel leuk. Maar ja, die

0: Sanne, je hebt de solo.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Ja. Ik vind hem toch wel leuk.
1: Ik had hem ook niet anders verwacht van je.
0: Ja, ik vind hem toch wel leuk. Ja.

mogelijkheden. Diezelfde Leon die meldt zich en die zegt: oké, je kan het compenseren. Het leed mij aangedaan door Mumford & Sons te draaien. Dan wil ik graag Fortunate Son horen. Mumford & Sons, Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. Vond ik eigenlijk ook wel een hele goeie. Maar toen

0: jij hem gezien? Pa van Doe Maar, wie het heeft aangevraagd?
1: Ja, daar kan ik natuurlijk wel even achter komen.
0: Ja, even P-A, P-E, Pa, Doe Maar.
1: Even kijken, dat was René, was dat? Die had hem aangevraagd. Ja. Nou,
0: ja,
1: bijna.
0: Dankjewel René, ja. Mother's Finest. Ja, die snap ik. Pa. Dan zie ik nog binnenkomen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg mooi. Father and Son van Cat Stevens. Zou een open deur kunnen zijn? Ja, dat kan. Hey, Father and Son vind ik een hele mooie. Ik weet niet van wie. Nou ja, kan Cat Stevens zijn, maar ook Boyzone zijn. Daar zat ik eigenlijk wel op. Toen kwam ik Swing Your Daddy nog tegen. Pa, Jimmy Gilsap is ook een hele leuke. Maar Father Figure van George Michael. Dankjewel, Marco Berkels. Ook ja. Marcel, sorry. Ook een hele mooie. Maar ja,
1: ergens... Je kan ook naar de mama gaan, hè, Rob. Mama van Genesis komt ook nog binnen. Of je blijft bij Pa, dan ga je misschien naar Who's Your Daddy?
0: Who's Your Daddy? Ja, of naar Daddy Cool. She's crazy like a fool, daddy cool.
2: She's crazy like a fool.
3: What about daddy cool?
0: Kunnen we zometeen nog naar Ma? We kunnen nog steeds naar Father and Son. We kunnen nog steeds naar Fortunate Son. Wat moet er komen naar Boney en Daddy Cool? Laat het even weten via de app van Veronica.

0: Daddy Cool. Als iemand Daddy Cool is, dan is het deze man wel. LL Cool J. Met zijn grootste hit in Nederland, hier is I Need Love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. And in the back of my mind, I hear my conscience call. Telling

0: Daddy Cool, LL Cool J en I Need Love. Ik ben bang dat we er al zijn, hè?
1: Dat gaat best wel snel, hè, dat ritje zo.
0: Ja, dat ritje gaat snel. Ik zie best veel I Feel Love ook. Donna Summer, mooie naam. Kijk, Mignon Lardé van Cannes.
1: Nou.
0: Die vraagt I Feel Love aan, een van de weinigen. Een van de velen, sorry, die I Feel Love. Komt omdat mijn brein even smelt. Er komt zoveel binnen nog even.
1: Er komt zoveel binnen. Er komt ook heel veel op Cool natuurlijk. We gaan Cool and the Gang heb je. Coolio met Gangsta's Paradise. Ik vond I Need a Dollar ook leuk. Vond ik ook wel een kanshebber zelf.
0: Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Keith Marshall hebben we. Keith Marshall heeft ooit een hit gehad in Nederland met het nummer Only Crying. Maar ik denk dat een andere Keith Marshall is. Ik ga even proberen. Wacht even, zo heb je.
2: Goeiedag, wat denk je van Cats in the Cradle naar Daddy Cool?
0: Oh ja, die is iets te ver weg nog.
1: Ja.
0: Ja, Wilbert, u zegt nog I Need Love. Wat dachten jullie van Kiero van Julio Iglesias? Als dat geen liefde is, een beter zomerliedje is er gewoon niet.
1: Ik moet zeggen, vind ik op zich wel grappig. Ja. Maar dan met de link ook naar Gerard Ekdom, onze eigen Iglesias natuurlijk. Onze Spaanse man. Ja. Maar ja, het laatste nummertje is voor jou, Robbie.
0: Oké. Ik ga het even... twee liedjes. Twee liedjes, ja. All You Need Is Love, I Need Love. The Beatles, All You Need Is Love. Of... En Julio Iglesias dan?
1: Ja, ik durf niet te kiezen. Ik denk dat ik het aan de stok krijg met heel veel luisteraars.
0: Nee. Welke wil je?
1: Ja, ik zou toch de... Niek, wat zou jij zeggen, eerlijk?
3: Ik moet heel erg lachen, sorry. Hi, Rob.
1: Ja, ik zou zeggen de Beatles.
3: Dat was de tekst van Extinct volgens mij, toch? Of niet wat je nu had?
0: En Julio Iglesias dan? Ja, zeker. Ja. Ja, en Julio Iglesias dan. Ik ben toch geneigd.
3: Ja.
0: Het is ook de show van Gerard Ekdom natuurlijk. Ja, zullen we?
1: Let's do it.
0: Ja, let's do it. Julio Iglesias dan.
3: Oh.
0: Hier is die. All you need is... Quiero.

0: Yannick, je zou natuurlijk verder kunnen, hè?
1: Maar Julio Iglesias dan.
0: Ja, heel goed. Vier voeters. Ja, zullen we die zo doen?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Dat is goed. Tot zo. Hoi. Okay, hoi, hoi.
3: Maandag is hij terug.
4: Ja, geweldig.
3: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
5: Oh yeah.
3: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
5: Ik heb er zin in, hoor.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
21: Müllermilk, the moo you can't resist.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting.

0: ANWB en gaan.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
3: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Tientallen boeren zijn toch weer met hun trekkers de snelweg opgegaan, ondanks oproepen van de organisatie en het kabinet om dat niet te doen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Ze komen van een grote actie tegen de stikstofmaatregelen in Den Bosch en zijn onder andere gezien op de A2 richting Utrecht. Ook op de A1 bij Markelo en de N57 in Zeeland rijden trekkers. Tijdens het boerenprotest zijn door Farmers Defence Force jodensterren uitgedeeld, met daarop de letter B en het patroon van een boerenzakdoek. De leider van de actiegroep verdedigde het bij Omroep Brabant.
5: Ja, die hebben wij ontworpen, omdat wij...
6: Waar komt deze vandaan?
5: Ja, die hebben wij ontworpen, omdat wij daarmee onze positie eigenlijk willen benadrukken dat er zeer groot onrecht aan gedaan wordt.
6: Is dit niet heel ongepast, een jodenster?
5: Ja, maar intrekken van vergunning is ook heel ongepast. Dus hun komen harde maatregelen, wij komen harde speeches.
4: Ja, premier Jetten noemt het walgelijk. Toen de politie vroeg om de jodensterren af te doen, werd daarnaar geluisterd. Ministers hoeven niet te vragen om extra geld voor de Prinsjesdagplannen. Volgens minister Heijnen van Financiën moet iedereen zijn eigen begroting op orde krijgen. Het kabinet geeft al meer geld uit dan er binnenkomt. En dat tekort mag niet nog verder oplopen. En het lijkt nu echt zo goed als zeker. Ajax-aanvaller Mika Gods vertrekt naar Paris Saint-Germain. Zijn zaakwaarnemer bevestigt bij de Telegraaf dat de clubs zo goed als rond zijn over een transfer van zeker 55 miljoen euro voor de Belg. Het weer dan zonnig met aan zee al een soort van verkoeling. Het is daar onder de 30 graden. Op andere plekken is het 33 tot 37 graden. Morgen begint met een paar buien, daarna steeds meer zon. Het wordt dan van noord naar zuid 22 tot 32 graden. Zondag zon en wolken, zo'n 24 graden dan.
7: Misschien even, hè? Wees een beetje lief voor elkaar, allemaal mensen buiten. Als je die berichten allemaal hoort.
8: Ja, het, nou ja, goed.
7: Staat het vast op de weg?
4: Ja, het is toch behoorlijk druk. Meer dan 60 meldingen, 200 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende. De A2 Eindhoven Maastricht voor De Hocht 24 minuten. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 3 kwartier door een pechgeval. En tot slot na een eerder ongeluk op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Nog veel vertraging tussen Elden en Velperbroek. 1 uur en 12 minuten.
7: Dankjewel. Ziet zometeen hier de middagshow bij Radio Veronica. En ik moet nog even bijkomen van Julio Iglesias. Ik zit er nog helemaal... Ha, ik heb vakantie meteen en zo. Zometeen die Outfield.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Alle verf super voordelig.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
17: Hands van Voordeel.
16: Aldi.

0: aanstaande maandag trouwens. Dus iedereen weer een beetje terug op zijn plek hier. Marisa is dan terug van vakantie. Ik heb gisteravond even ingecheckt. Die moet even afkikken van het wijnarrangement, denk ik nog. Dus Gerard komt terug. Ja. Wout en Frank komen ook terug. Die zijn er aanstaande maandag weer. Vanaf 4 uur in deze middagshow. En ik zat te denken, misschien is het wel leuk om even een welkom terug audiokaartje te maken. Van alle luisteraars van Veronica die Wout en Frank ontzettend hebben gemist. Dus dan leg er veel emotie in je spraakbericht. Dan maak ik een mooie audiokaart van alle luisteraars van Veronica. Zodat ze maandag echt gevoeld hebben dat ze gemist zijn.
1: Oh, als ze de kaart openklappen, dan komen alle reacties.
0: Dan komen alle reacties van de luisteraars eruit. Dus dan kun je zoiets doen van, Wouter, ik heb je zo gemist. Ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. Groetjes, doei. Van dat soort berichtjes wil ik eigenlijk verzamelen. Dus mocht je je vervelen op dit moment. En je mag het ook een beetje lichtelijk overdrijven. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Dan maken we daar een mooi kunstwerk van.

een van de makers van dit nummer zit hier echt een paar meter verderop. Dat is DJ Sven, die een wereldhit scoorde. Ik ga hem straks hier in de studio halen, want ja, fantastisch om hem even te feliciteren met 40 jaar. De Holiday Rap, wat gewoon echt een gigantische wereldhit was, hè?

0: een soort ansichtkaart voor Wouter Frank die op vakantie waren. Die, kijk, dat gaan we dan zo doen. Dan pakken we deze.
1: Hey, Wouter Frank, welkom terug!
0: En Jan heeft een berichtje gestuurd. Ja hoor.
2: Hey, Wouter Frank. Fijn dat jullie er weer zijn. Maar die vervanger, die mocht er ook zijn. Doei, doei.

0: postbezorgers in busjes vandaag. Hot and cold bij Radio Veronica. Ja, in de ruit, hè. Alsof dat je geen klets krijgt. Dit is Veronica met, nou, ik moet zeggen, het loopt best wel storm met de audiokaart.
1: Hey, Wouter Frank, welkom terug!
0: Ze zeiden vanaf aanstaande maandag weer. Linda die wil graag even wat tegen ze zeggen, tegen Wouter Frank. Even kijken, ja, hier
2: ook. Hoi, lieve Wouter Frank. Fijn dat jullie straks maandag weer terug zijn. Ja, op de vakantie waar jullie geweest zijn. Hebben jullie wel gemist? Ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gehad. Maar weet je, jullie van toppen van een disjockey, Niek van den Brugger. Ja, jullie vervangen heeft.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Top.
0: Ja.
2: Thank you. Lief, Lin.
0: Jij bedankt, Lin. Jij bedankt. Meer van dit, hè? Meer van dit wil ik horen. Radio Veronica. Zometeen hebben we hier de nieuwe single van Dikhout. Ja, ze hebben officieel of eigenlijk onofficieus, of het nou wel of niet is, misschien wel Nederlands beste, mooiste nummer ooit, Stil in mij. En ze hebben een nieuwe plaat. En ja, Martin komt zometeen langs van Dikhout. Dus dat is gezellig.
3: Niek van der Brugge.
0: Ieder geval de bruine fruitschaal.
3: Radio Veronica.
0: De bruine fruitschaal, die staat hier te dampen al. Nou, ik weet niet of die daarvan houdt. Anders moet toch op. Zometeen het laatste nieuws met Siet Roskamp. Wat gaan we horen zo?
4: Kritiek op snelwegacties boeren en verdwijnende play-offs in de Eredivisie.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
5: Singing Sweet Home Alabama all summer long.
3: Veronica.
6: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Veronica Weerbericht.
5: Het is erg warm. Vandaag schijnt de zon. God, en overal blijft het droog. Ik dacht al, wat is dat ding daar? Voor de mensen die nog steeds in één clips op bril op hebben. Het nationale hitteplan blijft in bepaalde gebieden van Nederland van kracht morgen. Ziet weet waar.
6: Ja, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Daar blijft het echt warm en benauwd ook.
5: Oh ja, dat blijft wel lekker harder houden. Dankjewel, Ziet. Zo meteen de hoofdpunten. Eerst de situatie op de weg. Het is toch wel relatief druk hoor. 136 kilometer aan file. We pakken de file top 3 van dit moment. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Daar 40 minuten door een auto met pech. De A50 Os-Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Hoenderlo. 33 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Vertragingstijd is 31 minuten door een ongeluk daar. Exact 4:30. Zometeen hier in de studio van Dick Hout. Ze komen een nieuwe plaat even brengen. Dat is toch mooi. Hoeven hem niet op te halen. Dus dat scheelt weer een ritje. Eerst over met het nieuws met Siets. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Onacceptabel en onbegrijpelijk noemt premier Jette de boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan. Het gebeurde voor en na een grote protestactie in Den Bosch. Vanochtend vielen er 2 doden in een kettingbotsing tijdens een file die werd veroorzaakt door trekkers op de snelweg.
5: Ja, maar het is nu ook heel makkelijk om weer de vingers te wijzen naar de boeren. Hè, om te zeggen van nou, dat komt daardoor. Maar volgens mij is het 1 groot communicatie. Met de OM wat zegt in het begin, ja, kan wel, dan weer niet.
7: De politie had gisteren al gezegd, we gaan ze niet van de weg afhalen. We gaan ze laten rijden.
5: Ja.
7: En nu heeft premier Jette weer gezegd, dat is eigenlijk een fout geweest van de politie.
5: Ja, toch? Ja,
7: dat had eerlijk gezegd moeten zijn.
5: Maar laten we er echt in vredesnaam als Nederland zijn en van gaan leren. Ja. Hoe dit voortaan anders kan. Want 2 onschuldige mensen die vandaag aan hun dag begonnen zijn. Ja, door deze reden om het leven komen.
7: Vreselijk.
5: Dat is ongelooflijk.
7: Ja. Nou goed. Tegenvallende koopkrachtvoorspellingen zijn voor vakbond FNV een extra reden om aangekondigde acties tegen de kabinetsplannen door te zetten. Volgens het Centraal Planbureau hebben de meeste Nederlanders volgend jaar minder te besteden dan dit jaar als er niks verandert. En de Eredivisie denkt eraan de play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen te schrappen. Eredivisiebaas Jan de Jong zegt tegen het AD dat dan de beste ploegen Europa ingaan. Toch heeft het ook een nadeel omdat meer clubs aan het eind nergens meer om spelen.
5: Ja, dat wordt dan een beetje leeg voetballen. Ja. Dan zit er echt niks meer in.
7: Nee.
5: Maar dan is het gewoon de top 4 of zo gaat Europa.
7: Ja, top 4, top 5.
5: Ja, precies. Oké. Okay. Ik vind het altijd wel leuk, die play-offs eigenlijk.
7: Ja, maar ze zijn er nog niet uit hoor.
5: Oké, nou ja. Moet er even toestemming vragen aan Shabby.
4: Niek van der Bruggen.
5: Meneer Hanendes. Ja, die mag er ook tegenwoordig een beetje over bij praten. Hè? Dus dat is Veronica. Ik zei het al. Martin van Dikhout. Hij is zometeen hier. We gaan even checken hoe het met hem gaat. Hij heeft nieuwe muziek bij zich van Dikhout. Gaan we zometeen ook draaien. Kid Rock komt eraan. All summer long. En dit is Dan Hartman. I can dream about you. Nou, doe dan.

0: bij Veronica en All Summer Long. De Wouter Frank muziek is alle tijden, die gaat weer plaatsvinden. En we hebben nog plekken in Gouda aanstaande dinsdag. Heb jij wat te doen, Siets? Zullen wij een teampje vormen anders? ik denk niet dat wij...
1: Nee. Uitgesloten van deelname.
0: Dat sowieso, ja. Maar ik weet best wel veel. Maar ik denk dat het vaak op als er een beetje druk bij komt kijken... dan zeg ik de meest rare dingen in zo'n quiz. Nee. Maar goed, daar heb jij wel een verstand van muziek. Laat het vooral weten via radioveronica.nl. Kom samen met je vrienden gezellig naar de Wout en Frank muziekquiz. Beste muziekquiz aller tijden. Quiz
1: Top 3000.

0: Let the music play. Dit is Radio Veronica. Dave die stuurt nog een appje dat hij op dit moment gewoon heel hard staat te bakken in de file op de A2 zonder airconditioning. Dat is, zo gingen wij vroeger ook op vakantie, weet je wel. Dat zat toch geen echo in de auto. Maar wat ga ik kapot dan, jongen? Sterkte daarbij.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Hij is in het pand gesignaleerd. Martin Buitenhuis van Dikhout. Hij komt zometeen zijn nieuwe plaat brengen. Ik ben heel benieuwd. Ze kent ze natuurlijk van Stil in Mei. Een van de mooiste Nederlandstalige bangers ooit gemaakt. Naar bangers, liedjes. En hij gaat zometeen hier aanschuiven. Morgen is hij ook de gasthuis bij Frank van der Linden. In de Veronica Live Club. Zometeen, Niek ziet wat jij niet ziet. En dan ga ik weer een artikel opschrijven. Als jij het goede antwoord weet te raden, dan win je €20 zometeen. En ik heb hier het eerste artikel. Ik zie wat jij niet ziet. En je doet hier geld in. Je doet de pasjes bij elkaar. Er is ruimte voor cash. En als je echt een dolle hengst bent, dan deed je er vroeger ook nog een condoom in. Maar je bent een goede man die zorgt voor zijn verantwoordelijkheden binnen zo'n situatie. Dus dan stop je dat heel lang al hierover doorgaan. Wat denk je dat het is? Ja. Wel old school als je er nog eentje hebt tegenwoordig in de tijd van digitaal geld. Nou, dat moet je toch wel weten. Toch? Als je hem nu stuurt, speel je mee zometeen.

0: Blijf even bij het Nederlands product. Ja, dat weten niet veel mensen. Backboys komen gewoon uit Nederland, hè? En ja, als we dan toch in die hoek zitten... Nee, dat vind ik onzin. Dat zou een belediging zijn voor Van Dikkenhout. Want jullie maken hele andere soorten muziek. Ik heb Martin hier in de studio. Maar liefst 2 keer in de top 3000 staan ze. Met Laat het los live en ook met Stil in mij. Mag ik even de handjes op elkaar voor niemand minder dan de zanger van Van Dikkenhout, Martin Buitenhuis. Ja. Wat fijn dat je er bent, Martin.
1: Dankjewel.
0: Ja. Hoe ben jij deze hitte? Kan je er goed tegen?
1: Ja, ik vind het lekker. Ik zit de hele dag gewoon in de airco's. Dus.
0: Je hebt een toertje vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Af en toe
1: ja.
0: Zo'n klets in de nek als je naar buiten loopt uit die panden.
1: Nee, maar ik vind het heerlijk weer.
0: Ja.
1: Ik bedoel, niet alles is tegenwoordig een probleem. Is mooi weer, is het ook weer alarm, weet je wel.
0: Leidt ook maar een beetje allemaal van die hitte.
1: Ja, ja. Toch, ja.
0: Je bent hier niet zomaar. Nieuwe muziek is uit. En voor alle duidelijkheid, mocht je echt fan zijn van Dikkenhout. Morgenavond een special met Frank van der Linden in de Live Club. Dan ben je daar ook te gast. En nou ga je het over veel meer dingen hebben nog.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek, die plaat heet Te veel is niet genoeg. Is dat ook jouw motto voor het weekend? Voor de biertjes?
1: Ja, een beetje wel. Ja. Nee, het is best wel in onze veranderende wereld... Hè, met alle dingen die er aan de hand zijn... Een signaal om extra te genieten van de schoonheid om ons heen... en de passie om ons heen.
0: Ja.
1: En dat relativeert misschien.
0: Ja, ik denk dat gevoel kwam wel bij mij los toen ik die plaat luisterde. Dus dat vind ik eigenlijk wel een mooi... Het is een signaal wat je niet heel veel hoort in muziek, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, het voelde bij mij echt zo. En het kwam er zo uit, dus het moest zo zijn voor ons. Ja.
0: Jullie gaan ook weer toeren dit najaar. Hoe zit dat?
1: Ja, we treden door het hele land op in de clubs. Van Groningen tot Amsterdam, tot Alkmaar en Utrecht en noem maar op.
0: Ja.
1: Dus je kan op vandikhout.nl zien waar en wanneer we er zijn.
0: Is er nog een beetje seks, drugs en rock'n'roll, Martin? Of zijn tijden veranderd?
1: Steeds erger.
2: Steeds erger.
0: Te veel is niet genoeg.
1: Nee. Daar deze titel. De inspirerende titel.
0: Wat leuk. Nou, we gaan de plaat draaien, Martin. Wat ik al zei, Frank gaat uitgebreid morgen de tijd voor je nemen. Dus mocht je meer willen weten van Martin... En de muziek van Dikkenhout. Zorg dat je morgen luistert naar Frank's Live Club vanaf 6 uur. Martin, dankjewel voor je komst en we gaan de plaat draaien. Dankjewel.

0: is heerlijk. Dat zegt dezelfde Peter die net zonder echo in de file stond. Die had het even nodig. En ook Bief zegt, wat leuk. Wat een goed nieuw nummer van Van Dikhout. Fijn dat ze weer nieuwe muziek maken. Nou, dat mag je in je zak steken, Martin.
1: Ja, top.
0: Ja. Goeie reis naar huis. Morgen dus in de Live Club met Frankie. Veronica.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?

0: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskammer. Niet alleen kritiek van premier Jette op de boeren die met hun trekkers de snelweg opgingen rond een grote demonstratie in Den Bosch. Volgens hem had de Brabantse politie nooit vooraf mogen zeggen dat niet ingegrepen wordt als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden. Vanochtend ging het helemaal mis toen in een file daarachter 2 doden vielen bij een kettingbotsing. Voor het eerst in jaren wordt verwacht dat we erop achteruit gaan in onze portemonnee. Volgens het Centraal Planbureau hebben de meeste Nederlanders volgend jaar minder te besteden dan dit jaar. Het komt door de gestegen prijzen sinds de Iran-oorlog en hogere belastingen. Vakbond FNV ziet het als extra reden om aangekondigde acties tegen de kabinetsplannen door te zetten, zoals een landelijke staking in het openbaar vervoer. Bij een grote bosbrand in Kroatië, niet ver van Split, zijn 1000 toeristen en inwoners geëvacueerd, ook Nederlanders. Nadat ze werden opgevangen in een sporthal is nu een nieuw hotel voor ze geregeld. Tientallen mensen raakten gewond door de bosbrand in Kroatië, voor zover bekend geen Nederlanders. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten voor het traject. Vanaf oktober wordt er dan weer gereden. Het weer, het is nog lang tropisch. Op de meeste plekken nu 33 tot 37 graden. Alleen aan zee is het al iets minder heet, onder de 30 graden nu. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen is er eerst kans op een bui, daarna meer zon. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 32 graden. Zondag weer droog, af en toe zon en rond de 24 graden.
13: Vrijdagmiddag, dit is Radio Veronica. Met zometeen nog Whitney Houston, Ella Langley komt eraan. En de Holiday Rap is jarig, die moet ik nog gaan draaien. Dus het wordt spannend. Maar eerst Veronica Verkeersziet, waar staat het vast?
12: Ja, het drukste moment van de spits is wel achter de rug. Paar files die nog opvallen. De A15 Gorkum richting Nijmegen voor Tiel West, 18 minuten na een ongeluk. Pechgeval op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Ruim 3 kwartier extra daardoor. En nog een volledige afsluiting na een ongeluk op de A17... Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Stamperschat en Roosendaal-West is de weg daar dicht. Omrijden richting Bergen-op-Zoom gaat dus nu via Steenbergen, gebruikt voor de A59 en dan de A4.
13: Oké. Okay. Ja. Dit was het?
12: Dit was het.
13: De hele omleiding. Maar ja, inderdaad, dat hoort bij de vrijdagmiddag. Zometeen hier Genesis dus. En ook Sniffing the Tears komen er nog aan.
10: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox-soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Whitney Houston. Bij Veronica, de vrijdagmiddag in het weekend. Hebben wij nog meer 80's. Met Marlies Verschuren en Dennis Hoebe. 80's only bij Radio Veronica. We gaan naar Erwin de Graaf uit Herten. Dat ligt bij Roermond. En Erwin, heb je al weekend?
1: Ja, ik heb ondertussen weekend, gelukkig.
0: Fijn, want jij staat op een parkeerplaats van een supermarkt.
1: Klopt.
0: Wat heb je
1: niet nader te noemen supermarkt.
0: Wat heb je gekocht allemaal?
1: Ik moet nog.
0: Moet er binnen.
1: En dat is maar goed ook, want ik ging wat ijsjes halen. Dus als ik nu moet wachten, dan snel alles.
0: Dan had je nu inderdaad in een soort brei van ja, dat was niet goed afgelopen.
1: Ja, precies.
0: Hey, en het voetbalseizoen is weer begonnen. Straks gaan wij nog even met de gastmeester bellen van Telstar. Die hebben hun eerste wedstrijd van vanavond. Maar jij bent bezig met een KNVB-opleiding als coach.
1: Ja, klopt. Dat is voetbalcoach 3 bij de KNVB. En dan loop ik stage bij het mooie Fortuna Sittard hier bij ons in het zuiden.
0: Ik hoor het al een beetje, ja.
1: Ja.
0: Ja, jullie hebben PSV verdomd veel pijn gedaan de afgelopen weken.
1: Ja, maar net niet genoeg pijn, moet ik zeggen. Maar
0: ik vond
1: het in ieder geval mooi.
0: Ik vond prima zo.
1: Ja.
0: Goed, zullen we het spelletje even gaan spelen?
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik kan nu wel de grap maken, waarom heeft de KNVB bij jou nog niet gebeld? Maar dan moet je nog iets harder je best voor doen, denk ik, hè?
1: Exact.
0: Ja, maar goed, wat die is, kan nog komen.
2: Niks ziet, wat jij niet ziet.
0: Ik zie wat jij niet ziet. Hier doe je geld in, pasjes bij elkaar. Dus wat ruimte voor cash. Wat was dat volgens jou, Erwin?
1: Ja, ik vond hem best wel lastig. Maar jouw laatste aanwijzing die heeft me echt over de drempel geholpen.
0: Dus over die condoom bedoel je?
1: Exact. Ja. Dus het moest wel wat per portemonnee zijn.
0: Ja, heb jij condoom aan je portemonnee? Dat is trouwens goed.
1: Nee. Dat mag ik niet meer van mijn vrouw, hè.
0: Dat zou heel raar zijn. Als je hem niet gebruikt voor je vrouw, dan wordt het wel. En als je dan in één keer niet meer in zit, dan wordt het lastig uitleggen. Goed. Ben je er klaar voor de andere 3 voor 20 euro per goed antwoord?
1: Yes, laat me komen.
0: Ik zie wat jij niet ziet. En dit smeer je op jezelf als je de hele dag in de zon hebt gezeten. Je bent licht, een beetje. Als je drukt op je huid, dat er zo'n vlek achterblijft. Dat je denkt, ik moet dit wel echt over me heen smeren. Want anders dan ga ik vanavond veel pijn hebben. Dan ga ik huilen. Wat is dat?
1: Ja, ik zit even te twijfelen. Ik dacht in eerste instantie aan massageolie, maar ik denk dat het zonnecrème is.
0: Nee, dat is wat je overdag op smeert en dit doe je dan 's avonds. Voor na het douchen bijvoorbeeld even of weet je wel. Dus, ja.
1: Ja.
0: Een soort lotion.
1: Aftersun.
0: Dat je die twee door elkaar haalt. Massageolie en aftersun vanavond. Want dat is de laatste zorg van jouw vrouw voor een condoom in jouw portemonnee zit. Volgende. Ik zie wat jij niet ziet. En als je op de camping staat, is het wel een must-have. Als je vooral s'avonds in één keer in je tentje ligt en je denkt, ik moet ongelooflijk naar de wc. En dan zie je geen reet. Maar dan heb je dit bij je. Want dat had je meegenomen op vakantie. Wat is dat? En één keer ligt alles op.
1: Zaklamp.
0: Hoppa, 40 euro. En dit is de allerlaatste. Ik zie wat jij niet ziet. En het is geen date. Dat mag volgens mij in Nederland niet. Maar het is spul om die vervelende, prikkende insecten weg te houden op vakantie. En die meestal met de schemer vooral opkomen zetten. En dan doe je even dit spuiten zo. En dan zijn die beesten dood.
1: Ja, inderdaad. Heel belangrijk. Anti-muggenspray.
0: Hoppa. Het lekker warm. Hij moet zo meteen de supermarkt in. Maar onze Erwin de Graaf uit Herten bij Roermond, onze toekomstige bondscoach, let maar op. Die heeft hier 60 euro gewonnen. Gefeliciteerd, man.
1: Lekker.
0: Lekker toch?
1: Jazeker, dankjewel.
0: In feite, ik weet niet wat je allemaal gaat halen. Heb je je boodschappen nu gewoon terug, vriend?
1: Ja, daarom. Ja, ik ga extra ijsjes halen.
0: Ja, lekker, man. Heb een goed weekend.
1: Is goed, dankjewel. Niek.

0: van der Brugge bij Radio Veronica.
1: Zometeen gaan we even bellen met de grasmeester van Telstar. Zijn ze klaar voor de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie? En we hebben DJ Sven met de Holiday Rap. Hij staat 40 jaar, maar we spreken hem zometeen over het ontstaan van die hit. En er zitten altijd mooie verhalen, die Sven. Gaan we horen zometeen. En het laatste nieuws komt eraan met Siet Voskamp. Wat zit er in jouw bulletin zometeen? Het
2: kabinet wil geen snelwegprotest meer. En transfer gods nu echt bijna rond.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zomer.

0: abn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Veronica Weerbericht.
3: Ontzettend warm. Vandaag schijnt hij overal en blijft het droog. Ik heb het over de zon natuurlijk. De temperatuur ligt rond de 35 en de 38 graden. Ook de rest van het weekend blijft het warm. Iets minder dan vandaag wel. Temperaturen dan toch nog 24 tot 28 graden. Veronica verkeer, er staan nog behoorlijk wat vertragingen. 22, 68 kilometer in totaal. Dit is de file top 3 van dit moment. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. Daar 23 minuten, dat is een technische storing. En de A10 Breda richting Rotterdam tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. Daar is de vertragingstijd 40 minuten. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. De vertragingstijd is 21 minuten. Er staat een auto met pech daar. Overal 6 hoofdpunten van het nieuws. Van Sieselskamp. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Protestacties op de snelweg zijn bloedlink en een onverstandig idee, zegt verkeersminister Karremans. Vandaag ging het mis in een file achter langzaam rijdende trekkers, toen bij een kettingbotsing 2 70'ers omkwamen. Premier Jette vindt de acties, of ze nou van klimaatdemonstranten of boeren zijn, onacceptabel en onbegrijpelijk. Een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven is opgepakt in Turkije, meldt het AD. Hij heeft een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de FBI. Die ontwikkelde een versleutelde telefoondienst die criminelen gingen gebruiken. En zo konden ze dus alle berichten meelezen.
3: Oeh, CSI-praktijken.
4: Ja. En de Ajax-aanvaller Mika Gods gaat nu echt zo goed als zeker naar Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. Zijn zaakwaarnemer bevestigt bij de Telegraaf dat de clubs met de allerlaatste details bezig zijn. Voor Gods gaat PSG zeker 55 miljoen euro betalen.
3: Maar het is dus nog niet zeker.
4: Nee, we moeten het officiële bericht afwachten.
3: Ja, zo goed als bijna helemaal rond. Ja, ja. Wat kan er dan, wat zou er dan nog, want jij bent wel een beetje vervoerd, wat zou er dan nu nog tussen kunnen komen? Medische keuring, toch?
4: Nou ja, nee, of dat hij morgenochtend denkt, shit, ik wil het toch niet.
3: Nee.
4: Doe maar niet.
3: Ja, nou, kan me bijna niet voorstellen, maar goed.
4: PSV is al 4 keer misgegaan deze zomer. Ja. De grote transfer. Vandaag kwam er weer één bij, die ging weer niet door. Dus ze krijgen het daar steeds niet voor elkaar.
3: Nee, precies. Maar zijn wel kampioen geworden, uiteindelijk. Dus, nou ja, goed. Dank u wel.
2: Niek van der Bruggen.
3: Even drukken, weer even prikken, hè.

0: met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan weet ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei.

0: Stromae bij Radio Veronica. We gaan even contact zoeken met een plaat en de maker daarvan, die vandaag jarig is. Spannend moment vind ik dat.
1: Hey!
0: Ja, inderdaad, de winnaar van de dag.
2: Yes! De winnaar van de dag.
0: De Holiday Rap is vandaag 40 jaar geworden. En we moeten gewoon DJ Sven even gaan feliciteren. Hij zit hier al in het pand, hij is even binnengelopen. Hey Sven, goedemiddag.
1: Hey!
0: Ja, jij zit ook gewoon in dit gebouw, hè? Dus dat,
1: nou, deurtje verder, hè?
0: Deurtje verder. En ik denk, nou, ik moet je even dit hok binnentrekken. Want ja, dit is bijzonder. 40 jaar geleden. Ik wist helemaal niet dat die plaat net zo oud was als jij.
1: Nee, ik was toen gemaakt, was ik 2.
0: Nee, maar goed, 1986, man. Ja, hoe was dat toen? Toen dat in één keer ging lopen?
1: Ja, ik werkte bij Stichting Top 40. Ik had die plaat gemaakt. Ik was inmiddels op vakantie naar Spanje. En ik lag op het strand. En er kwam een vriendje van ons die in het hotel werkte. Die kwam naar het strand gereden. En die zegt, Sven, telefoon vanuit Nederland. Dus ik denk, ja. Dus ik ren terug. Was het Frits van Zwol, de platenbaas. En die zei, Sven, je moet naar Nederland komen meteen. Want we staan in Nederland muziekland. Die plaat staat op nummer 1. Ik zeg, Frits, ik ben op vakantie. Doei. Dus ik heb opgehangen.
0: Oh ja, echt?
1: Ja, ik heb eerst in instantie opgehangen. Maar er zijn vrienden gaan bellen en ze hebben me uiteindelijk omgeluld. Ben ik teruggevlogen van Barcelona naar Amsterdam.
0: Ja.
1: En stonden wij 2 dagen later met een outfit van Folks. Ineens een goedkoop winkeltje uit het Hilvershof. Stonden wij...
0: Dat zag je er niet aan af trouwens.
1: Nee, dat zag je niet. En stonden wij met z'n 2 op het podium. En ik heb dat altijd verschrikkelijk gevonden. Maar uiteindelijk ben ik maar wel gaan optreden. Want er werd gezegd, ja, als jij het niet doet...
0: Ja.
1: Doet Mike het ook niet. En die jongen had nog nooit meer dan zijn tientje gezien.
0: Nee, bijzonder.
1: Maar serieus niet, hè. Nog nooit meer dan een tientje in zijn hand gehad.
0: Ja.
1: Dus dan haal je ook het brood uit zijn mond. Dus toen heb ik gezegd, nou, dan gaan we toch maar optreden. En dan gaan we het maar doen.
0: Echt met tegenzin de buurt.
1: Maar serieus met tegenzin.
0: Ja.
1: Dan denk je, nou, het zal wel afgelopen zijn naar Nederland. Maar dan gaan er nog 44 landen.
0: Ja, want dat is het hele ding. Jij dacht van, nou, Nederland is leuk. Maar toen begon die echt pas te lopen.
1: Toen begon de ellende. Toen begon België, Frankrijk, Duitsland, Finland. Nou, noem alle landen maar op. 44 landen nummer 1.
0: En moest je daar ook overal naartoe voor optreden? Zo?
1: Ja, we zijn bijna overal wel geweest. Allemaal op een gegeven moment vervlogen we zoveel. Ik heb 250 keer in een jaar in het vliegtuig gezeten. Toen hebben we een passen gepakt. Hebben we gezegd van oké, dit is 2 uur vliegen.
0: Ja.
1: Om Amsterdam. Dat doen we nog. En voor de rest niet meer.
0: Ja, fantastisch.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, hoe kijk je er nu op terug?
1: Ja, waanzinnig. Eigenlijk gewoon. We deden er toen heel laconiek over. En ik was blij dat ik er vanaf was. Maar als je erop terugkijkt, was het natuurlijk wel heel iets unieks. Wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, het is een van de grootste hits van Nederlandse bodem. Ja. Heb jij gewoon op je naam staan. Ja.

0: Veronica. Ze hebben het in Rob Stenders, de Pub 40 van 1984. Die mag je opnieuw gaan rangschikken. En de Eredivisie. Vanavond speelt onze favoriete club in de Eredivisie voor het eerst een thuiswedstrijd. Ik heb het natuurlijk over de Witte Leeuwen en Leeuwinnen van Telstar. Thuis tegen Sparta Rotterdam. Maar wij als vrienden van de club zijn toch benieuwd. Zijn ze er klaar voor? En de man die eindverantwoordelijk is voor het gras bij de club is Dave Muis. Dave, ben jij een beetje tevreden hoe het er allemaal bij ligt daar?
1: Tevreden? Met het grasmatje bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Jazeker, jazeker. Ik ben sowieso tevreden over de seizoenstart natuurlijk, 3 punten.
0: Nou ja, dat is sowieso, daar gaat het gras vanzelf van groeien, toch?
1: Absoluut. Nou ja, vanzelf, dat is in deze tijd nog wel lastig met alle hitte. Maar ja. Nee, het gaat goed met de mat en met de sportieve resultaten ook.
0: En voor alle duidelijkheid, het was nogal een projectje, toch?
1: Ja, eigenlijk kun je het een meerjarenproject noemen, want we zijn vorig jaar feitelijk begonnen.
0: Ja.
1: Eigenlijk in allerijl de maandag na de laatste ronde van de play-offs. En eigenlijk zitten we nu een beetje, we hebben net fase 2 zeg maar afgerond. Dus de graszode is verwijderd die we vorig jaar hebben gelegd. En nu is er echt een ingezaaide natuurgrasmat ontstaan.
0: Ja, je hebt het de chef van, hè, van dat gras.
1: Nou, de chef niet. Ik ben ten tijde van de ombouw en ten tijde van de renovatie projectleider geweest. Ja. En ik ben nu zeg maar onderdeel van het grasteam. Dus we zijn een groepje van een man of 5. Ja. Waarbij we een beetje kennis delen. En daarvan zijn er 2 uitvoerend, zeg maar. Die doen dagelijks onderhoud, sturen ze aan. En wij bedenken de plannen en de bemestingsschema's en ook de ombouwschema's.
0: Ja, want even alle duidelijkheid, jullie komen van kunstgras, hè? Dus dat...
1: Klopt, ja. Dus toen hoefde er alleen maar af en toe een beetje water op. En om het niet te warm te laten worden.
0: Dat was trouwens in deze droogte, was er nog niet eens een hele... Maar ja, het is natuurlijk veel mooier. Echt gras. Hè. Het is ook,
1: zeker weten.
0: Het moet ook. Ga je dan iedere dag kijken hoe het met je sprietjes gaat en zo?
1: Ja, ik zelf niet. We houden elkaar wel vrij hevig op de hoogte. Met filmpjes en beelden. Maar zeker is er iedere dag iemand aan het kijken hoe het met de grasvloer gaat. En zeker als we net hebben ingezaaid.
0: Ja.
1: Dan is het heel spannend of het allemaal een beetje goed en regelmatig opkomt. Zeker met het huidige weertype wat we hebben.
0: En je mag eigenlijk ook niet uit de sloten pompen. Dus jullie hebben alles netjes met Spa Blauw besproeid.
1: Alles met Spa Blauw inderdaad. Nee, ja. In principe, we beregen uit een bron bij Telstar. Dus alles mag daar, mag en kan daar nog. Maar het is wel de zaak dat we met z'n allen natuurlijk een beetje spaarzaam met water omgaan. En dat doen we dan ook.
0: 8:00 trappen jullie af in Velsen tegen Sparta. Wat verwacht jij van de wedstrijd van vanavond?
1: Ik verwacht een spannende pot.
0: Ja.
1: Sparta zal de punt ook nodig hebben. En ik denk dat alle trainers de wedstrijden tegen Telstar wel met 3 punten hebben omcirkeld.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: De Telstar niet zomaar gewonnen heeft. Dus dat wordt een spannend potje, denk ik.
0: Ga er onwijs van genieten, want het is de eerste thuis. Dus,
1: Komt goed, dankjewel.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Rond het grote boerenprotest in Den Bosch heeft de politie wel geprobeerd om trekkers van de snelweg te weren, meldt RTO Nieuws. Maar het waren er zoveel dat de actie werd gedoogd, zegt de politie. Uiteindelijk leidde één van de files tot een dodelijk ongeluk in een kettingbotsing. Een Eindhovense drugsbaas is opgepakt in Turkije, meldt het AD. Hij moet nog ruim 10 jaar de cel in voor de handel in speed. De man kwam op het spoor van de politie dankzij een truc van de Amerikaanse geheime dienst FBI. Die verspreidde een versleutelde telefoon onder criminelen, waardoor de berichten konden worden meegelezen. Er zit niemand meer vast voor de anti-AZC-bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die deze week werden opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Het zou gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn al een tijdje felle protesten tegen de komst van de asielopvang. En ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiekbedrijf in Waalwijk, meldt vakblad logistiek.nl. Eerder werd al bekend dat gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren gestolen. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. Het weer aan zee al wat minder heet, 25 graden nu. In de rest van het land nog wel lang boven de 30 graden vanavond. Uiteindelijk wordt het vannacht rond de 17 graden. Morgen is er eerst kans op een bui, daarna meer zon. Van noord naar zuid 22 tot toch nog 32 graden. Zondag droog, af en toe zon en rond 24 graden. Dan zijn er nog een paar files die opvallen, zoals de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar kom je daar in 10 minuten extra door een grenscontrole. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Vertraging tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Door opruimwerkzaamheden is de weg helemaal dicht. Omrijden dus richting Bergen-op-Zoom. Ga daarvoor via Steenbergen over de A59 en de A4. Gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Tot slot ook nog een vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 10 minuten.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Als je zin en tijd hebt, blijf gewoon eventjes bij je radio zitten, want we hebben een hele mooie lijst die we opnieuw samenstellen. Het is de lijst van 14 augustus 1984. We bladeren een beetje door de top 40, door de tipperaden, kijken naar Engeland en Amerika. En we vertellen je zometeen ook wat de nieuwe alarmschijf is. En misschien komen we ook nog wel toe aan de verrukkelijke 15. Je mag nog meewerken als je zin en tijd hebt. Het hoeft niet per se, want je kan het ook gewoon over je heen laten komen. Maar we zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En op de socials vind je de top 40 en de tipperaden. 14 augustus 1984 opnieuw samenstellen. De man van het jaar, sowieso. In de echte lijst van 18 naar nummer 14. Hier is Prince en When Dogs Cry.
0: De Pub 40.

Zullen vanavond nog veel meer van hem horen. When Doves Cry, Prince van 18 naar nummer 14. Ik ga je vertellen wat er nummer 1 staat vandaag de dag in de drukkelijke 15. En toevallig ook de alarmschijf was.

0: Sisters. Van 24 naar nummer 18 in de echte lijst. Wij hebben hem veel hoger gezet. Wij hoorden al dat het een klassieker zou worden. Jump. Later nog eens een keer gekopieerd door The Girls Aloud. Met toestemming van de Pointer Sisters. Girls Aloud, ja. Jump for my love op nummer 3. In Amsterdam, in Dukstad zelf, zit vandaag niet Dennis Hoebe. Die geniet van, zoals het zo mooi heet, een welverdiende vakantie. Heel hard gewerkt. En Jannes Drop, jij komt weer net terug van vakantie, ja. Dus jij kan wel een extra lange avond, hè?
1: Zeker. Aan. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja. Het risico zit er geloof ik in dat het 1 uur wordt vannacht.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja. Ja. Nou, die Pub 40 is wel eerder afgerond, hoor. Die hopen we wel tegen 10 uur af te ronden. En bemoei je er vooral mee via de app van Radio Veronica. Kan ook via de socials. Top drietjes. Hoe is het in het postvak op dit moment, Jannes?
1: Ja, er komen echt ongelooflijk veel top drietjes binnen. Alexandra die heeft de top 3 doorgestuurd. Ice Without a Face staat daarin, bijvoorbeeld. Oh. En Scripolity. En Frankie Goes to Hollywood. Die komt overigens veel binnen. Even kijken hoor. Alba die vraagt of Dennis er niet vandaag niet bij is. Nee, die is er niet.
0: Nee,
1: dat is wel gehad. Ze stuurt ook een top 3'tje in. Evelyn Thomas, High Energy zie ik hier staan. Ja, ik zie Gary Lowe, La Collegiala.
0: Oh ja, koffietje. Kijk hoor. Koffiehit was dat toch?
1: Ja, dat was die koffie. Ja, dat klopt. Ja. Clement die vindt Split Ends geweldig om weer eens te horen. Wat een geweldig nummer is
0: ik
1: dat.
0: Ook.
1: Ja. En Dennis Nijhoff die zegt, de alarmschijf kan letterlijk maar 1 zijn. 2 Tribes.
0: Two Tribes. Nou, hou deze gedachte vast, want ik ga je vertellen wat er in de echte top 40 allemaal stond. 14 augustus 1984. Specifiek de top 10.
2: Top 10. Nummer 10.
0: Onze zoutrekker Dennis. Sorry, Jannes. Ja. Ook voor Dennis trouwens. Have a

Each and everyone, everything but a girl. Iets in mij zegt dat we die vanavond nog wel helemaal gaan horen. Dat weet ik niet helemaal zeker bij nummer 8. Tikkie zeg ik, hè? Oh, ja. Twee mensen waar je eigenlijk geen lelijke dingen van mag zeggen. Julio Iglesias en Diana Ross samen. All of you, nummer 7. Zeker weten. Gaan we vanavond helemaal draaien. Sheila E. N. Nummer 6. Wacht ik ook wel hoor. Spandau Ballet, only when...

0: Mike Oldfield, Maggie Riley. En Get to France.
1: Kom er net vandaan.
0: Top 3. Jij komt er net vandaan, hè? Ja, dat is fijn. Nummer 3, The Bronski Beat. En het schitterende Small Town Boy gaan we zeker nog helemaal op.

0: hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde. Dit is de Parallelle Universum Parade.
1: Pup, pup, 40.

0: proberen Jannes en ik al ons hele leven. Het lukt niet altijd. We zijn allebei nog van de afdeling een beetje binnensmonds. Talking loud and clear. Hierbij een poging gedaan. OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark. In de echte lijst nummer 5. En daar hebben we hem laten staan.
1: Tot zo, Rob.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
3: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
2: Ja, goed te doen, toch?
4: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Nog steeds meer dan briljant, dat zeg ik niet. Dat zegt Willem, die mailt zich net even via het postvakje. Ik ben het wel met hem eens. De Bronski Beat in de echte lijst van 5 naar nummer 3. Ex-alarmschijf, Small Town Boy. Zijn we bij nummer 7, in de echte lijst ook op 7. Hier is Sheila E.

0: The Glamorous Life. Oh, wat hebben we daar veel van meegemaakt, Jannes. Jongen. Jij kent Linda Roos en Jessica zelf.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, wat Glamorous Life. En je maakte tv en af en toe eens radio. Ja. Sheila, je Glamorous Life, een van de prinsetjes. Prince zelf stond nummer 1, When Doves Cry. Glamorous Life in de echte top 40 van 19 naar nummer 7. We hebben hem lekker op nummer 7 laten staan. We hadden het net over een liedje uit de top 10... waarvan ik zelf niet helemaal zeker weet wat we ermee gaan doen... maar misschien dat jullie het weten.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Dit duet. Het zijn twee bonushelden. Anderhalf dan. Vanmiddag Kiero nog van hem gedraaid. Oh, die is heerlijk. Julio Iglesias samen met Diana Ross. In de top 10 van vandaag in 1984. All love you. Maar wat gaan we doen? Ik vraag het even aan jullie. Gaan we die helemaal draaien of niet? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.
3: De Pub 40.
5: De muziek van toen met de

0: Hele fijne nummer 9, Billy Idol en Eyes Without a Face. Het radio.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Deze stond nog. Dionne Rossi en Julio Iglesias dan. En all of you. We kunnen er eigenlijk meteen een einde aan maken, want ja, het is duidelijk.
2: Ja, het is duidelijk.
0: Het is een duidelijke.
2: De mensen die ja zeggen, zegt doe het maar wel, want anders wordt Gerard Ekdom boos vanaf zijn vakantie al is, zegt onder andere Justin.
0: Dat is het enige ja. Oké. Nou, slaan we hem verder gewoon over.
3: Club 40. 5, 4, 3, 2, 1. De muziek van toen.

Het is heerlijk om te genieten van de muziek uit de Pub 40 1984... maar soms wordt zelfs de pub ingehaald door de werkelijkheid. Noem het het leven zelf, of als je dat beestje echt bij de naam wilt noemen... is het misschien wel de dood. Er is iemand overleden die ik al ken vanaf het begin van mijn radiocarrière. Pim van der Kolk, de zogenaamde plugger. Dat is dan iemand die aan je bureau verschijnt en zegt... hey Robbie, volgens mij is dit wel een liedje voor jou. En hij had het zelden niet bij het rechte eind. Er was ook nog Pimmetje Pluimvee bij de stemwand met Erik de Zwart en met Kees Schelperhoort. Waren heerlijke radio-uitzendingen, daar was hij ook bij betrokken. Heb ik hem iets beter leren kennen. En Pim vertelde altijd geweldige verhalen. Allang voordat ik op de radio was, was hij al plugger. Onder andere van Queen, Freddie Mercury. Hij had er een goede vriendschap mee en hij kon er uren schitterende verhalen over vertellen. En dan komt er ineens een mailtje. En dan zeggen de mensen die hem heel goed kennen... er is één liedje... Dat moeten alle radiostations draaien die gebruik gemaakt hebben van het materiaal van Pim. En dat is deze. Claude en C'est la vie. Om 7 uur verlaat hij de aarde definitief. Pim, het was een eer om je gekend te hebben. C'est la vie.

0: Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wow.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot de volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk bij vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. Het Veronica weer van Weer Online.

0: Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: allemaal wel, maar dan moeten we 97 plus zijn, hè?
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallelle Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio

0: Double O. Only When You Leave van Spandau Ballet hadden we net. Leo van Loon die zegt, Marilyn wil ik graag horen met You Don't Love Me. Ja, die staat wel in de lijst van vandaag. Want de vorige keer dat we die draaiden, werden mensen heel opstandig.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, ik gooi hem straks wel even in het radio-referendum, Leo. En Tini zegt, april 1984 ging ik samenwonen met mijn DJ Henk Collet in Groningen. En we were young at heart, the Bluebells.
1: Leuk.
0: Ja, als je je nog wilt bemoeien met de samenstelling van deze lijst, ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica.

Young Solo. Leugenaar. Leugenaar. Ja. Nummer 2, Wake Me Up Before You Go-Go, kwam bij de moeder van Andrew Ridgeley vandaan. Hij legde daar ooit een briefje klaar. Hey, wake me up before you go-go. En dat deed de moeder van Andrew Ridgeley. Hij vertelde dat aan George Michael. En George Michael maakte er een tekst van. Over die gozer gesproken, hij ging...

0: Before You Go-Go heeft zitten en dan uiteindelijk bijna meteen solo gaat ook.
1: Ja.
0: Hoe dan? Wham, Wake Me Up Before You Go-Go, nummer 12. Laten we hem ook op 12 zetten, George Michael. Het is wel grappig, want Wake Me Up Before You Go-Go stond nog op nummer 2. En Careless Whisper van George Michael kwam vandaag de dag binnen, bescheiden in de tipperaden op nummer 24. We wisten nog niet helemaal wat we ermee aan moesten. Jij hebt een klacht, hè, Jannes?
2: Ja, dit nummer dat is eeuwig verpest door een spelletje bij de BBC. Nou, ik denk echt al 15 jaar geleden. Echt al lang geleden. Het was een spelletje waarin er een komiek, David Arment genaamd, die ging dit nummer mimen. Dus die ging dit mimen. Die deed alle teksten, alle dingen. Maar dat deed hij zo fabuleus goed. Je ziet het gewoon helemaal, als je het ziet gebeuren. Je denkt, oh, en die tekst, hij doet alles na. En your eyes en dingen. En weet, nou, je moet het zien. Ja. Dat is...
0: Ik zie via de app dat je een YouTube-filmpje hebt meegestuurd. Ja. Dus dat ga ik straks op mijn gemak bekijken.
2: Ook al is het voor jou verpest.
0: Ja, ook voor mij verpest. 14 augustus 1984 zijn we opnieuw aan het samenstellen. En zo af en toe weten wij het echt niet meer.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Ja, wat moeten we nou hier weer mee?

0: groot voetballer.
1: Kon hij voetballen?
0: Maar ook, ja, wat kon hij? Ja, wat kon hij toch goed voetballen? Ja. Wat gaan we hiermee doen? Grote sympathie voor Ruud Gullit en Not the Dancing Kind. Wordt het een ja of wordt het een nee? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Ik ben benieuwd. Zelf een beetje op jou, hoor.

0: zou ook een officiële hit worden. Tinseltown and the Rain, Blue Nile. We hebben hem gezet op nummer 13 in onze lijst van vandaag. Ik heb het tune van Tour de France opgezet. Dat is niet helemaal toevallig. Want Jannes Drop is net terug uit Frankrijk. Dennis Hoebe is op vakantie. Voor de mensen die denken, waar is Dennis? Die is op vakantie, maar jij komt net terug, Jannes.
1: Ja.
0: Ja, en je hebt een Tour de France gedaan, toch?
1: Ik heb een Tour de France gedaan, ook letterlijk door de bergen. Dat werd toch bijna fataal, omdat dat toch wel heel erg hoog was voor de camper waar ik was. Maar het is allemaal goed gegaan, dus ik ben uiteindelijk weer heel heids teruggekomen. En Frankrijk was er nog, dus dat is ook fijn.
0: Ja, dat is mooi. Niet al te veel bosbranden gehad.
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Nee. En, maar wat heb je dan voor een avontuur beleefd? Want je zegt, het was wel mooi kantje boord.
1: Nou nee, ik was met zo'n grote camper door de berg aan het rijden. En dat is zo'n soort van belevenis. En het was zo'n berg waar de Tour de France dan ook inderdaad overheen gekomen was. Dus ik dacht, nou, als die fietsers dat kunnen, dan moet ik dat met de auto ook wel kunnen. Nou, dat was dat is dan toch lastig, zeg maar.
0: Er zitten toch wel een paar verschillen in. Ja. Heb je dat ook een beetje voor jouw YouTube-kanaaltje gedaan? Want jij test toch altijd dingen die te maken hebben met het grote campingleven?
1: Ja.
0: Dus alles is ook gewoon nog terug te vinden?
1: Alles is nog terug te vinden, ja.
0: Ja, waar zouden wij jou kunnen vinden als we dat zouden willen zien?
1: Op Instagram.
0: Yes, en dan onder het kopje?
1: Onder het kopje, dat heet Hannas Himer.
0: Ja, wat?
1: Hannas Himer. Himer is een merk van campers.
0: Oh, oké. Okay. Ja, okay.
1: Hanna is de naam van mijn wederhelft.
0: Oh.
1: Zeer beminder.
0: Overzichtelijk.
1: Ja.
0: Nou ja, laten we zeggen dat het wel logisch is om dit nummer erachter te draaien. Oh. Want anders zou het nergens op slaan.
1: Nee.
0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, here is to France.

0: samenwerking beviel goed. Jaartje eerder waren we vorige week getuigen van, hadden wij Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly en Two Fronts.
1: Meneer de postbode, kijk alles eens goed na.
0: Jannes, wil je ook nog even de postbode zijn?
2: De postbode, ja, natuurlijk weet ik dat.
0: Wat komt er allemaal binnen?
2: Nou, er komen een hoop top drietjes binnen. Een Ed die zegt 1984 sowieso het hoogtepunt van de wekelijkse verrukkelijke 15. Hele verademing ten opzichte van de Nederlandse rommel in de hitparade, zegt hij erbij. En Astrid die hoort haar hele jeugd voorbij komen. Dat is natuurlijk wel zo als je rond 1984 je jeugd had natuurlijk.
0: Ja. Dan hebben we deze nog uitstaan.
3: Het Radio. Ja.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.

0: Dus ik vergeef hem veel. En ik heb ergens in mijn achterhoofd toch wel dat ik dit wel een geinig liedje vond. Maar...
1: Ja, het Nederlandse volk vindt het niet. Die heeft het toch op het negen. Er zijn een aantal mensen die willen het de voordeel van de twijfel geven. Omdat het lekker zomers is. Omdat het een bonusheld is. Het is toch, het neigt toch meer naar negen.
0: Not the dancing kind.
2: Tot zo, Rob.
3: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Rob Stenders.
10: Dit is Veronica. De Pup 40.
11: Jouw Pup het. Rob Stenders.
10: Veronica.

0: The Jacksons en Mick Jagger en State of Shock. Die hebben wij gezet op nummer 15 in de echte hitlijst van 11 naar nummer 16. Jannes, weet jij voor wie het eigenlijk origineel bedoeld was?
1: Nee.
0: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Nou. Michael Jackson had het in zijn gedachten met Freddie Mercury. En ja, ze hebben het eigenlijk ook wel opgenomen. Niet de definitieve versie, maar er is wel een demo-versietje. En die is later wel op internet terechtgekomen. Daar kan ik een klein stukje van laten horen.

0: Er was gedoe, de agenda's die pasten niet, dus nou ja, dan maar niet. En Mick Jagger zei, ja, ik was toch in de buurt, dus ik vond het wel leuk. Dus wat hebben ze gedaan? 2 uur toonladders oefenen en toen de zang in 2 takes, klaar. He got me in a state of shock. Dus niet met Freddie Mercury. Maar over Freddie Mercury gesproken, die had wel een bijna hitje in 1984.
1: Radio. De Parallelle. Universumparade.
2: De Pub 40.

So Real Baby, in de originele lijst van 25 naar nummer 30. Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. En daarvoor hadden wij nummer 16. Freddie Mercury en Queen, It's a Hard Life, stond vandaag de dag in de tipperade op nummer 6. We zijn de lijst opnieuw aan het samenstellen van 14 augustus 1984. Lever een bijdrage.

0: Won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. In onze lijst van 14 augustus 1984. Ik heb nog een radioreferendum te gaan. Eerder deze uitzending begon iemand erover. Die zei, ja, ik wil het halfneefje van Boy George hebben. Ja, dat was Berlin. En ja, you don't love me.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Eens even kijken wat jullie hiervan vinden. Met de oren van nu. In 1984 als achternichtje in alle betekenissen van Boy George. Wat Marilyn en dit. Als jij hem onthouden, jongens?
4: Ja.
0: Ja, hè?
4: Ja,
0: ik ook, ja. Come on,
2: you don't love me.
0: Ik wil het niet onvoorbereid richting de mensheid sturen. Dus wat vind je van Marilyn, You Don't Love Me? Love me or love me not? Laat het even weten via de app van Veronica. Komt een klein orkest eraan over de muur.

0: Het kleinorgesten over de muur. Ik weet heus wel dat ik nog een radiorebus moet maken. Maar ja, boerenprotest vind ik wel een lang woord, hè. Dat is de suggestie die gedaan wordt.
1: Ja, natuurlijk.
0: We gaan zo meteen verder met de lijst van 14 augustus 1984.
1: Tot zo, Rob.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel

0: Als alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Alle verf super voordelig.
10: Deze week in de bonus. Aha.

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
3: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
6: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: een Holland.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: This stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
3: Staat het lijstje opnieuw aan het samenstellen van 14 augustus 1984. Kijken naar de top 40, de tipperaden, de verrukkelijke 15. Een beetje Engeland en Amerika. En over dat laatste land gesproken, daar stond Ghostbusters vandaag de dag op nummer 1. Het was een oude alarmschijf. In Nederland komt die binnen op nummer 32. Ghostbusters. En we zijn nu bij het rechterrijtje. 21 tot en met 40 in de lijst van 14 augustus 84. Als je nog mee wilt bewegen, wil je nog meewerken met de samenstelling, dat kan via de app van Radio Veronica. Als je denkt, maar hoe zien die lijstjes er dan uit? Je kan naar de Stichting Nederlandse Top 40 gaan. Staat de Top 40 en tipperaad ook. Maar op socials vind je het ook. En je kan top 3'tjes inleveren. We zijn benieuwd. 21 tot en met 40 moet toch worden ingevuld. Op 21 hebben we

0: geschriften. Je mag ook Squiddy Politi zeggen en absoluut. Het radio.
1: Ik vind hier wat van.
0: We hadden deze nog staan. Het achterlichtje van Boy George, Marilyn en You Don't Love Me. Nooit meer wat van gehoord. Hoe is het op dit moment in Nederland?
2: Ja, jij was eventjes geleden, was jij daar een soort van... ja, maar dat hebben we een keer eerder gedaan en dat ging niet goed of zo. Nou, ik zie hier toch echt wel heel veel positieve reacties binnenkomen op deze plaats.
0: Nee, ik heb hem gewoon een keer tijdens de Bonanzee gestart. Toen werd hij aangevraagd en toen werd ik zo vaak beledigd... dat ik dacht, mensen vinden er niks aan. Wat van mee, begrijp ik?
2: Het is echt leuk en misschien komt het door het warme weer of zo. Ik weet het niet, maar slinger een nicht van Boy George er maar in.
0: Ja, oké. Nou, goed. Dat is op dit moment de meerderheid nog?
2: Ja, zeker.
0: Ik zie nog wel Marilyn Who, No Thanks, Monroe Yes.
2: Oh ja.
0: Marilyn Monroe Yes. En boerenprotest vind ik wel een beetje een lang woord voor de radiorebus, maar Rinus Minnaert. Rinus, we gaan jouw woord overnemen. Oh, ja. Niet meedoen, hè? Nee. Het is niet meer leuk, maar het is wel een heel goed woord, Rinus.

0: Wat een heerlijk liedje. Sade, when I'm gonna make a living. Zometeen komt Nick Lowe eraan. Have a boy, have a man.
1: Come on and sail away with Veronica today.
0: En daarna have a boy, have a man. Ah, het is een beetje flauw misschien, maar ik zie dat Marilyn eraan komt.
2: Club 40. De muziek van toen met de old.

0: Dick Low.
1: Het Radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: We hadden Marilyn, You Don't Love Me. Have a boy, have a man. Het is misschien niet heel netjes, maar ik vond het wel een mooie link. Is het nog steeds zo positief, Jannes, of niet?
3: Jazeker, Leo van Loon die kwam ermee aan eerder deze avond. En er zijn toch echt wel heel erg veel mensen die de plaat willen horen.
0: Ja, 100%.
3: Ja.

0: allemaal een beetje bang voor nucleaire oorlog. Maar in 1989 waren we die angst helemaal kwijt. Het is nu weer een beetje terug, maar dat wil ik helemaal niet weten. 14 augustus 1984, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. In de officiële top 40 van 15 naar nummer 27 had zijn beste tijd gehad. Was een ex-alarmschijf. Dancing with Tears in My Eyes is prachtig, hè? De Bos, de Bos, de Bos. In alle dankbaarheid, daar komt heel veel post binnen. We zitten het allebei te lezen, Jannes en ik. Jannes, heb jij een mooi uittreksel van de post van vandaag?
1: Ach, jeetje. Ja, nou, het is inderdaad echt, het is heel veel. Ik kies hier wat uit. Even een reactie op die Marin van Sieten. Hey Rob, heb je It's a Miracle van de Culture Club per ongeluk op 33 toeren staan? Ja, dat is inderdaad wel een klein beetje waar, ja. Hans, die zei, het is kermis in Oost. Daar paste die Nick Lowe goed bij.
0: Ja, zeker.
1: En Rob, die wil graag Dum Dum Girl horen. Ja, die draait.
0: Ja, dat gaat op wel lukken, denk ik. Ja. Dominique, zijn suggestie weet ik niet helemaal zeker, hoor.

0: Tot zo!
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou, goed te doen toch?

0: gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Rob Stenders.
3: Dit is Veronica. De Puk 40.

0: is wel lekker, hè, om deze terug te horen.
1: Zeker.
0: Ja, Talk Talk, de Dum Dum Girl in de echte hitlijst binnengekomen op nummer 36. We hebben hem iets hoger gezet, nummer 27. En daarvoor op 26 in de echte lijst van 32 naar nummer 31. Shack Attack en Down on the Street. Wat wilde je nog zeggen, Jannes?
1: Ik heb helemaal niks. Je zit heel erg te genieten eigenlijk van deze middag.
0: Ik dacht dat je nog een enorme bijdrage wilde leveren. Is...
1: Ik zit gewoon te luisteren.
0: Ja. Nou ja, Rinus heeft net het woord ingeleverd voor de radiorebus. Ja. En daar ben ik nu druk mee bezig. Een paar fragmentjes nog uitkiezen, want het is een live radiorebus. Ja. Dus ik denk wel dat het zometeen gaat lukken. Na het volgende liedje, en dat is deze. Brengt ons allen in vervoering. Letterlijk en figuurlijk. Gaat over een taxi. Een paar vragen nog van de taxichauffeur.
2: Hey. Man, what time is it?
0: 9:10.
2: Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs. No, wait. Yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: Curry Blackfoot.
1: Daar komt hij, de Rijmers.
0: En Taxi, wat een heerlijk nummer trouwens. In de echte hitlijst op nummer 20. Wij hebben hem gezet op nummer 28. We hebben een radiorebus woord. Het heeft even geduurd, maar we zijn er. Dankzij Rinus hebben we een woord. Rinus doet zelf niet mee, heeft hij net al gezegd. Dat is fijn. Heeft de familie ook niet ingelicht, dus is ook goed. We hebben een woord van 4 letters, maar...
2: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
2: eerste letter.
0: Dat is de laatste letter van de titel van deze plaat. De
2: tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.

0: is de eerste letter van de naam van de zender waar je nu naar luistert.
1: Veronica. De vierde en laatste letter.

0: heb je het woord? Laat het dan ons weten. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. De prijzen, daar worden we het wel over eens, denk ik. Hè?
1: Wordt weer nu.
2: From the nighttime neon city wastelands of the 80s music scene.
3: De Pub 40.
1: Radio Veronica.

0: Ik zag de eerste letter en toen wist iedereen het eigenlijk al.
1: Heel gek.
0: Ja, misschien ook wel dat het zo'n unieke letter is. Dat zou kunnen, ja. In de originele lijst van 4.

0: Ben jij toevallig live aan het bellen, Jannes?
1: Nee, ik ben nog aan het zoeken. De zoekfunctie in onze chat werkt.
0: Nee, kijk eventjes. Ik heb een appje gestuurd.
1: Dat er een telefoonnummer bij of niet?
0: Ja, zeker.
1: Dat is goed. Tini gaan we bellen.
0: Ja, Tini. Ja. Tini, mocht je nog luisteren, we gaan je bellen. Het is een soort romantic request. Ergens zo rond 7:50 kwam jouw appje binnen. En we zijn nu toe aan dat nummer.
2: Eén momentje. Kan we...
0: Ja, ik wacht even. Ja.
2: Lensdoosje.
1: Komen. Even kijken hoor. Nog twee.
0: Wilt alvast voorlezen, eventueel?
1: Ja, dat is wel een goed idee.
0: April 1984 ging ik samenwonen met mijn DJ Henk Collé in Groningen. En we waren young at heart. Liefs, Tini. Ja.
1: Nou, kom
0: jij je.
1: Ja, dat is komen. Even kijken.
0: 06-17-18. Ja. Ik hoor wat.
3: Hallo?
0: Is dit Tini?
3: Ja, ik ben haar man, maar ik geef de telefoon even aan Tini. Die komt eraan lopen.
0: Dat kan ook.
3: Ze is nu aan de telefoon. Hier komt ze.
0: Tini, jij mag ook blijven hangen, hoor.
4: Met Tini.
0: Oh, ook Tini. Hey, hallo Tini. Goedenavond.
4: Hallo.
0: Met je vrienden van Veronica. Hallo.
4: Ja, hallo.
0: Ja, ergens zo rond 19.05 kregen wij een bericht binnen. En we zijn nu aan het liedje toe.
4: Oh, geweldig.
0: Ja. Je zegt april 1984.
4: En dat is dan jong het...
0: Ja.
4: Jong het hart?
0: Ja. Yay. En voor DJ Henk Collé in Groningen. En volgens mij hadden we die net even aan de telefoon.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, ik vind het leuk. Ik wilde je alleen maar even waarschuwen dat we er nu aan toe zijn. En dat ik het een mooi verhaal vind. April 84, samenwonen met mijn DJ. Hoe ging het eigenlijk? Heb jij hem versierd? Heeft hij jou versierd?
4: Ik denk dat ik hem heb versierd. Want hij ging draaien in de lokale bar bij ons. Mm-hmm. En ik vroeg een paar platen aan. En die platen die waren gestolen door andere DJ's. Of meegenomen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is nettig.
4: En toen
0: dacht
4: ik na twee keer zaterdagen vragen van... Ja, wil je die draaien? Ja, die heb ik wel. Nee, toch niet. Nou, toen heb ik ze zelf maar meegenomen. En zodat ik toch mijn favoriete muziek kon horen.
0: Oh, dat is heel goed, ja. Weet je toevallig nog welk liedje dat was?
4: Volgens mij Moody Blues.
0: Moody Blues, oh ja.
4: Ik weet zo niet meer... Nee, ik kan het even niet opkomen.
0: White satin.
4: Ja,
0: never reaching.
4: Volgens mij wel.
0: Ja. Nou ja, we zijn nu toe aan de Bluebells en Young at Heart. Die gaan we voor je draaien, Tini. En ook voor jou, DJ Henk Collé in Groningen. En hij is niet gestolen vanavond. We hebben hem.
4: Nou, niet meer in Groningen. We wonen nu in Brabant al 26 jaar.
0: Ja.
4: Dus toen destijds was het in Groningen. Daar zijn we gestart via Friesland naar Brabant verhuisd.
0: Ja. Altijd goed om in Brabant te eindigen. Ik weet er alles van.
5: Hup 40. Hitlijsten van toen. Samengesteld met de oren van nu. Ja.

0: in de tipparade. We gaan zo meteen verder met de lijst van 14 augustus 1984.
1: Tot zo, Rob.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
12: SO. Omdat elke rit telt.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
16: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlak bij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding

0: ring werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekker file voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton, daarbij vielen 2 zwaargewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: je eens. Even nadenken wie we erin gaan zetten, maar wel goed. En dan wil Helena Bouwman Message to My Girl horen van Spudance. Dat had gekund. Alleen die hebben we volgens mij op nummer 2 gehad in deze Pub 40. Dus die hebben we in principe al achter de rug.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen de oplossing geven van de radiorepers. Er zijn best wel veel mensen die het weten. Dat zie ik zo maar. Als je nog een bijdrage wilt leveren aan deze Pub 40.

eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde. De originele versie is van The Wailers en later dus in 1984 een hit van Bob Marley en The Wailers, One Love. Slash People Get Ready, dat is een knipoog naar het liedje van Curtis Mayfield. The Impressions, People Get Ready, kwam hier ook langs. Zijn we nu bij nummer 34, de Flock of Seagulls. The More You Live, The More You Love.

0: Wij wisten heus wel dat het een hit zou worden. The more you live, the more you love. Zullen we de oplossing noemen van de Rebus?
1: Dan komt die Rebus! Ja.
0: We hadden dit keer een woord van 4 letters, maar...
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja. Marianne, hallo daar. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wil je meespelen met ons?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon doen. We hadden dus een woord van 4 letters en we gaan even samen alles doornemen. De
1: eerste letter.
0: Dat is de laatste letter van de titel van dit nummer. Hoe heet het?
2: Ja, die was
0: natuurlijk
2: heel moeilijk, hè? Maar ja, dat was de reflex.
0: Dat is onze normale streven. Ja, dat is dus een X. Dan zijn we bij de...
1: Tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Ja, dat weet ik geloof ik ook wel. Ik wist het eigenlijk bij de eerste letter al natuurlijk, hè, van de reflex.
0: Ja. Speel maar nog even mee. Wat, ja, wat is dit?
2: Ik hoop dat ik de rest ook weet, eerlijk gezegd. Maar dit is nog verschrikkelijk politie, hè, absoluut.
0: Ja. Dus dat is een A, hebben we een X en een A. Ja, ja. Ja, precies. Dat is de eerste letter van de naam van deze club. Hoe heten wij ook alweer?
2: Ja,
0: dat is moeilijk, hè? Ja. Is dit ook te moeilijk?
2: Ja.
0: Zijn we bij
1: de vierde letter.
0: Tevens laatste letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. I won't let the sun go down.
2: Ja, dat is de
0: Cursio,
2: de I won't let the sun go down on me.
0: Ja, dus dan hebben we 4 letters. Dan hebben we een X, een A, een V, een I.
2: Zavie, hè?
0: Zavie!

0: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Belangrijke vraag. Wat heb je eigenlijk gewonnen? Wij zelf eigenlijk ook niet zo. Je hebt in elk geval een Rob Stenders poppetje. Hoef je maar 2 keer per dag iets aardigs tegen te zeggen. Dan vind je het te lang best. Je hebt een Gerard Ekdom kurkentrekker. Je hebt een vintage Veronica t-shirt. En normaal gesproken geven we altijd iets weg. Uit de achterbak van Dennis Roubaix. Als hij zijn rijbewijs haalt. Heeft hij nog niet gehaald. Dus het zou een cadeau kunnen zijn voor over 10 jaar. Maar Ellen, zie ik net in het postvakje, stelt de terechte vraag. Je zit nu met Jannes Drop. Die heeft zijn rijbewijs. Heeft hij toevallig iets in zijn achterbak liggen?
2: Ja. Ik heb toevallig niet in mijn achterbak liggen. Maar ik weet niet of je het wil hebben, Mariel.
1: Wat heb je?
2: Ik heb een heleboel oud papier in mijn achterbak liggen. Kartonnen dozen en dat soort dingen. Is het wat of niet?
3: Van de week net allemaal aan de weg gezet. Dus ja, ik zit er niet echt op te wachten.
2: Ondankbaar.
1: Ondankbaar.
3: Ja, vreselijk. Ja. Ja. Ja,
1: kijk even iets, of je nog iets kunt vinden.
2: Een reservewiel. Een krik. Daarvoor kijk even verder. Een fles olie.
1: Een fles olie.
3: Olie, altijd geweldig. Ja.
1: Ik vind een reservewiel, als je dat gewoon op de post... vind ik wel geweldig.
2: Oké, eens even kijken.
1: Ja, een reservewiel wordt het, Marianne. Vanuit gefeliciteerd. Xavi inderdaad, onze nieuwe bondscoach. Dat is het goede antwoord. Mag ik je hartelijk danken en een fijne vrijdagavond.
3: Ja, jullie ook bedankt, hè. Fijne uitzending.
1: Jo, hoi.
4: De Pub 40.
0: De muziek van toen met de oren van nu.

0: Jannes, laat het gewoon doen.
1: Ik stuur mijn reservemiddel op.
0: Ja, het idee alleen al, hè, dat er aangebeld wordt bij Marianne. En dat er een reservemiddel gewoon wordt. Ik heb een beeld bij, prachtig. Denise Williams van Footloose, Let's Hear It For The Boy. In de originele lijst van 27 naar nummer 39. Wij hebben hem gezet op nummer 35. Ik wil even aandacht vragen van nummer 36. Roger Glover and The Mask. Het zegt je misschien niet zo heel veel, maar Roger Glover was in elk geval lid van dit bandje. Deep Purple. Ja. Volgens mij zie je het nog trouwens.
1: Ja.
0: Ik zag een optreden, volgens mij vandaag nog. Oh. Met Ritchie Blackmore erbij. En dat was volgens mij heel lang geleden dat ze gewoon bijna weer helemaal compleet waren. Deep Purple, Child in Time. Die had in de jaren 70 trouwens Roger Glover.

0: Alweer eens te horen deze. Heel nummer 2 in de verrukkelijke 15. Tip nummer 14, Roger Glover en The Mask. Zometeen gaan we verder met de lijst van 14 augustus 1984. Jeroen Kijkende Vechten zou hebben gezegd.
1: Tot zo!

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Rob Stenders.
7: Dit is Veronica.
6: De jaren vliegen voorbij. Dit is de muziek die je daarbij niet mag vergeten. Het parallele muziekuniversum.
8: Nummer 37.

0: Let It Happen. Verrek zeg, kerel, ben jij het? Gaan we die helemaal draaien of niet? Ik heb wel zo'n flauw vermoeden, maar ik wil het toch even van jou weten via de app van Radio Veronica.
1: Radio. De Parallellen. Universumparade.
2: De Pub 40.
0: Elmer daar op de snelweg A1. Die wilde graag deze horen. Change. En Change Apart in de echte lijst van 16 naar 21. Bij ons op 38.

0: Jimmy Jam, Terry Lewis, natuurlijk waren zij verantwoordelijk voor dit liedje. Ze zaten bij The Time, ze zaten bij de SOS Band. Ze hebben heel veel dingen geproduceerd voor Janet Jackson. En deze zat er ook bij. Human van de Human League hebben ze ook geproduceerd trouwens. Maar ook deze Change of Heart, Change, van 16 naar nummer 21. Ex-alarmschijf staat op nummer 38. Jannes, hoe gaat het op dit moment met Verrekster Kerel?
1: Ja, maar je had een idee wat welke kant het op zou gaan, hè?
0: Ik had het vermoeden van nee.
1: Maar nou?
0: Nee.
1: Nou, er komen toch ook wel heel veel ja's binnen.
0: Serieus?
1: Ja, het is serieus, ja.
0: Nou, we tellen nog heel even verder. Heel even verder. Ja, we zijn er bijna trouwens. We zo meteen misschien wel de nummer 40, hè? Lodewijk van Averzaat en Verrek, zeg kerel, ben jij het. Maar we moeten het nog even hebben over dit nummer, hè? Quincy Jones was de producer hiervan. Stond vandaag de dag in de tipperade. Frank Sinatra. De grote Frank Sinatra. Ja. In 1984 had hij een bijna eentje met dit prachtige L.A.

0: New York, L.A. is my letter. Frank Sinatra.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Yeah.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum verrekt. Zeg kerel, ben jij er?
0: Lodewijk van Avezaat. Ik ben benieuwd. Ja. Hebben de punten bij elkaar geteld? Is het nog steeds zo?
4: Er komen nog een paar dingen binnen. Marion is, heeft nog een jaar. Trudy doet nog een jaar. Yvonne doet nog een jaar. Ja, sorry Rob. Het is het wordt toch echt een jaar.
0: Ja, ik vind het ook wel een beetje geinig hoor.
2: Ja. Yes. Yes.
0: Het is ook een mooie nummer 40. Lodewijk van Avezaat, hè?

0: Ja, man. Jullie zeiden ja, ik verwachtte het niet. Ja. Dat is dan toch wel weer grappig. 14 augustus 1984, Rex zegt, kerel, ben jij het? Lodewijk van Avezaat, hebben we volgens mij nooit meer wat van hem gehoord. Maar nou, hebben we het nu, jawel.
1: Nou, dat zullen we bedenken. Ja. Zijn echte naam is Aad Klaris. En hij was onder andere ook mede verantwoordelijk voor Het is moeilijk bescheiden te blijven, van Peter Blanker.
0: Oh, ja.
1: Vuile huigelaar van René Daan. En Keetje Tippel heeft hij meegeschreven.
0: Haar naam was Keetje Tippel.
1: En hij heeft Tietjin, ja precies, en hij heeft Tietjin ontdekt.
0: Nee!
1: Ja!
0: Allemaal deze grote
1: geloven.
0: In de echte lijst van 12 van nummer 17. Hij staat nu dankzij jullie op nummer 40 in onze lijst van 14 augustus 1984. Verrek, zeg kerel, ben jij het?
1: Ik zie ook nog dat hij een link heeft met Caroline. Want hij heeft met het trompetduo de Gebroeders Brouwer twee LP's opgenomen.
0: Mijn Caroline van de radio?
1: Ja,
0: ook nog zelfs. Lodewijk van Avezaat. Wat een talent is dat. Verrek, zeg kerel, ben jij het, ja. Hebben we er nog eentje te gaan, dat is een mooie bonus. Dat is onze vriend Frits Spits.
2: Maandag tot en met zaterdag. De
3: avond.
0: Vrienden van de avondspits. Ik zou hier altijd aan het einde van de avondspits gebruik van willen maken om het mooi vol te praten. Het is General Public. Daar maak ik mijn uitzending ook voor. Hier is Dishwasher.

0: Altijd te horen aan het einde van de avondspits. Dishwasher van General Public. Het was ook de steunplaat trouwens van deze week. Morgen vanaf 3:00 op de XXL Standards Stream is er een herhaling van deze show zonder reclame. En vanaf aanstaande maandag staat hij op heerdis/Standards. Zometeen na 10:00, Jannes drop Standards. Ja. Ik denk dat ik nog wel even blijf.
1: Echt
0: van solidair, hè, ja.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens.
3: Is hij terug.
4: Ja, geweldig.
3: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
5: Oh yeah.
3: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6:00 op Radio Veronica.
5: Ik heb er zin in hoor.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Liedewij de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Thank God it's Friday. It's the weekend, baby.
5: Dit is Radio Veronica. Join the club.
17: Here we go again.
5: Drop standards.
18: Dit is Veronica.
19: 10:04, we gaan nog even door met 1984, want we hebben nog wat tipjes liggen die ik heel graag even zou draaien. Snel beginnen.

0: Depeche Mode. Master and Servant staat achter het lijstje voorop. 4 tips. Klopt dat?
1: Ja.
0: Tippen raden of niet?
1: Oh. Nee. Betekent verrukkelijke tips. Van verrukkelijke tips.
0: Verrukkelijke 15, ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja. Leuk, we zijn er weer.
2: Ja.
0: Hebben jullie me gemist?
2: Ja, zeker.
1: Zeker. Ja. Want je was in Frankrijk.
0: Ik was in Frankrijk.
1: Je hebt een hele mooie vakantie gehad. Ja. Daniel en ik hebben gewoon doorgewerkt.
0: Ja,
1: de winkel gepast.
0: Heel
1: fijn. Hoort.
0: Ik heb het gehoord.
1: Met allemaal wisselende partners. Oh, of een soort datingshow was
0: ja,
1: het.
0: Ja, dit is show. De juiste partner gevonden of niet? Kan ik afscheid nemen?
1: Ja, dat ben jij.
2: Een verandering van spijs deed wel een beetje. Ja, dat is wel.
0: Nou, het wordt een hele korte uitzending, hoor ik al. Ik heb zojuist mijn reservewiel ook al weggegeven uit mijn auto.
1: Ja, dus... wel doen, hè? Echt sturen, hè?
0: Ik ga het inderdaad wel doen, inderdaad. Dat, ik bedoel...
1: het lijkt me zo eerlijk als een, als een kandidaat van de quiz. Toch denk ik, dat is een flauwekul van de jongens.
0: Ja.
1: En dan ineens staat er iemand voor de deur met een reservewiel.
0: Ja, ik vrees wel dat we hem zelf moeten brengen. En ik heb even de adres gecheckt. Het is in Friesland, heel ver weg.
1: Ja, nou in.
2: Oh, Rob, ga je mee dus,
0: begrijp ik. Met z'n drieën gaan, dat is ook leuk.
1: Hoi. Hoi. Hier is je reservewiel. Ja,
0: en we gaan weer.
1: Ja,
0: dag.
1: We gaan weer,
0: De derde wiel in de wagen. Nou goed. Je mag mee natuurlijk, het is geen enkel probleem. Nee, het is... jullie zijn gewoon doorgegaan. Ik dacht, jullie hebben ook met z'n allen gewoon vakantie. En we zijn gewoon helemaal...
2: Je overdrijft je impact een beetje op dit programma, Jannes, denk ik.
0: Ja. Wat?
1: Alles gaat gewoon door.
0: Dat is ook zo.
1: Nou, we hebben inderdaad in de tussentijd ook wel... via zijn appjes ook van Daniel. We hebben wel besloten dat hij als BNB Vol Liefde nog bestaat volgend jaar. Ik winter of zomereditie, hij doet mee.
0: Maar hij kijkt ook.
2: Ik heb van de week, ik heb inderdaad voor het eerst gekeken.
0: Niet leuk, te geloven natuurlijk. Ach. Hij kijkt gewoon. Ja, echt waar. Wat vind je ervan?
2: Wat is dit een verschrikkelijk programma.
1: Wat? Leuk, hè?
0: Nou ja, zeg.
2: Nee, maar dan heb je zo'n hysterisch blond wijf... wat dan twee makke lammetjes in de tuin heeft klussen. De een die gaat dan die gaat de waslijnen gaat die repareren. En de ander die wordt geacht het stront van de honden op te rapen.
0: Uh-huh.
2: Die makke lammetjes die doen alles voor die vrouw.
0: Uh-huh.
2: En dan komt ze met een argument om er eentje naar huis te sturen... waar je gewoon niks tegen kan doen. Wat helemaal buiten jouw alles staat. Ja. Het is geen echt hondenmens. Ga dan met je honden trouwen.
0: Maar heb jij die...
1: Belangrijke vraag als het gaat over Caroline. Daniel, hoe is het met je gebit? Heb je een paar mooie tandjes of niet? Want thuis, Caroline, die is daar heel erg op, hè?
2: Nou, dat zou ik dan nog logischer vinden dan je liefde voor honden of niet. Want, ik bedoel, je gebit, daar kan je nog wat aan doen. Ik ben ook niet tevreden over mijn gebit. Nou, misschien dat ik daar ooit een paar duizend euro tegenaan gooi... om dat echt mooi te maken dat ik de blitz kan...
1: Ja, bij mij is het gebit zonder einde, hoor. Hé, maar nou goed, Daniel, is wel prima... want je bent volgend jaar een van de kandidaten.
0: Ja, denk ik ook,
1: Je schrijft in... bij een van de BNB'tjes. Ja, dus
2: ik ga ze helemaal kapot maken.
1: En jij gaat ze helemaal kapot maken, maar straks. Misschien word je wel verliefd. Maar we moeten nog even de tipparade invullen, toch? De lijst van 14 augustus 1984. Staan er nog een paar in die de moeite waard zijn. We hebben dat koffieliedje. La Collegiala van Gary Lowe. En we hebben deze nog, hè?
0: Ja.
1: Over de hele wereld een hit geworden. Behalve in Nederland. Bruce Springsteen. Hier is

0: overal in dit.
1: Ja, behalve hier. In Nederland.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ja, dat is echt mooi, dat is echt bizar. Ja.
0: Cover Me van Bruce Springsteen. Daar hebben we deze koffiehit nog.
1: Ja.
0: Carilo, La Calcreala, La Calcreala. Stond nummer 3 in de tipperaden. En het was, ja, welk merk was het ook weer? Welke zuivere koffie?

0: heb hem wel gevonden hoor, een soort van commercial. Ja, maar dit is wel... Ja, oh ja ook. Heb jij de Nederlandse versie of ook een internationale versie?
1: Nee, ik heb de internationale versie.
0: Ja, ik ook.
1: Nest TV en dat is...

0: Nescafe Alta Rica. The finest Arabica beans, high roasted, for a wonderfully rich aroma and full-bodied Latin flavor. Nescafe Alta Rica. A bold adventure in taste.
1: Ah ja, Calabriada. Oeh, deze is ook leuk. Ja. Toch? Ja, we hebben die naam. Ja. Van Kane. Ja. Ja. Maar ja, in 1984 was er de Kane Gang, hè? Ja. Ja, ja. Komt de tipperade niet uit, maar wel mooi. Hier is The Closest Thing.

0: leuk. Kane Gang, Closest Thing to Heaven. Ik wil het toch nog heel even hebben over die koffiemuziek. Want dat Nescafé-liedje, daar is een Nederlander heel erg rijk mee geworden. Namelijk onze Franse wijnboer, Ilja Gort. Maar als ik nu zo naar dit nummer luister, dan is het echt wel heel erg, lijkt het wel heel erg inderdaad op zeg maar het liedje wat hij heeft een soort iets veranderd. Een beetje te rommelen, maar dit is gewoon ook Ilja Gort producties dit. En daar heeft hij heel veel geld mee verdiend, maar het lijkt toch wel heel erg op dat
1: La Collegiale.
0: Hij heeft het iets veranderd. Het is niet helemaal hetzelfde, maar ze hebben wel redelijk op gebaseerd.
2: Maar sorry, even duiding. Waar komt dit? Ik mis dingen. Waar komt dit vandaan?
1: Maar helemaal met je eens, Daniel.
2: Ja, ik speel graag de domme. Daar ben ik heel goed in.
1: Ik doe met je
0: mee. In de jaren 80 had je deze Nescafé muziek.
2: Ja.
0: Coffee. Geschreven door Ilja Gort, de Franse wijnboer.
1: Echt?
0: Ja. Maar dit lijkt toch heel erg op dat liedje wat we net draaiden, toch?
2: Ja.
0: Dus die man is rijk geworden met iets wat hij gejat heeft.
2: Ja, er zijn er meer.
0: Ja.
2: Dat is ongeveer heel Nederland, toch?
1: Ja. Nou, ik heb in principe het origineel, als jullie het leuk vinden.
0: Ja, dat dachten we dat... Laten we dat even goed...
1: 1975.

0: Ilusionistas. Ja. Origineel uit 75, dus La Colegiala. Zijn we al klaar met de tipraden? Want anders heb ik nog wat te doen.
1: Je wil weg of wat?
2: Nee, voetbal is weer begonnen, hè?
0: Nee, ja, ook. Maar ik heb hier zo zin in.
1: Wat is het?
0: Zuivere koffie.
1: Zuivere koffie, ja.
0: Hey, ga het maar kouden.

0: Door de koffieboden krijg ik hier enorme zin in.
1: Ja.
0: Leuk. Ik vermoed Braziliaans.
1: Dat denk ik.
0: Erasmo Carlo en Cachaça. Cachaça.
1: Ja, maar ik ga niet. Laten we heel eventjes koffie drinken. Zijn we zo weer terug. Ik nodig je ook van harte uit om thuisplaten in te sturen die je graag wil horen op deze vrijdagavond. Want daar is de vrijdagavond toch ook voor, toch? Hoeft niet per se 1984 te zijn. Mag van alles zijn. Stuur ze in via de app van Radio Veronica. Gaan wij ze zo draaien. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: Tot zo. Zwart graag, zonder suiker.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Jannes Dorp.

0: was van Johnny Cash. Daar moest een antwoord op komen. A Girl Called Johnny. Prachtig liedje van The Waterboys. Zo mooi, zo dromerig en relaxed, zegt Annette van der Broek. Ik vermoed dat het over The Waterboys gaat.
1: Ja, of over ja. Leon Bridges, dat kan natuurlijk ook. Dat wil ze graag horen namelijk.
0: Peaceful Place. Ja, hoor ik ook.
1: Dus dat is ook leuk. Ja, er komen veel leuke berichten binnen. Ook mensen die nu koffie aan het drinken zijn natuurlijk.
2: Ja, dat doe jij ook toch?
1: Zoals ik ook. Daniel heeft een kopje zwarte koffie gehad. Dus dat is fijn. Maar goed, het is natuurlijk zo warm buiten. Dat misschien dat je ook gewoon een klein lekker biertje of iets hè, koels kan drinken. Ik heb dus in Frankrijk een nieuw drankje. Dat is een soort citroen. Geconstateerd citroenschap, doe je een beetje bubbelwater bij, ijsklontje erin, is super lekker. Zit geen alcohol in, Daan?
2: Oh nee, dan ben ik afgegaan. Ja, dan ben ik afgegaan. Ja.
1: Dat zie Frankrijk helemaal hip. Nou goed, dat geheel terzijde. Koffie, citroen, alles mag. Ik zie ook wat zomerse muziek binnenkomen, want dat is natuurlijk de vraag deze avond ook al wel naar. Omdat we net die Carlos.
0: Ja!
1: Carlos! Erasmus, Carlos. Is die niet?
0: Zie je Tini ook?
1: Zie ik Tini? Oh ja,
0: Tini Corley.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Je wilt deze horen.
1: Ja.
0: Het kikkende bedje.
2: Oh ja.
1: Henk ook.
0: Oh, je komt op Santana. Maar eigenlijk is het Bruno Mars.

0: Ze brengen bijna alles uit van Bruno Mars. Ze hebben weer een nieuwe met Carol G uitgebracht. Ook best een leuk nummer. Maar ze moeten deze uitbrengen natuurlijk als single. Hebben ze nog steeds niet gedaan, ja. Something Serious met een Santana-vibe erin. En als we het toch over Tini hebben. Vanavond hebben wij gesuggereerd dat Nights in White Satin van de Moody Blues het nummer van Tini
1: was niet.
0: Zou zijn.
1: Maar was niet zo. Nee.
0: Het is een andere Moody Blues. We hebben daar een klein vraagteken erbij staan. Welke zou het zijn? Ja. Wordt het vraagteken ooit beantwoord? Why do we never get an answer? Here's a question. Why do we?

0: Moeilijk voor te stellen, maar ooit was dit nummer 1 in de top 40. The Moody Blues and Question.
1: Ik ben wel heel benieuwd hoe daarop gedanst wordt in de discotheek.
2: Nou, en ik ben benieuwd, want Tini die stuurt nog Great Memories.
1: Yeah.
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat voor dan. Ook nog.
1: Dat hebben we al een klein beetje gehoord.
2: Ja,
1: ze zijn in ieder geval van Groningen naar Brabant verhuisd.
2: Zo, dat is wel
1: afgelopen weekend.
2: Ja. Spannend.
1: Deze is speciaal voor Coast, Lost, net als Bizarre. Fade away. Nee, dat gaan we.

0: Los Netto was de gitarist van Sniffende Tears. En toen had hij een solo projectje en dat was dit Los Netto's Bizarre en Fade Away. Moeten jullie nog over voetbal praten?
1: Nou, Rob.
0: Rob is verschrikt weggegaan. Die is zijn kopje aan het halen. Nee, maar goed, dit is toch dit is de nieuwe bondscoach. Ja. Dat was gewoon die hele eclipse.
1: En wat vind jij daarvan?
0: Was de afleiding, de hele eclipse was de zonsverduistering was de afleiding van dat er een bondscoach werd gepresenteerd.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: nou ja. Iedereen, heel Nederland staat naar de zon te turen. En op een gegeven moment zie je dus tijdens die zonsverduistering dat berichtje. Xavi bondscoach. Maar goed, nee, ja, wat vind ik ervan? Ik vind daar niks van, want ik zou me dit seizoen gaan verdiepen in voetbal. Dat heb ik nog niet gedaan, moet ik zeggen. Want ik ben op vakantie geweest. Ja.
1: Nou, Jannes.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Wat dan?
1: Ik kon nog 2 kaarten krijgen voor aanstaande maandag. Jong Ajax.
0: Jong Ajax?
1: Ja, Jong Ajax. We moeten even kijken. Volgens mij spelen ze tegen Emmen of zoiets dergelijks. Ja. Vind je dat nou niet leuk om daar naartoe te gaan? Dan ga je een wedstrijd van Jong Ajax. He, daar zitten maar een paar F-siders, dus de kans is klein dat je ram voor je bek krijgt.
0: Oh,
1: maar voor de rest, ik bedoel, is dat niet gewoon een makkelijk instapmodel?
0: Jij was er 1 week niet. En toen heeft Rob mij aangeraden om naar Telstar toch te gaan. Of naar, wat was het, de Graafschap? Kreeg ook een tip, omdat dat hele vriendelijke instapclub zijn, om zo maar te zeggen. Ik moet natuurlijk eerst een club vinden, natuurlijk.
1: Ja.
0: Jong Ajax.
1: Ja,
0: is het vrouwenvoetbal?
1: Nou, daar kan je ook mee naartoe. Dat, ja. Ik bedoel, ja, daar heb ik een seizoenskaart van.
0: Oh ja, echt waar?
1: Ja,
0: ja goed.
1: Ja, voor de Ajax-vrouwen.
0: Nee, ik heb natuurlijk ooit gezegd dat ik me eens moet gaan verdiepen in voetbal. Rob vond overigens dat niet zo was. Dus ja, maakt het toch niet uit dat je niet van voetbal houdt. Dat maakt mij het nou uit. Maar goed, ik wil een beetje met jullie mee kunnen praten natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dat gaat niet lukken. Maar goed. Xavi, wat vind jij ervan, Daniel?
1: Nee, ja, ik vind het het is een uitstekende voetballer geweest.
0: Ja.
1: Heeft er mede voor gezorgd dat wij als Oranje nooit wereldkampioen zijn geworden.
0: Ja.
1: Heeft bij Barcelona Ronald Koeman opgevolgd.
0: Ja.
1: En dat doet hij nu. Doet hij dat weer.
0: Ja. Precies.
1: Ja.
0: En zo is het maar net.
1: Ja. En met heel Cruyffiaans voetbal.
0: Ja, precies. Hij heeft er van Cruyff geleerd, toch?
1: Dus met andere woorden, we worden gewoon Europees kampioen over 2 jaar.
0: Lekker. Leon Bridges.
1: Ja.
0: Vaak aangevraagd.
1: Oh, je maakt een bruggetje.
0: Dus die moeten we dan nu gewoon maar draaien, toch? Light the way. Wat een goede plaat is dit.

0: beide kwam voorbij. Lipsync en Funky Town. Er zaten wel heel veel koeienbellen in. Ik heb ze dus inderdaad echt in de Alpenweide gehoord, hè, die koeienbellen. Dus ik dacht, die Alpen.
1: Dus je hebt ze meegenomen?
0: Ik heb ze meegenomen, ja, natuurlijk. Dus ik hoorde die bellen van die koeien. Ik dacht, hey, Funky Town.
1: Dat ging je ook spontaan zingen, ja, of niet? Ja. Oké, origineel was beter.
0: Michel die zegt dat ik niet per se over voetbal hoef te...
1: Dat ben ik helemaal met hem eens.
0: ...hoef te praten, ja, om een gewaardeerd DJ te zijn.
1: Nou, ja, kijk.
0: Ja. Daar hebben we het van de week ook een keertje over gehad. Dat klopt. Ja. Maar toch, ik voel me altijd een beetje buitensloot als jullie over voetbal praten.
1: Nee, maar je begint er nu zelf over.
2: Ja. Het is andersom ook zo, hè?
0: Ja.
2: Ja. Dus maak je geen zorgen. Iedereen heeft zo zijn hobby's. De ene stuurt dickpics, de andere houdt van voetbal. De volgende houdt van radio. Iedereen zijn hobby.
0: We kunnen wel eventjes een dickpic in de Radio Veronica even op sturen.
2: Ik zou het niet doen.
0: Nee, niet.
1: Ja, je kan het twee keer doen, had ik begrepen.
0: Ja. Ja. Nou goed, dat geheel terzijde. Favoriete platen, je mag ze doorgeven via de app van Radio Veronica. Gaan wij ze draaien. Tot zo. Veronica.
3: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.

0: zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas, en door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week in de bonus. Ah.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki,

0: serious about fun.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: so young.
1: 10 minuten over 11, vrienden.
2: Heb jij Star Trek gekeken of zo?
1: Hoezo?
2: Ja, je gebruikt de hele tijd van die space en de liedjes, zeg maar, op de achtergrond.
1: Space en liedjes?
2: Ja, zoals Star Wars, Star Trek, dit. Nee, dit is, ja.
1: Star Trek, toch? Dus je maakt
2: hij. Nee, maar dat... Oh, bombastische.
1: Ja. Nou goed, aan de linkerzijde Daniel.
2: Ja, daar ben ik.
1: Zijde nog meer Rob Stenders.
3: Ja, ik ben er nog heel even.
1: Jij bent er nog heel eventjes. Want,
3: ik voel een snurken jouw geurkje opkomen.
1: Oh ja, echt waar? Nu
3: ja.
1: al?
3: Ja. Ja. Maar ik wil toch nog één ding even delen met jullie.
1: Ja.
3: Vanavond hebben wij speciaal voor Pim van der Kolk hebben wij Stella Vie gedraaid.
2: Ja, mooi.
3: Maar er is een bijdrage die ik nog even wil leveren. Voor de mensen die het vanavond niet gehoord hebben, er zullen ook heel veel mensen zijn die hem niet kennen. Pim is een plugger. En die staat dan af en toe aan je deskje. Die zegt, Robbie, als je nou dit eens even draait, dan kan het misschien beroemd worden. Dat waren de tijden dat de radio nog wel eens een liedje beroemd maakte. Hij zat er zelden naast. Hij snapte deze discjockey, hoort bij deze muziek enzovoort. Het was bovendien een buitengewoon leuk mens.
1: Ongelooflijk.
3: Maar ineens zat hij in de tuin een wijntje te drinken en was hij er niet meer. En dat is op zich best acceptabel als je 97 bent. En je kan niet zoveel meer. Dan denk je, wat een prachtig einde. Het is een prachtig einde, maar veel te vroeg. Vanavond is hij dan definitief van deze aarde verdwenen. En er zijn heel veel mensen uit de radio die zijn bij deze bijeenkomst geweest. En Erik de Zwaard, Lex Harding, nou ja, eigenlijk iedereen. Ik had vanavond de zendtijd bij Veronica, dus ik kon de C'est la vie draaien. Maar ik wil toch ook nog wel even deze draaien. Want Pim was een grote vriend ook van Freddie Mercury, van Queen. Daar heeft hij fantastische verhalen over verteld. En dit liedje, ze hebben vanavond Who Wants to Live Forever gedraaid van Queen. Dat snap ik, maar dit is mijn persoonlijke noot voor Pim nog even. Spread your wings. Hier is Queen.

0: Freeman. Queen, die wilde ik nog wel even toevoegen.
1: Voor Pim. Ja.
0: Speciaal voor Pim.
1: Ja.
0: Want die liep al een aardige tijd, die liep al een aardige tijd mee. En heeft de meest fantastische verhalen inderdaad. Ja. Over al die artiesten die hij onder zijn hoede had. Als ze in Nederland waren. Ja, fantastisch.
1: Jamai, dat waren er veel, hè?
0: Ja,
1: zeker. Heel veel.
0: Heel veel, ja. Ja. Onder andere ook Paul McCartney.
1: Ja, ook bij op pad geweest.
0: Dus had een boel verhalen. Had een heleboel verhalen. Zullen we deze nog even draaien? Erik die vroeg zich af, durf je die te draaien hier op de radio? Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away. Past wel een beetje in het thema, toch?

0: Oh. Ergens in een hoekje van de studio zit nog een gitaar te spelen, hoor je dit?
1: Ja.
0: Het is zo stil in de verte dat hier zelfs alle lampen aangaan.
1: Ja, hier ging het stil, alarm af.
0: Nee, het is niet stil. Het draait nog in de achtergrond. Led Zeppelin. Over the hills and far away. Nou, daar is hij weer, gelukkig. Erik die wilde horen, die zei, durven jullie deze platen draaien? Ja, natuurlijk. En dan komt Arnoud natuurlijk weer met de tekst. Kijk, dit is nou volwassen mannenmuziek.
1: Oude lullenmuziek.
0: Lullenmuziek inderdaad, dat is wat het is natuurlijk. Zeg, moeten wij nog dingen bespreken? Zijn er nog dingen gebeurd in mijn afwezigheid waar we het nog over moeten hebben of niet?
1: De eclipse bedoel je bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld
1: ja. Nou,
0: daar heb ik een stukje van op de televisie gezien. Dat was echt wel...
1: dat was goede televisie, hè?
0: Zo.
1: Toen dacht ik wel echt inderdaad van... Okay.
0: Het waren gewoon twee mannen die naar een zonsverduistering aan het kijken waren. Die eigenlijk gewoon buiten ook gewoon kon zien. En ik dacht, nou, er komen nu wel zinnige vragen. Maar er kwamen helemaal geen zinnige vragen. Dus, en ze stonden dus ergens op de televisietoren in Hilversum. Daar staat zo'n hele hoge toren. En daar stonden ze op, konden ze uitkijken. En ja, ik snap het niet zo goed. Want ik denk, ja, ik zie nu gewoon, ze zeggen precies hetzelfde wat ik ook zie, zeg maar.
1: Maar had jij zo'n brilletje?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, cd, dat mocht niet. Dat was slecht voor je ogen, maar ik heb het toch gedaan.
1: Nou, het is wel echt grappig, hè. Ik zat op een gegeven moment, die week, of tenminste die dag, zat ik op een gegeven moment een filmpje van de NOS uit 1999 te kijken.
0: Ja.
1: Heb je die ook gekeken?
0: Ja.
1: Nou, daar zaten dus gewoon mensen door een cd te kijken met de blote ogen. Door glazen donker bier, want dat scheen ook te mogen. Dat scheen ook veilig te zijn.
0: Ja. toen dacht ik,
1: ja, maar wacht even. Ik snap wel dat het niet goed is voor je ogen. Maar als mensen dat massaal... Want ik zag inderdaad iedereen daar op straat staan en 10% met een brilletje.
0: Ja, dat is toch echt ongelooflijk.
1: Is dan 90% van Nederland nu blind? Of valt dat wel mee?
0: Nou, de grap is, in 1999 stond ik bij de NOS. Ja. Daar stond ik dat te bekijken. Ik kan het moment nog herinneren. En daar stond iedereen, dus de hele journaalredactie, die stond daar inderdaad met cd's en dingen.
1: Maar jij hebt nu wel een bril.
0: Ik heb een bril en ik zie ook geen reet meer. Dus dat is, ik denk dat het door 1999 komt. Dat denk ik dat het daardoor komt, ja.
1: Ach,
0: nou, dat is toevallig.
1: Ja. Maar hier moet je ook niet te diep naar kijken.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, precies.

0: zeg ik.
1: De Total Eclipse.
0: Ja, handig als ze dat zelf afkondigen.
1: Ja, dat is ja. 2081, dan gaan we het weer zien in Nederland.
0: Maar volgend jaar dus al in de buurt van Malaga.
1: Malaga. Ja. Overal, ieder half jaar is er wel weer ergens een eclipse te zien. Ja. Maar het is, ik hoorde dat het dus heel toevallig is dat het verschijnsel is. Kijk, het is namelijk zo dat hoe zat het ook weer? Even goed nadenken. De zon is 400 keer groter dan de maan.
0: Ja, maar dit heb je wel van die uitzending van de NOS meegekregen. Je hebt daar dus wel wat van geleerd, Jannes. Ja, want dit heb ik namelijk ook gehoord. Ja,
1: maar dat had ik smiddags ook al gehoord, want er zat Peter Kuiper-Munneker, die zat ook al ergens op de radio dit te vertellen. Ja, het is een riedeltje natuurlijk. Maar daar, het gebeurt alleen op de aarde dat je dit ziet, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja, nou ja, maar ja. En, ja, dat is wel... Maar, hè? Weet je waar ik ook wel benieuwd naar ben?
1: Nou.
0: Hoe dus, zeg maar, stel dat wij dan straks op de maan zitten.
1: Ja.
0: Hoe het er dan uitziet.
1: Als we op de maan zitten?
0: Ja.
1: Nou, voorlopig is dat nog niet zover. Wat wel zover is. Ik heb zo'n vermoeden. Dat er in Almere iemand is gaan slapen. En dan draaien wij altijd deze song.

Oh. Nou, wij niet hoor nog. Ik trek nog een drankje op. Oh. Klein drankje voor de vrijdagavond en wat fijne muziek. Dat is alles wat we nodig hebben. En we nodigen hier van harte uit om ook wat dingen aan te dragen. Die gaan we gewoon draaien. Lisbeth deed dat ook. We wilden graag Earth, Wind & Fire horen. Get away.

0: En Albert van der Burg die zegt, ik kom net terug uit Spanje... en die stuurt een foto van een eclipse waar de maan echt helemaal voor de zon zit. En als de zon niet meer te zien is, dus er zit een soort van glow rond de maan. Dat was inderdaad een echte eclipse. Eigenlijk hebben we ook ons weer aangesteld.
1: Hè? Gelukkig hebben we de foto's nog.
0: Gelukkig hebben we de foto's nog natuurlijk. Alright. Laatste half uurtje van de dag gaan we zo meteen in. Kunnen we nog wel wat platen gebruiken. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Gaan wij ze gewoon draaien. Dat is het concept van de vrijdagavond. En dat doen we met zeer veel plezier. Even boodschappen doen. Zijn we zo weer bij je terug. Ik zeg, tot zo!
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Jannes Dorp.
3: Dit is Veronica.
4: Je weekend begint pas echt. Met Veronica op vrijdagavond.
5: Ja, heb je de stoom hier binnen met plaatjes om de vrijdagavond goed door te komen? Goos zegt, dit is ook wel een lekkere zomerplaat. Wil je de Spindotters draaien? Of Two Princes? Ah, natuurlijk wil ik dat. Dat doen we hier gewoon bij Veronica.

0: Spin Doctors en Two Princes. Goos, die wilde hem graag horen. Vond het een zomers plaatje? Is het ook wel een klein beetje, toch?
1: Jawel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Heb jij een beetje zomer gevierd gedaan? Of, want je bent niet op vakantie geweest, toch?
1: Ik ben nog steeds niet op vakantie geweest. Nee, nee,
0: heb je plannen of niet?
1: Ja, nou ja, kijk, ik ben een beetje druk momenteel.
0: Ja.
1: En ik heb me voorgenomen van, ik val in september in principe weer in één groot, diep, duister, drassig gat. En dan kan ik niks meer met mijn leven. Dan zit ik een beetje op de bank voor me uit te turen. En dan begint het te regenen. En dan...
0: Je gaat je opgeven voor een datingshow. Je moet leven, moet je.
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat ik dan eens even een mooi rondje door Europa ga maken. Of
0: Europa?
1: Zo. Ja.
0: Echt waar, met de Saab of met de motor?
1: Ja, maar ja, als ik het voor elkaar krijg, want, met de motor.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is wel leuk. En in principe, september is ook veel fijner. Want ik heb wel gemerkt nu, met als het hier dan zo 35 graden is.
0: Ja.
1: Ja, ik ben niet de maloot die in korte broek op de motor gaat zitten.
0: Nee.
1: Dus met zo'n, ja, met die motorbescherming kleding aan, is het gewoon niet lekker om dan te rijden.
0: Nee. Veel te warm. Eigenlijk is motorrijden is in Nederland is sowieso ingewikkeld. Het zijn 4 dagen op het kan.
1: Nou.
0: Het is of het is heel heet, of het regent heel hard. Dan wil je natuurlijk ook niet heel erg op de motor zitten.
1: Nee, maar dus zo, weet je, ik heb wel gemerkt inderdaad een graadje of 18, 20. 18, dat 20. Is helemaal top.
0: Ja, dat is volgende week met regen.
1: Nou ja, een beetje regen ga je
0: ook. Ik ben een mooi weerrijder ook. Dus ik rijd dan alleen motor als het inderdaad een graadje of 18, 20 is en het regent niet. Dus dat is, toen kwam ik erachter, dan kan je bijna nooit rijden. Jij bent veel taaier volgens mij.
1: Nou ja, ik hou ook niet zo van met regen rijden, maar...
0: Ja.
1: Kijk, en het scheelt ook wel waar je rijdt, hè. Want ik bedoel, als je door de bossen rijdt of zo, dan is het al een stuk koeler dan als je in een drukke stad achter, stilstaand verkeer. Ja, dan met zo'n motor van 120 graden dan onder tussen je benen. Ja, dat is ook niet lekker. Dus ik denk dat ik in september ga.
0: Ja.
1: En voor de rest, ja, ik ben een beetje op terrasjes aan het zitten, uit eten aan het gaan, komen aan het zuipen, drugs gebruiken. Oh,
0: Daniel, dat doen we niet. Weet je, ik ben 2 weken weg. Nee, en jij bent je party onderbroken. Dat is toch niet
1: maar
0: waar?
1: Maar maar wel dus gewoon lekker uit eten en dat soort dingen. Gewoon, ja.
0: Nou, dat is goed. Nee, dat is goed. Ik wil het even checken. We hadden elkaar niet zo heel veel gesproken nog de afgelopen dagen. Dus ik dacht, laat ik eens even checken. Ik ben zo benieuwd of ik dan nog veel dingen gemist heb. Veel juice en dat soort zaken. Dus, maar goed. Even kijken. Er komen heel veel platen binnen. Dus laten we er ook vooral naar kijken. Blijf ze ook insturen. Want er zijn mensen die vragen van, is er een thema straks om
1: daar heb ik nog wel iets.
0: Heb je een thema?
1: Ik heb een ideetje.
0: Kijk.
1: Die vraag werd mij gisteren tijdens het uit eten gaan, werd me die gesteld.
0: Wat is het thema van morgenavond?
1: Dat was een vraag. Ik weet niet. Ja, zal ik hem nu meteen even droppen? Dan kan iedereen er rustig over nadenken. Maar een van mijn beste vrienden, die is begin van dit jaar vader geworden.
0: Ja.
1: Die zit nu helemaal in dat vaderschap. En die vindt muziek ook belangrijk. Maar die heeft wel zoiets. Ja, ik ga de muziek die ik aan mijn kind laat horen, dat hoeft niet per se kinderliedjes te zijn. Dat komt later wel.
0: Ja.
1: Maar hij vroeg mij en een andere hele goede vriend gisteren van, als jullie nu 2 platen moeten noemen, wat geen kinderliedjes zijn, maar wat je wel aan een baby mee zou willen geven nu.
0: Ja.
1: Welke 2 zouden dat moeten zijn?
0: Ja. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, dat is een geinig thema.
1: En als we er dan van 2 13 maken,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, precies. Dan doen we gewoon deze hele uitzending op een cd branden. Boomer.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel leuk, ja. Daar gaan we eventjes over nadenken. Dus wat zou jij aan een kind laten horen? Als belangrijke muziek of zo? Een soort mini-basispakket?
1: Eigenlijk wel inderdaad, ja. En een mini-basis. Zeg maar, waar ik uiteindelijk op uitgekomen ben, een van de bekendere voorbeelden is bijvoorbeeld de Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is echt wel, als je daar vanuit dat perspectief naar luistert.
0: Ja. Nou, dat is wel leuk, ja. Nou, daar ga ik eens eventjes over. Daar ga ik even over nadenken. Vind ik leuk.
2: Een volle vrijdag lang.
0: Zijn ook nog erg veel mensen geïnspireerd door het maanthema.
1: Ja.
0: Waar we het net natuurlijk over hadden, over die eclipse. Even kijken wie hier ook weer mee aankwam. Heb je dat ergens bijgehouden? Oh ja, ik zie het. Patrick is het. Patrick
1: Jones. Ja.
0: Van het eerste album dat hij ooit kocht. Walking on the Moon. Ja. Die tijd gaat er natuurlijk ook komen. Dan heb je geen eclipse meer. Als je op de maan staat.
1: Nee.
0: Nee. Dat is toch zonde. Ik kan beter op aarde blijven. Police. A walking on the moon.

0: Als je op de maan loopt, heb je juist een zonsverduistering tijdens een maansverduistering. Want dan staat de zon, of de aarde precies tussen de maan en de zon. Ja. Dus heb je een zonsverduistering door de aarde.
1: Zo had ik er nog niet naar gekeken, Sander. Dat is inderdaad natuurlijk wel waar,
2: ja. Ja, maar dan moet je ook op de maan zijn om er zo naar te kijken, natuurlijk.
1: Precies,
2: ja,
1: inderdaad, ja. Ik was in Frankrijk, heb veel naar de radio geluisterd. En daar was het gewoon eigenlijk altijd de vrijdagavond, zoals wij de platen draaien. Ik hoorde deze ook voorbij komen. Superleuk. Valérie Legrange en La Folie.

0: plagiat, zangeres van chansons. Toen besloot ze haar carrière een beetje om te gooien en ging ze dit soort muziek maken. Erg leuk. Ik zat dus in een restaurant in Frankrijk. Het was een beetje een kneuterig restaurant. Met allemaal van die streekgerechten en dingen. Superleuk. En daar stond de radio aan. Nostalgie. En dat draaien zit gewoon.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Heb je die Frans Gal vorige keer nog gedraaid? Insouette du piano.
1: Ja, zeker. Dat hebben we speciaal voor jou gedaan. Ja, want dat had jij vanuit Frankrijk had je dat al aangevraagd.
0: Ja, zeker. Ja,
1: nou, dat doen wij dan gewoon. Overigens, deze plaat die was ook toevallig vanavond aangevraagd.
0: Zeker.
1: Door Jacques van Harten.
0: Jacques van Harten. Ja. Leuk.
2: Oui, oui.
0: Ja, dus leuk. Valérie Lagrange en La Folie. Er zijn heel veel platen binnengekomen. Ja, het is bijna 12:00 en jij wil dan toch een thema doen, wat superleuk is. Want ik vind het echt een leuk thema. Wat ik alleen nog even wilde vragen, moeten het slaapliedjes zijn?
1: Nee.
0: Het moet geen slapen, dus, maar het is toch een soort basispakket.
1: Zeg maar, kijk. Dus wel een soort van basispakket inderdaad. Alleen wel, kijk, zo'n baby kan natuurlijk niet. Die verstaat nog niks. Dus de tonen en de klanken zijn natuurlijk ook wel een beetje belangrijk. Dus niet een super depressief nummer van.
0: Ja, precies. Het moet wel een beetje vrolijk zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, goed, daar moeten we dan even over nadenken. Want als we zo'n lijstje samen gaan stellen, dat moeten we 13 van dat soort nummers zien. Ik vind het een leuk idee, Daan.
1: Huh?
0: Ja, zeker. Lisette, die wilde graag nog één plaat horen. En die kan ik natuurlijk niet weigeren. Het is wel echt heel erg mooi, dit.
1: Oeh,
0: ja. Otis Redding. Try a little tenderness. Vind ik ook wel geschikt voor een babytje. Toch?
1: Ja. Oh!

0: dit moet toch, hoezo velen ze dit weg?
1: Nou, dat heb je zelf ooit een keer uitgelegd, oh ja, de fade-out man.
0: Ja, dan kan de coke op de rekening, ja. Wat een mooie plaats, zeg. Otis Redding, Try a Little Tenderness. Zometeen, ja. Illegale 13. Welke liedjes zou jij aan een kleine baby willen laten horen, willen meegeven?
1: Ja, dus geen slaapliedjes.
0: Geen slaapliedjes, ja. Ik vind het een leuk concept. Ik hoop dat mensen hier iets leuks op gaan verzinnen. We gaan het horen zometeen. Tot straks.
2: Maandag is hij terug.
3: Ja, geweldig.
2: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
4: Oh ja. Yeah.
2: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
4: Ik heb er zin in hoor.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En Hak, potten pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
7: Dit is Radio Veronica.
6: Niet aan de baas vertellen hoor.
9: Shut up and listen.
6: De illegale zendtijd.
10: Ik moet even iets aanpassen in mijn telefoon, Daniel.
11: God, zie je dikker, man.
10: Jij bent de afgelopen 3 minuten ben jij in mijn leven ben je gewoon een jaar jonger geworden. Terwijl je eigenlijk toch echt een jaar ouder bent geworden afgelopen week. Maar ik had jou, ja, je kan dan in het contact kun je een jaartal zetten. Maar ik had jouw jaartal verkeerd gezet. Ik had 1980 gezet in plaats van 1981. Dus ik dacht dat jij 46 was geworden afgelopen donderdag.
11: Toen jij me van de week inderdaad al appte van gefeliciteerd, 56 ja. Is een 46. Is een zekere leeftijd. Toen dacht ik, nou, gelukkig.
10: Gaat al richting een zekere leeftijd, ja.
11: Ja, ik zei, nou, gelukkig duurt dat nog een tijdje. Dat, hè? Ik bedoel.
10: Ja. Nou ja, toen dacht ik, ben je dement dat worden? Meteen al. Maar goed, ik had het dus verkeerd in mijn telefoon gezet. Dus ik ging ervan uit dat je dus 46 was. Maar je bent 45 geworden. Van harte gefeliciteerd.
11: Ja, meestal word ik jonger geschat. Maar ja.
10: Nou ja, nu zeker. Dat maakt allemaal helemaal niks uit natuurlijk. Maar goed, over jongschatten gesproken. We gaan liedjes draaien voor... we moeten het even goed uitleggen.
11: Ja, hoe gaan we dit uitleggen?
10: Jij, ik had een vriend van jou. Die zei van, die had een kind gekregen. En die zei van, zou jij voor mij 2 liedjes willen aanleveren die jij zou willen meegeven aan mijn kind.
11: Ja, precies. Ik dus dacht, geen slaapliedjes?
10: Nee. Maar het moeten wel liedjes zijn die, zeg maar, prettig voor een kind.
11: Ja, kijk, ik wil, Hit 'em up van Tupac ga ik niet meegeven. Niet, weet je? Bro, nee. Dat klinkt ook niet zo leuk.
10: Nee, en Rage Against the Machine waarschijnlijk ook niet. Of juist wel.
11: I won't do what you thought. Ja, nee, ja. Prima. Tuurlijk.
10: Kan een kind niet goed nee, maar...
11: zeggen. Nee, maar dat is inderdaad ook wel een ding dat hij zei van... Ja, weet je, we zetten dat op als we dan gewoon, hè, weet je, die baby... Als we die vast hebben en een beetje in slaap aan het schommelen zijn. En zo.
10: Ja, maar het moeten geen slaapliedjes zijn.
11: Het moeten geen slaapliedjes zijn.
10: Geen slaapliedjes.
11: Maar de andere kant op, hij zei... Ja, we hebben wel eens muziek opgezet wat gewoon echt, weet je, wat te vrolijk is. Van die Eurodance dingen. Yeah. En hij zegt, ja, dan slaapt ze de hele nacht niet.
10: Oh, ja.
11: Begrijp je? Dus dat moet het ook niet. Het moet geen We're Going to Ibiza of weet je, dat soort dingen.
10: Ik vind het een ingewikkelde opdracht. Daar.
11: Vind je het ingewikkeld?
10: Ja, ik vind het een ingewikkelde opdracht. Maar dat geeft niet. We gaan het wel doen. Want er komen best wel veel leuke liedjes binnen. En misschien moeten we gewoon even een voorbeeld geven. En komt de inspiratie bij iedereen vanzelf. Zo simpel is het ook.
11: Ja.

0: Nou ja, wat ik al zei, mijn eerste suggestie waar ik op kwam was Here Comes the Sun van de Beatles.
1: Zetten we die op nummer 13.
2: Ja. Veronica.
3: Illegale 13.
1: Je moet meehelpen met samenstellen. We hebben je hulp hard nodig. Ja. Geef je platen door via de app van Radio Veronica. Welk liedje zou jij aan een baby laten horen? En mee willen geven? Dit is die van Daniel.
4: Here

0: The Beatles, and Here Comes the Sun. Liedjes die je aan een kind zou laten horen, aan een klein kind zou laten horen.
1: Ja, dus zeg maar, nee, maar het is gewoon inderdaad van joh, nou bijvoorbeeld Neil Young, Forever Young. Van
0: ja,
1: iets wat je meegeeft aan een kind van, ja.
0: Ja. Ik heb een liedje van Bob Dylan op het geboortekaartje van mijn kind ooit gezet.
1: Ja.
0: Zal ik straks ook nog even draaien als suggestie.
1: Waar kom je nu mee?
0: Huh?
1: Welke is dat?
0: Forever Young.
1: Oké, ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Die kan dus ook, toch?
1: Die kan dus ook, inderdaad.
0: Maar ik zou dat niet per se laten horen als hij, zeg maar, als je dit kind, zeg maar, nul is en je, nou, je zit lekker in de kamer. Blackbird van de Beatles daarentegen. Heb
1: nou, bijvoorbeeld, ja. Nee, en Arnaud, die kwam daar dus inderdaad volgens mij ook al mee.
0: Echt waar, Blackbird. Ja. Nou ja, goed. Moeten we twee Beatles in de lijst zetten? Het kan, maar...
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik zag ook een goede suggestie binnenkomen. Simon & Garfunkel. Met The Only Living Boy in New York. Is ook wel mooi. Is ook wel zo'n liedje. Wat je, maar goed, misschien zijn er liedjes als je kinderen hebt die je hebt laten horen aan je kind toen ze klein waren, heel klein waren. Misschien ook wel om ze te programmeren. Is dat misschien het ook? Programmeren van goede muzieksmaak programmeren. Dat je
1: geen
0: K3-meuken hoeft te doen. Ja, dan mag deze daar zeker bij. Simon & Garfunkel.

0: Luc Rovers, die droeg hem aan. En daarnet Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York. Leuk, ja. Het is inderdaad. Ik denk ook die harmonie en zo. Dat,
1: ja, ja, ja, dat moet er ook in zitten.
0: Een soort, ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Dan kan deze ook, toch?
1: Oh ja.
0: Het wordt niet een uur dat we in slaap gaan vallen, hè,
1: Daan? Nee. Maar je moet gewoon vooral blijven ademhalen. Helemaal zo'n baby natuurlijk ook.
0: En het is natuurlijk ook hartstikke warm, dus we moeten ook niet te veel gaan springen en dansen.
1: Nee.
0: Dus dan wordt het helemaal zo'n plaknacht.

0: Pearl Jam, Just Breathe. Ja, Hubert die zegt, ik weet niet hoor, maar als je naar de tekst luistert, dat is niet echt heel erg voor een jong kind, natuurlijk dit.
1: Nee, je hebt er alvast er even op voorbereiden misschien.
0: Ja. Nou ja, maar het is ook niet zeg maar... weet je, er zit een soort dubbele opdracht in het verhaal. Want aan de ene kant wil je misschien een liedje kiezen wat qua tekst heel erg zeg maar passend is. En in het concept past. En dat je dat dan een kind mee wil geven. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook, zijn het ook liedjes die gewoon qua melodie en qua nou, hoe het klinkt, zeg maar, heel fijn zijn om een kind zich prettig te laten.
1: Ja, precies. Ja.
0: En misschien een beetje. Ja, er zijn ook mensen die natuurlijk gewoon een beetje hardrock aan zo'n kind laten horen. En dan, dat is ook goed, natuurlijk. Ik kreeg net kwam een appje van Jan binnen. Die zegt: ja. Wat niet mag ontbreken is I Wish van Stevie Wonder. Vrolijk ritmisch nummer. En onze zoon is inmiddels 24. Vond het een heel leuk nummer. Vooral het intro. Zodanig dat hij op de middelbare school een werkstuk over Stevie Wonder heeft gemaakt.
1: Nou.
0: Terwijl de rest van de klas gewoon niet was, wist wie Stevie Wonder was. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus als je gewoon zo'n plaat heel vaak draait, dan
1: brainwash
0: je, zeg maar.
1: Dus eigenlijk moeten we dan één plaat en die 24/7 opzetten.
0: Ja, precies. Dus dat is ik.
1: Gewoon op de babyfoon de hele tijd, ja.
0: Dus ik vind deze een terechte nummer... wat is het? 11, toch? Of nummer 10, zeg maar.
1: Ja.
0: Terechte nummer 10. Stevie Wonder, I Wish. Speciaal voor de zoon van Jan. Die het 24 jaar lang hoort.

0: Oh, lekker dit zeg. Mother's Finest en Baby Love. Aangevraagd. Onder andere door Kim Legarde. Dat is natuurlijk door zijn pa. Is ook beïnvloed.
1: Ja, die heeft het ook natuurlijk in zijn jeugd gehoord. Ja. Ja,
0: heel goed, Kim. Super dat je hem aanvraagt. Tini wilde hem ook horen. Henk wilde hem horen. Nou, kortom, deze plaat. Ik zie ook weer mensen die het heel fijn vinden dat hij eens een keer alweer op de radio is. Dus dat is fijn. Dat is een goed ding. Dus dat moeten we weer aan onze kinderen meegeven. Ja, ook dat is belangrijk. Dat die platen niet verloren gaan. Mother's Finest, Baby Love. Ik heb daar nog een leuk verhaal over. Ik denk
1: je gaat er zelfs bij zitten.
0: 20 jaar,
1: Twintig
0: jaar geleden.
1: Neem er een bakje thee bij.
0: Zo hard gesprongen op deze plaat. Ik dacht, nou, het wordt een rustig avond, kan springen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dus ik,
1: Nou, dat verhaal.
0: 20 jaar geleden, toen maakte ik ook een radioprogramma met de Daniel van toen.
1: Oh ja?
0: En
1: wie was dat?
0: Dat wou ik ook wel zeggen. Dat was Basiel de Groot.
1: Oh ja.
0: En wij maakten een radioprogramma en deden het een beetje afwisselend. Dus op een gegeven moment stond hij plaatjes te draaien. En hij begon dus zeg maar met deze plaat. En vervolgens kwamen er alleen maar babyplaten voorbij. En ik dacht, het zal allemaal wel. Maar hij was al vaker een beetje aan het linken. Dus vandaag zeg maar 10 platen vraagt. Ja, heb je niet door wat ik aan het doen ben? Nee, je hebt een plaat aan het draaien over baby's. Ik zei, ik word vader. Dus dat was de hint. Maar ik had dat dus niet door, omdat ik dat niet bij hem verwacht had.
1: Nee.
0: Dus deze plaat is dat altijd, als die instart, gaat het toch altijd, dan veer ik toch even op, moet je me iets vertellen? precies.
1: Ik heb een cadeautje voor mijn verjaardag gekregen.
0: Oh ja, echt waar?
1: Nee.
0: Oh ja, je wil een paar kinderen ergens. Waar je het bestaan niet vanaf wist. Nou goed. Platen die je mee zou geven aan je kinderen. Ja, het is een brede opdracht, ik weet het. Maar volgens mij gaat het best goed. Want iedereen begint wel een klein beetje wakker te worden wat dat betreft. We zijn samen een lijst aan het samenstellen. 13 platen met als thema platen die je aan je kinderen mee zou geven. Maar dat kunnen dus ook platen zijn. I Wish, Stevie Wonder. Die gewoon lekker in het gehoor liggen waar baby's goed op reageren. Misschien heb je zelf wel kinderen en heb je dus gewoon wel een plaat die je vaak waar je dacht, oh, daar gaat het kind lekker op, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Hoe klein het ook is, nog niet met woorden, maar die soort dat waar we op aangaan. Ik heb daar zelf ook wel dingetjes voor, dus ik zal straks ook een draaien. Maar we kregen deze ook binnen en dan vond ik, oh ja, dit is dan weer grappig, want dit gaat dan eens heel erg een tekst, een boodschap die je mee wil geven. Dat is die Baz Luhrmann plaat. Baz
1: Luhrmann, dat moet je even vertellen.
0: Die was, regisseur van onder andere Moulin Rouge heeft hij gedaan. Hij heeft nog een paar hele mooie films gemaakt. Maar hij had dus op een gegeven moment een plaat gemaakt waar hij een soort speech heeft verwerkt in muziek, die gegeven werd op een middelbare school. Dus die speech die werd in Amerika op middelbare scholen, op de high school, daar wordt dus aan het einde van, hebben ze van die petjes op, zo'n kwastje eraan, dan gaan die petten allemaal in de lucht en dan wordt er zeg maar een soort toespraak gedaan.
1: Ja, precies.
0: Waarvan je verwacht wordt dat die de rest van je leven, dat je dat onthoudt. Die plaat die is dus, ik denk ook, nou, dat is ook al, is alweer 25 jaar geleden, werd het een soort van hit en werd die veel gedraaid. En ik snap goed dat hij dus is aangevraagd in dit thema. Want er zit gewoon een hele grote boodschap in. Je hebt achter het lijstje gezet dat ik hem heb aangevraagd. Dat is niet helemaal waar. Iemand anders die had hem aangevraagd. Maar dat ga ik eventjes opzoeken. Draaien we ondertussen eventjes. Ja? Dus Baz Luhrmann and Everybody's Free to Wear Sunscreen.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99.
0: Yeah.
2: Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Wear sunscreen. Zo simpel is het. Baz Luhrmann and everybody's free to wear sunscreen.
2: Ja, dat is wel een klein dingetje. Tegenwoordig is het zo duur, of vinden mensen dat zo duur, dat ze dat niet meer doen.
1: Ja, mooi dit toch?
2: Ja.
1: Alfred die wil dat graag horen. En ik ook, dat klopt. Dus, Arnold die vindt ook een goede plaat.
2: Ja, ja.
1: Dus dit kan je meegeven als boodschap aan je kinderen. Inderdaad, het is een labtekst. Maar dat vindt wel moeite waard. Leuk weer wel even terug te horen. Even kijken. Ik ga eventjes door naar de lijst. Dat is nummer 8 dit. Nummer 7 zetten we een plaat die aangevraagd is door Ro Prijs. Die wil graag horen Madness.
2: Nou, en die heeft Prijs.
1: It must be love.

0: Madness en It Must Be Love. Rodi wilde hem graag horen en bij deze staat hij dus op nummer 7.
1: Nou, begin met slaan.
0: Dat ik het even niet wist, Daan.
1: Ah, dan moet je gewoon wat roepen, doe ik ook altijd.
0: Ja, met overtuiging die roepen. Ja, we zijn mensen die dit bijhouden voor het nageslacht.
1: Ja, nee, ja, nou, of voor het nageslacht.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Komt straks op een Wikipedia-pagina te staan. Illegale 13 en dan alle lijsten, helemaal uitgewerkt.
1: Ja. Nee, ik hoor dat mijn rol als producer dat ik weer een taakje erbij heb gekregen.
0: Nee. Juist niet.
1: Oh, niet?
0: Nee, de mensen thuis die...
1: Oh, oké.
0: En de mensen vinden het ook een verrassende lijst, Daan. Ik zie hier echt die berichtjes binnenkomen. Leuk lijst. Ja, we zijn dus bezig met liedjes. Wat?
1: We zijn bezig met liedjes.
0: Nee, illegale 13 hebben wij 13 liedjes achter elkaar in een lijstje. Ja. On the fly aan het samenstellen. Liedjes die je aan een kind zou willen laten horen. Met een boodschap, dat kan. Maar het kan ook gewoon een mooie melodie zijn. Dus waar het kind rustig van wordt. Of niet, per se slaapliedjes zijn. Ik dacht, het wordt een ingewikkelde opdracht. Maar mensen beginnen nu toch wel een soort van los te komen. Oh, maar dat liet ik altijd aan mijn kind horen, zeg maar. En daar werd hij,
1: precies.
0: Vond hij mooi.
1: Weet je waar ik zelf nog aan dacht, maar die suggestie is nog niet gegeven. Dus ga ik nu jou thuis de opdracht geven die suggestie is te geven. Loving You van Minnie Riperton.
0: Oh, dat is ook heel mooi.
1: Zeg maar gewoon...
0: Oeh, maar dat is wel een hele hoge noot. Daar zijn kinderen heel gevoelig voor, toch?
1: Ja, maar dat lijkt me dus... Als ik het hoor, dan voel ik me bijna weer kleinkind.
0: Oh, ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Oh, ja. Ja, dat, oh, zo. Ja, ja, ja. Oh, maar dat is weer een hele andere opvatting van dit thema. Oh.
1: Nee, dat bedoelde ik niet. Nee. Dat bedoelde ik niet.
0: Ik had het eindelijk een soort van recht in mijn hoofd. Even kijken. Ik krijg een appje van Yvonne. Die zegt... It's a beautiful day van Queen. Dat van mijn dochter. Geweldig. Stond altijd dansen in de box. Goed, Yvonne. Dus dat vind ik een leuke ding. En ja. Dennis Ewals die zegt ook... Wat dachten jullie van It's a beautiful day van Queen? Nou, dat vind ik een hele goede keuze inderdaad. Als iedereen het zeg maar wil, dan... Ja, wie zijn wij dan om het niet te draaien?
1: Ja.
0: She's zeehondjes hier. Jij ook? Vrijgelaten worden in de Waddenzee. Ja, toch?
1: Ja.
0: Heb ik dat mis?
1: Nee, dat was dit inderdaad.
0: Dat was dit, toch?
1: Ja.
0: We zijn eventjes. Nee, goed.
1: Niet je knuppel pakken, Jannes. Dat kan echt niet.
0: Ja, rustig. Queen is bezig. De baby slaapt. Doe het nou niet. Oh, dit is wel mooi. Vogeltjes. Nummer 6. Queen. And it's a beautiful day for Dennis... En voor Yvonne.

0: daar ging het zeehondje de wijde wereld in. Ja, dit is wel mooi.
1: Waar is die fade-out man, hè?
0: Queen, and it's a beautiful day. We krijgen een berichtje van Ellie van Amstel.
2: Ik zong mijn dochter altijd in slaap met A White Christmas. Maar dat past vandaag niet. Ik zou vandaag kiezen voor The Cure, een lullaby. Ze is inmiddels 27. Groetjes van Ellie.
0: Goeie keus. Noteer jij hem daar?
1: Ja, jij staat op 5.
0: Op nummer 5.
1: Met overtuiging geroepen.
0: The Cure, een lullaby. Liedjes die aan een kleinkind zou willen laten horen. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Gaan we straks de top 4 samenstellen.

0: die plaat ook. The Cure en Lullaby. Speciaal voor Andy van Amstel. Die hem aanvroeg in ons illegale 13 liedjes die je aan, een, aan je kind zou laten horen.
1: Ja, ik denk dat we wel eventjes wat dingen moeten gaan, gaan overleggen, Jannes.
0: Overleggen? Ik hou ervan.
1: Nou, dat is fijn.
0: Wat gaan we overleggen?
1: Nou ja, dus Jaap die komt met Always Look on the Bright Side of Life.
0: Leuk.
1: Ja. En, maar ik moest daardoor ook in één keer denken aan een plaat waarvan ik ook denk van ja, die past er eigenlijk ook in. That's Life van Frank Sinatra.
0: Oh ja, That's Life. Ja.
1: Maar ja, we hebben maar zoveel plekken. Ed heeft bijvoorbeeld Louis Armstrong, What a Wonderful World.
0: Ja.
1: Heeft hij ook aangedragen.
0: Zou ik graag willen laten horen, maar is het zo? Op dit moment.
1: Als je het zo klein maakt als Louis in dat nummer.
2: Ja, dat, ja, is waar.
1: Hè? Dat
2: is waar.
1: Maar dat is hetzelfde met bijvoorbeeld Three Little Birds.
0: Ja.
1: Van Bob Marley. Dat is ook inderdaad, als je gewoon zo... Ja, dan is de wereld ook mooi.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit is waar. Dit klopt. Je hebt helemaal gelijk. En misschien moet je een kind ook behoeden voor al het, ellende die er op dit moment is. En denken, ja, nou, het komt ook wel weer een keertje goed of zo. Dat zou kunnen. Ik zie hier nog Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Ook mooi.
1: Ja.
0: Agda de Munnik, Ren Lenny Ren. Ja, dat kan. La Via Brug zie ik hier nog binnenkomen. Wat heb ik nog meer? Perfect Day van Lou Reed. Ja. Ook mooi.
1: Ja, ja, ja.
0: Even zien hoor. Oh, Four Hero, Le Fleur, dat is ook inderdaad wel mooi. Dat is ook wel zo'n nummer wat volgens mij goed gaat als je een klein kindje hebt.
1: Ja.
0: Die gaan daar wel lekker op. Ja, ik had zelf, dat was al die tijd geleden, toen mijn zoon werd geboren, toen dacht ik, ja, het is wel leuk om op dat geboortekaartje iets leuks te zetten. Toen heb ik een stukje uit de tekst van Bob Dylan, Forever Young, gepakt.
1: En welk stukje heb je gepakt eigenlijk?
0: Ik heb het, is dat het tweede couplet? Ik denk dat het tweede couplet is.
1: Weet je het niet meer?
0: Ja, nee. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. Ik ga dat niet zingen. Ik ga het gewoon laten horen. Nou ja, Bob Dylan kan dat.
1: Dat is misschien wel beter. Nou, beter weet ik niet.
0: Beter kan zingen, ja. Nou, tekst geschreven. Nou,
1: yes.
0: Hij weet het zich wel te herinneren.

0: Heel mooi.
1: Bob Dylan, ja. Forever Young. Het was niet eens heel erg vals, toch?
0: Nee, daar staat ik me dus ook over te verbazen. Ik denk, oh ja, zijn stem is ooit wel beter geweest.
1: Yeah. Ja. Ja, dat was het liedje wat ik mijn kindje toen de tijd veel heb laten horen. En die tekst zelfs op dat geboortekaartje vond, omdat ik het wel een mooie boodschap vond of zo. Ja, er zijn dan ook nog een andere categorie. Er zijn veel categorieën binnen deze binnenlezenlijst.
0: Ja, toch.
1: Want er zijn natuurlijk ook platen die, zeg maar, die als kind veel gehoord hebt. Er was op een gegeven moment was er zo'n film Cars. Daar zat Light is the Highway.
0: Ja, de hele generatie.
1: Die 15 jaar nadat dat nummer uitgekomen was, dat nummer mee kon zingen.
0: Gaan we nu eindelijk Let It Go van Frozen draaien?
1: Ja,
0: bedoel je dat?
1: Ja, precies. Nee, maar Tiziana die komt met een leuk thema vanavond. Mijn zoon is ondertussen 25, maar muziek was en is een groot deel van de opvoeding. Dus hij heeft er van alles meegekregen. Maar wat zijn favoriet was, kwam uit de film Shrek. En dat was All Star van Smash Mouth.
0: Oh ja, tof.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus die mag er ook wat mij betreft wel in.

0: Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, ik weet het niet meer. Is dat in ieder geval Shrek of Smash Mouth en All Star? Dat is inderdaad ook zo'n plaat die je als kind waarschijnlijk vaak hebt gehoord als hij in een film zit.
1: Ja,
0: toch? Zo is het ook.
1: Ja.
0: Mijn kind die kijkt hier op dit moment Toy Story. Dus,
1: en wat zit daar voor liedjes in?
0: Ja, daar zit Randy Newman heeft daar de muziek. You got a friend in
1: my. Oh ja, oké. Okay.
0: Maar dat is wel lachen. Die Toy Story, er is natuurlijk een nieuwe uit. Maar hij moet de rest ook nog kijken. Ja. En ik heb die eerste Toy Story zitten kijken. Dat is uit 1995. Dat was een van de eerste animatiefilms. De volle, hoe zeg je dat? Volledige animatiefilms voor een hele avond. Avondvullende animatiefilms. Het ziet er echt uit alsof het nog niet af is. Dus dat vergelijken we tegenwoordig. 1995 was die techniek nog helemaal niet zo ver.
1: Ja, ja, ja, maar dat is sowieso. Hè. Als je nu af en toe van die dingen inderdaad zit te kijken, dan denk je...
0: Ja.
1: Ja, je ziet toch ook wel dat die dinosaurus in Jurassic Park 1... dat is het ook net niet, hè?
0: Maar goed, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ben je benieuwd naar de top 3? Top 2, sorry.
1: Ik wil het zeggen.
0: Ja, top 2 is er ondertussen.
1: Ben je, top 2. Ik weet hem al.
0: Jij maar, weet het al? Ja, nou, ja? Er kan nog iets uit, natuurlijk.
1: Ja, zo.
0: Tot zo. Tot zo.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte

0: zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien, en dan wordt het 22 tot 31 graden.
1: Let's go! Dit is Radio Veronica.
2: Niet aan de baas vertellen hoor. Shut up and listen.
1: De illegale zendtijd.
3: Ik heb twee stukjes van kritiek op... die nieuwslezer die is echt heel snel weg, hè, uit de studio.
4: Ja, die
3: Mats!
4: Die is bang voor kritiek.
3: Ik heb 2 stukjes kritiek op het nieuws. 1 is dat het Femke Broeders Bol is en niet Knol. Hij roept de hele avond al dat het Femke Broeders Knol is. Maar het is Bol. Dat is 1. En 2, de temperatuur tussen de 22 en de 31 graden. Wat is dit nou voor melding?
4: Oh, ja, je kan nooit zeggen dat het weer niet klopt.
3: De temperatuur is tussen de 6 en de 35.
4: Ja, ergens. Nou, dan weten we, ja. Nee, ja, god, hè. Ach.
3: Ik vind het lui.
4: Vind je het lui?
3: Ja,
4: misschien moeten we hem bellen dat hij het opnieuw doet.
3: Nee. Ik hoop dat het is aangepast straks 2 uur. Ja. Goed. We zijn bezig met de illegale 13 liedjes die je aan je kind zou meegeven. Of waar je kind het goed op doet, zeg maar. Zo, terwijl het nog niet kan praten of niet kan... hebben echt serieus veel leuke verhalen binnengekregen van mensen die liedjes hebben laten horen toen hun kind klein was. Ondertussen volwassen zijn. En die dat liedje nog steeds zo goed. Dus het is ook een soort van opvoeding.
4: Ja.
3: Er
4: was ook inderdaad een appje kwam daar binnen. Ik weet even niet meer van wie die is. Ik probeer hem heel snel te zoeken. Maar die zat te vertellen, ik ben 40 jaar DJ. Hij zegt, en er is ook uit wetenschappelijk onderzoek is er gebleken... en dat heeft hij dus ook gedaan toen zijn vrouw zwanger was... Ja. Om dus een speakertje op de buik te zetten... Ja. En dan bepaalde liedjes af te spelen. En dan neemt zo'n kind, die neemt al in de baarmoeder, neemt dat al aan dan. Ja.
3: Nee, maar dat is echt, dat geloof ik echt. En ik denk ook dat het heel goed is om je kind op hele vroege leeftijd... al allerlei verschillende soorten muziek te horen. Klassiek werkt ook goed, hè? Dat schijnt ook heel goed en rustgevend te werken. En dat schijnt ook, zeg maar, voor alle hersenverbindingen heel goed te zijn.
4: Maar ook bij koeien.
3: Ook bij koeien, ja. Precies, en bij varkens. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Goed, we waren bezig met... we waren bijna klaar. We hebben nog een paar dingetjes te gaan. We hadden gezegd dat we tot 1 uur door zouden gaan. Het is ongeveer 4 minuten over 1. We moeten nog even...
4: Niet aan de baas vertellen.
3: We hadden op de nummer 3 Smash Mouth met All Star. En op nummer 2 kwam Jaap met een leuk liedje. Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. Zou zeker in de lijst passen. Goed, Jaap. Wat mij betreft komt hij gewoon op nummer 2 terecht. Ja, zo simpel is het.

0: is dat Daniel één grote hekel heeft. Dat is als er gefloten wordt in platen. Dat is toch zo?
1: Hey, maar we maken dit lijstje niet voor mij, hè?
0: Precies. Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life uit de film Life of Brian. Dat ook al in de film.
1: Ja, en ik moet wel zeggen, dus ik zat laatst toevallig inderdaad wat Monty Python fragmenten ook terug te kijken. Yes. En dan ook over The Germans. Dat is wel. Het is hele langzame, maar mooie tv.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds actueel, hè? Als je naar kijkt, het is echt geestig. Het ziet er allemaal een beetje gedateerd uit. Maar de thema's waar ze over praten en wat ze behandelen, dat is nog steeds wel een soort van ding. En het is natuurlijk ook, ja, het is geniaal bedacht. Alright, lieve mensen, dames en heren, jongens, meisjes. We zijn aangekomen bij de nummer 1. Ja, ik vind het lastig bij deze lijst om het een soort van nummer 1 te geven. Want het zijn natuurlijk ook best wel een soort van persoonlijke dingen en verhalen. Dus ja, weet je, het is niet zeg maar dat er één plaat heel vaak binnenkomt. Dus we hebben, ja, nummer 1. Het
1: kan dus meedoen is meer belangrijker dan winnen, bedoel je?
0: Meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Dat is ook voor die mevrouw Knol.
0: Dat heb nee. Oh, nou. Dave heeft nog een. Dave, die app net.
1: Ja, ik
0: die app net. Er is nog een fout in het nieuws. Nog meer kritiek op de nieuwslezers. Er zijn geen 3 medailles gewonnen op het EK Atletiek. Hij vergeet het zilver voor Marijn Koster.
1: Fake nieuws is het allemaal.
0: Het is inderdaad echt fake nieuws. Daar moeten we wat aan gaan doen. Frans, kop. Even je bulletin aanpassen voor het volgende uur.
1: Minder blauwe.
0: Dat zeg ik niet. Daan, we gaan naar het nummer 1. Ik snap deze wel. Jij zegt, waarom zit je
1: hier? Nee, ik vraag het. Ik vraag het voor open eigenlijk, zeg maar, omdat je al redelijk snel vroeg in de wedstrijd.
0: Ja.
1: Plaats jij deze op de plek waar die nu staat?
0: Nou, nee, dat is niet waar.
1: Jawel, en hij werd aangedragen door meerdere mensen. Dus ja, ik snap ook wel dat hij erin kwam. Maar jij was al vrij uitgesproken. En dan, dus vandaar dat mijn open vraag van, hey, wat is nou eigenlijk jouw idee? Waarom staat deze dan op 1? Wat is er?
0: Maar ben je toch een goede journalist?
1: Nee, maar dit is het.
0: Dan Frans. Die vier fouten in één bulletin doet. Maar goed. Kijk, 1, het is denk één van mijn lievelingsplaten.
1: Oh, dus het is gewoon voor jezelf.
0: Er zit een klein beetje een soort van. Nee, maar ik snap het ook wel. En Lisette en Annette, die wilden dit onder andere horen. The Beach Boys met God Only Knows. Die plaat, ik snap het wel. Die harmonie is heel rustgevend voor een kind, denk ik.
1: Ja.
0: We gaan het gewoon even.
1: Ja, we gaan het proberen. Ja, ja.
0: Hebben we een kind? Oh, yeah. Kind wakker maken. Kijk. Nee, ik vind het. Weet je, het had ook op nummer 13 kunnen staan. Net als de Beatles met Here Comes the Sun op nummer 1.
1: Draai nou maar gewoon.
0: Ik ga hem gewoon draaien.
2: Nou, ja, nummer 1.
0: Ik ga even enorm genieten van deze.
1: Ja, geniet ervan.
0: The Beach Boys, God Only Knows. Nummer 1 in onze illegale 13 van deze week. Liedjes die aan mijn kind zou laten horen.

0: is het inderdaad,
1: ja. Toch?
0: Ja.
1: Die belletjes die erin zitten, de harmonieën zijn hartstikke mooi. Het is een mooie boodschap.
0: Ja, ik snap het.
1: Het is eigenlijk wel een terechte nummer 1, dames. Laten we eerlijk zijn, toch?
0: Ja, maar alle 13 zijn belangrijk.
1: Alle 13 zijn belangrijk. Ja. Over 13 gesproken, dus 13 minuten na 1.

0: is deze aflevering terug te luisteren via Heerdis/DropFM. En volgende week zijn wij er weer.
1: Denk je?
0: Zeker.
1: Nou.
0: Tot ziens. Hele fijne nacht.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden.